0: man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend staat de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Teun Willems. Zolang je nog wakker bent, is het gewoon weekend hier zo op 3FM. En dat is lekker. Dus het gaan we vieren met muziek van Harry Styles zometeen. Na Fun Some Nights hoor je nu...

0: Staals woont een deel van zijn tijd in Londen, een ander deel in Los Angeles. Maar zodra hij in Amerika zit, dan mist hij maar één ding. En nee, het zijn niet de Britse meiden, maar het Britse eten. En daarom, hij heeft centen zat, laat hij gewoon lekker Brits eten overvliegen. Want American Girls zijn kennelijk niet genoeg voor deze man. Zolang jij wakker bent, is het nog weekend. Dat hoor je wel eens vaker hier zo op 3FM. Maar eerlijk is eerlijk, een nieuwe week staat ook wel weer voor de deur. Hè? En you know the drill, waar iets begint, eindigt ook iets. Dus we gaan eventjes de week afronden. Want wat was het maandag ook alweer? Hoe zat het nou dinsdag met dat ene dingetje uit het nieuws? Geen zorgen, ik heb het allemaal voor je bijgehouden. Gewoon wat hoogtepuntjes van afgelopen week in een minuutje. Dan gaan we zo doorheen racen. En jij bent daar het belangrijkste onderdeel van. Dus in de NPO Luisterapp mag jij laten weten. Hey, wat was nou jouw hoogtepunt van vorige week? Dat ene ding wat je is bijgebleven waarvan je denkt, ja, als ik aan afgelopen week terugdenk, dan denk ik daaraan. Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Ik ben meer dan benieuwd.
1: Hey, yo, this is my new single.

3FM. En het is zeker weten tijd. Tijd om de week af te ronden. En ja, sorry dat ik het moet zeggen, maar de maandag officieel te omarmen. Dat doen we door nog één keertje achterom te kijken naar wat er de afgelopen 7 dagen allemaal is gebeurd. Want er is gebeurd heel veel. Maar toch hoeft het niet lang te duren. Want we nemen de week eventjes door in 1 minuut.

Ik denk dat we het eerste gezin voor een huis vol een nieuw seizoen hebben gevonden. Douwe Bob wordt namelijk opnieuw vader. Jawel, de zanger en zijn vrouw Anouk verwachten in februari een kindje. Stel maakt het nieuws bekend via Instagram. 5 stuks zijn er dan in totaal. Elias, Gabriel en 2 dochters Bobby Lou en Ziggy. Dan komt er dus nog eentje aan. Gefeliciteerd kerel, meer kan ik niet zeggen. Hey, het is je misschien wel opgevallen, maar na maanden van droogte is er eindelijk weer wat regen gevallen. Het is net mijn seksleven. Goed nieuws voor de natuur en de waterstanden, maar wij zijn Nederlanders. En dus het weer blijft altijd wel een beetje een dingetje. Laat mij daarom de allereerste zijn in Nederland die zegt... Gedverdemme, wat een smerig weer. Het kan ook nooit lekker weer zijn in Nederland. Hebben we dat gehad, hoeven we dat niet meer te doen. En heb je al luisterd, laat Milene ook nog weten... Och, mijn absolute hoogtepunt was somber op Lowlands. Wat een te gek optreden en ik ben nog meer fan geworden dan ik al was. Milene, ik heb verschrikkelijk goed nieuws voor je. Want als je echt nog een grotere fan bent geworden dan je al was... dan ga je week 35 ook verschrikkelijk goed beginnen. Dat beloof ik je, want je gaat zo somber horen naar MC Hammer met... Can't touch this.

denk dat we het eerste gezin voor een huis vol een nieuw seizoen hebben gevonden. Douwe Bob wordt namelijk opnieuw vader. Jawel, de zanger en zijn vrouw Anouk verwachten in februari een kindje. Stel maakt het nieuws bekend via Instagram. 5 stuks zijn er dan in totaal. Elias, Gabriel en 2 dochters Bobby Lou en Ziggy. Dan komt er dus nog eentje aan. Gefeliciteerd kerel, meer kan ik niet zeggen. Hey, het is je misschien wel opgevallen, maar na maanden van droogte is er eindelijk weer wat regen gevallen. Het is net mijn seksleven. Goed nieuws voor de natuur en de waterstanden, maar wij zijn Nederlanders. En dus het weer blijft altijd wel een beetje een dingetje. Laat mij daarom de allereerste zijn in Nederland die zegt... Gedverdemme, wat een smerig weer. Het kan ook nooit lekker weer zijn in Nederland. Hebben we dat gehad, hoeven we dat niet meer te doen. En heb je al luisteren, laat Milene ook nog weten... Och, mijn absolute hoogtepunt was Somber op Lowlands. Wat een te gek optreden en ik ben nog meer fan geworden dan ik al was. Milene, ik heb verschrikkelijk goed nieuws voor je. Want als je echt nog een grotere fan bent geworden dan je al was... dan ga je week 35 ook verschrikkelijk goed beginnen, dat beloof ik.

Want als je echt nog een grotere fan bent geworden dan je al was, dan ga je week 35 ook verschrikkelijk goed beginnen. Dat beloof ik je. Want je gaat zo somber horen naar MC Hammer met... Can't touch this.

Zo, deze gaat binnenkort wat trouwerijtjes bekleden, denk ik. Carol G, Bruno Mars, Still. Wat een ongelooflijk lekker mijmerend plaatje is dat, zeg. Hey, de volgende track die ik voor je heb, die ga ik aankondigen zonder te zeggen welke track het is. En toch weet jij exact welke ik ga draaien. Komt-ie. Nog één keer. Ja? Heb je hem? Mooi, dan is hier

Het Formule 1 weekend zit er weer op in Nederland. Ja, de laatste keer dat de raceauto's hier in Zandvoort over het asfalt zijn gescheurd. Want na 6 edities is het dan klaar. En toch wel jammer, vind ik. Zo'n enorme sport, zoveel fans en dan verdwijnt het gewoon weer uit ons land. Ik ben natuurlijk wel benieuwd hoe ze daar in mijn vaste stamkroeg, de Willemskantine, naar kijken. Want voor zover ik weet staat de Formule 1 daar wel elk weekend gewoon aan. Dus ik denk dat ik zomaar eens eventjes ga bellen met die Willemskantine. Toch wel benieuwd wat ome Ruud ervan vindt en wat Tante Cor heeft te zeggen over die allerlei...

0: Dus laten we even een spelletje doen.
1: Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen.
0: God is a DJ. En hoeveel herkende jij er?

0: Shakira en Burna Boy, Die Die. En daarvoor nog Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, top 3.
1: Wie poetsen? Malulé.
0: Het Formule 1 weekend zit er weer op in Nederland. De laatste keer dat de Formule 1 hier in Zandvoort over het asfalt scheurt, want na 6 edities is het klaar. En dat is toch jammer, grote sport, veel mensen op de been en de race verdwijnt. Ik ben wel benieuwd hoe ze daar in mijn vaste stamkroeg de Willemskantine over denken, want daar staat het altijd op de tv. Dus misschien dat ome Ruud wel fan is, of anders tante Cor wel. Even kijken wat ze te zeggen hebben.
2: Ja, met Ruud van de Willemskantine. Tempo maken, er moet gewerkt worden.
0: Hé, hey, Ruud met Teun. Ja, je zal wel verdrietig zijn, Ruud. De Formule 1 is voorbij in Nederland. Nooit meer Zandvoort. Wat vind je dan?
2: Je hoopt me niet blijer kunnen krijgen, Teun.
0: Oké, maar het is wel een van de grootste sporten ter wereld. Het verdwijnt uit Nederland, Ruud. Kom op, hé.
2: Pluttig op, man. Een beetje autorijden. Dat ken ik ook.
0: Ah ja, Ruud, zo kan hij wel weer. Het is meer dan autorijden. Het is echt pittig. Het is een sport.
2: Houd op, schij uit met die onzin van je. 75 rondjes rijden. Dat ken elke halve tanden.
0: Ruud.
2: Het enige jammer is dat ik die prijzen weer normaal moet maken.
0: Hoe? De prijzen? Hoe bedoel je? Wat?
2: Moet ik dan godverdomme alles uitleggen? Okay. Is de Formule 1, dan hanteer ik de Super Max prijzen. Een biertje voor de maximale prijs.
0: Okay.
3: Rudy, hoe duur waren die bitterballen nou?
2: 5 euro de bal en maar 2 seconden in het vet. Zeg er maar bij dat het een pitstopbal is. Die horen zo snel klaar te zijn.
0: Ruud, dat kan niet, man. Mensen gaan hun tanden breken.
2: Moet je luisteren, Teun. 2,5 uur achter elkaar aanrijden. Dat kan je ook niet maken. En daar betalen de mensen toch ook voor? Je bent net zo'n F1-auto. Alleen rijdt hij op 6 zijkcilinders.
0: Ruud.
2: Ik loop scheidsziek te worden van het constante gezeur van jou.
0: Jokke.
2: Ik ga het jou eens even met een topsnelheid van 300 km per uur ophangen,
0: Ruud,
2: ja?
0: Ruud, doe nou niet zo ongezellig, man. Oké, nou, ik denk dat ik ook een snelheidsrecord te pakken heb. De snelste tijd dat ik Ruud kwaad heb gemaakt. Nou, die kan mooi op mijn cv'tje.

0: natuurlijk op 3FM. Over Crazy in Love gesproken. Role Model bracht eerder dit jaar een nieuw album uit. Chuck, Timely en The Hourglass. En hier bij 3FM waren wij echt meteen gegrepen. Role Model scoorde meteen die mega-hit met het liedje High Hopes 3000. Nou, inmiddels geen mega-hit meer, maar we draaien hem nog steeds hartstikke graag voor je, ook in de nacht. Dus hier is het dan, voor jou, op 3.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: High Hopes 3000. Role Model.
1: Met 3FM ontdek.

0: Armin van Buren. This is what it feels like. 3FM. Muziek van Robin. De Bauza staat voor je klaar. En oh ja, ook nog 10 euro. Ja, ja. Eerste stand van het land in 2 minuutjes.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. Een financieel meevalletje is altijd lekker. En die kan je hier krijgen bij 3FM. En hoef je alleen maar een appje voor te sturen. Kind kan de was doen. Welk appje hoor je zo naar de Bauza? Eerst Robin.

0: verschijnen met de klanken van de Bauza. Magnetic hoorde je.
1: Wat denk je zelf?
0: Een 13e maand geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Of je zakje met fooi krijgen in de horeca. Een financieel meevalletje. Is altijd lekker, toch? En die kan je hier ook krijgen bij 3FM. Want jij maakt zometeen kans op 10 euro. En het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een klein beetje inschattingsvermogen. Het is heel erg simpel. We rijden zo vanaf de studio hier, Hilversum, naar een locatie in Nederland. Dat is een bepaald aantal kilometers. Ja, en als je met de auto gaat, kost dat natuurlijk een aantal liters aan benzine. Die aantal liters aan benzine van die afstand die wij gaan rijden, die moet jij raden. Weet jij precies op het juiste moment stop te roepen dat we op dat aantal liters zitten, dan pak jij 10 euro. Een financieel meevalletje. En dat niet alleen, want je hebt ook nog een muzikaal meevalletje. Jij mag namelijk gaan bepalen welke track we gaan draaien. Ook dat nog. Win-win, als je het mij vraagt. Dus denk je nou, joh, dat stopzeggen komt goed. Inschattingsvermogen, joh, we bekijken het lekker. En ik heb ook nog een heerlijke track in mijn hoofd die ik echt heel graag wil horen. Meld je dan even in de NPO Luisterapp. Je weet me te vinden. Het woordje stop. Meer heb ik niet nodig. En ben je meer van het bellen, ook meer dan welkom. 0909-1336 spreek ik je zo. Dus nog één keer, het woordje stop in de NPO Luisterapp of 0909-1336.
2: Luister naar onze nieuwe single.
3: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
4: Nothing but thieves. Baby cool. Evelyn.
2: Met 3FM.

0: David Guetta en Sia, en daarvoor nog Nothing But Tears voor je op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Marlies, jij hebt misschien wel het tofste vrijwilligerswerk op planeet Aarde.
2: Dat klopt, van de hele wereld en omstreken zelfs.
0: Geweldig zeg, want jij mag niet alleen bij artiesten in de buurt komen. Je mag niet alleen met ze op de foto. Wat mag jij nog meer?
2: Ik mag ze zelfs aanraken, ik mag ze masseren.
0: Geweldig zeg, hoe ben je daar terecht gekomen?
2: Via Cultlab. Ik ging muntjes verkopen van op lepeltje lepeltje. Ja. Maar dat was maar vier uur op een dag. Toen zei ik van, wat mag ik met de andere 8 uur doen? En toen zeiden ze, bedenk zelf wat leuks. En ik masseerde al. En toen heb ik een massagestoel gekocht. Want niemand wilde eigenlijk op de tafel liggen. Omdat ze dachten dat het te lang duurde en ze in slaap vielen. Dus sinds 11 jaar geef ik stoelmassages op festivals en bij feesten en aan artiesten.
0: Wat gaaf zeg. Wie heb je allemaal in je stoel gehad?
2: Ja, echt heel veel. Deze week Roxanne Hazes, Douwe Bob, Jet Rebel, Wies, Hannah May.
0: Nou, dat is nogal een lijstje, Marlies.
2: Ja, dus.
0: Goeiedag
2: zeg. Dat alleen al deze week, ja.
0: Ja, wat gaaf joh. Heb je ook wel eens iemand gehad waarvan je eigenlijk stiekem dacht, oh, ik ben wel een beetje fan?
2: Een beetje heel erg fan van Sef.
0: Sef?
2: Ja. Ja. Oh, ik was op bij de videoclipopnames van Lil Kleine en Mr. Polska. Hop, mm-hmm. Hop, hop. Daar zit ik in de videoclip.
0: Oh, gaaf.
2: We waren ingesneeuwd en ik had mijn massagestoel naar boven gehaald. Want ja, ik kon niet weg. Ik stond ook helemaal ingeparkeerd. En ineens komt Sef binnen en ik had zoiets van, wat de F doet hij hier?
0: Wat de F doet Sef hier?
2: Ja, inderdaad. Ik was dus aan het masseren en hij had al een paar keer staan kijken. Dus toen vroeg ik, wil je ook? Ja, zegt hij. Dus ik had echt iets van, oh, Lies, wil je?
0: Maar Lies, wat gaaf zeg, wat leuk. Hey, ja. En zeg eens eerlijk, Sef, had hij het nodig? Zat hij een beetje op slot tussen de schouders?
2: Hij had het wel nodig, ja. Ja, een beetje vast tussen zijn schouders inderdaad.
0: Ja, dat geloof ik wel. Het is een drukke vent volgens mij wel.
2: Mm-hmm.
0: Ja, terwijl hij altijd zo relaxed overkomt, zit hij toch in de knoop.
2: Ja, maar ja, dat is met veel mensen. Eigenlijk merken ze pas dat het vast zit als ik eraan zit, zeg maar. Want het bent.
0: Ja.
2: En als dan iemand erop gaat lopen drukken, dan is het van, oh, maar dat doet toch wel zeer.
0: Marlies, ik denk dat Muzikaal Nederland jou heel erg dankbaar mag zijn. Dat ze allemaal weer lekker soepeltjes dat podium op kunnen.
2: Mm-hmm.
0: Heerlijk zeg. Dankjewel daarvoor. Ook namens mij. Ik denk namens iedereen die 3FM luistert. Dank daarvoor. Marlies, we gaan een spelletje spelen. Want daarvoor hebben we jou aan de telefoon. We spelen het spelletje Wat denk je zelf? Het is super makkelijk. Wij gaan rijden vanaf de studio hier naar Amersfoort. In die regio woon jij ongeveer. Dat is een ritje van, nou, pak een beetje 26 kilometer. Daarvoor hebben we, het is niet veel, 2 liter aan benzine nodig. Ik ga zo de slang in de auto steken en aan jou de taak om stop te roepen op het moment dat jij denkt, ja, nu zitten wij op 2 liter aan benzine. Is dat duidelijk?
2: Dat is duidelijk.
0: Oké, Marlies, en je weet het hè, 2 liter is niet lang.
2: Nee, dat klopt. Ik heb vandaag nog getankt toevallig.
0: Oh, dan moet het goed komen, dan moet het goed komen. Oké, Marlies, we gaan beginnen in 3, 2, 1... Marlies, natuurlijk. Je hebt het goed.
2: Ja.
0: En daarmee, Marlies.
2: Helemaal blij.
0: Lekker, hè?
2: Helemaal blij.
0: Je hebt vandaag iedereen uit de knoop geholpen en nu heb je er zelf ook nog een tientje mee verdiend. Hoe lekker is dat?
2: Nou, helemaal fijn.
0: Allemaal blij zijn. Marlies, ik hoop dat je nog jaren mensen uit de knoop mag halen, want dan kunnen wij nog jaren genieten van geweldige optredens, toffe artiesten en dan stiekem ook een beetje dankzij jou.
2: Ik had al een paar keer staan kijken. Dus toen vroeg ik, wil je ook? Ja, zegt hij. Dus ik had echt iets van, oh, Lies,
0: ja. Maar Lies, wat gaaf zeg, wat leuk. Hey, en zeg eens eerlijk, Sef, had hij het nodig? Zat hij een beetje op slot tussen de schouders?
2: Hij had het wel nodig, ja. Een beetje vast tussen zijn schouders inderdaad.
0: Ja, dat geloof ik wel. Het is een drukke vent volgens mij wel.
2: Mm-hmm.
0: Ja, terwijl hij altijd zo relaxed overkomt, zit hij toch in de knoop.
2: Ja, maar ja, dat is met veel mensen. Eigenlijk merken ze pas dat het vast zit als ik eraan zit, zeg maar. Want het bent.
0: Ja.
2: En als dan iemand erop gaat lopen drukken, dan is het van, oh, maar dat doet toch wel zeer.
0: Marlies, ik denk dat Muzikaal Nederland jou heel erg dankbaar mag zijn. Dat ze allemaal weer lekker soepeltjes dat podium op kunnen. Mm-hmm. Heerlijk zeg. Dankjewel daarvoor. Ook namens mij. Ik denk namens iedereen die 3FM luistert. Dank daarvoor. Marlies, we gaan een spelletje spelen. Want daarvoor hebben we jou aan de telefoon. We spelen het spelletje Wat tank je zelf? Het is super makkelijk. We gaan rijden vanaf de studio hier naar Amersfoort. In die regio woon jij ongeveer. Dat is een ritje van, pak een beetje 26 kilometer. Daarvoor hebben we, het is niet veel,

0: die 3FM luistert. Dank daarvoor. Marlies, we gaan een spelletje spelen, want daarvoor hebben we jou aan de telefoon. We spelen het spelletje Wat tank je zelf? Het is super makkelijk. Wij gaan rijden vanaf de studio hier naar Amersfoort. In die regio woon jij ongeveer. Dat is een ritje van, nou, pak een beetje 26 kilometer. Daarvoor hebben we, het is niet veel, 2 liter aan benzine nodig. Ik ga zo de slang in de auto steken en aan jou de taak om stop te roepen op het moment dat jij denkt, ja, nu zitten wij op 2 liter aan benzine. Is dat duidelijk?
1: Dat is duidelijk.
0: Oké, Marlies, en je weet het, hè? 2 liter is niet lang.
1: Nee, dat klopt. Ik heb vandaag nog getankt te vallen.
0: Oh, dan moet het goed komen, dan moet het goed komen. Oké, Marlies, we gaan beginnen in 3, 2, 1... Ja, Marlies, natuurlijk. Je hebt het goed.
1: Ja.
0: En daarmee, Marlies.
1: Helemaal blij.
0: Lekker,
1: helemaal
0: hè? Blij. Je hebt vandaag iedereen uit de knoop geholpen en nu heb je er zelf ook nog een tientje mee verdiend. Hoe lekker is dat?
1: Nou, helemaal fijn.
0: Allemaal blij zijn. Marlies, ik hoop dat je nog jaren mensen uit de knoop mag halen, want dan kunnen wij nog jaren genieten van geweldige optredens, toffe artiesten en dan stiekem ook een beetje dankzij jou.
1: Nou, ik doe het heel graag.
0: Marlies,
1: en als ik een keer naar de studio moet komen, dan
0: masseer
1: ik je daar graag door.
0: Zeg het niet te hard, hè, Marlies. Zeg het niet te hard.
1: Ja, het kost me 2 liter benzine, nou ja. En dan 2 liter ook weer terug. Dus.
0: Dan krijg je 20 euro van me.

Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb hoorde je natuurlijk op 3FM. Waar dit plaatje het verzoekje was van Marlies, die de artiesten lekker masseert. Waaronder deze, Roxanne Hazes. De tijd gaat mooie dingen doen.

0: Sienna Sparrow, Material Lover. Heerlijk. Waar ik ook van houd, dat zijn de oppers. Want na een lange stilte waren ze weer terug, hè. Willy en Big Two. Doen ze natuurlijk niet stilletjes. Nee, nee. Ze maken er echt een fucking groot feest van. En dat doen ze dan ook nog op het graf. Een feestje. Op een graf. Nu op drie.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM.
5: De opposite. Feestje op mijn graf.
6: Met 3FM ontdek je nog. 3.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: Dark Before the Dawn op 3FM. Gemiddeld gezien krijgt ChatGPT wereldwijd ongeveer 23.000 vragen of berichten per seconde. Maar vannacht is dat anders, want vannacht gaat Chat een vraag aan jou stellen. Namelijk, wie oh wie is ChatGPT? Wie ben ik nou eigenlijk? Ik heb Chat gevraagd zich voor te doen als een artiest en zichzelf in 3 zinnen te beschrijven. Aan jou dan de taak om te raden welke artiest het is. Dit zijn de 3 zinnen van vannacht. Mijn naam is geïnspireerd door The Matrix. Een hoge hoed was jarenlang mijn trademark. En mijn artiestennaam bevat een koppelteken. Laat je brein maar kraken. Wie oh wie is ChatGPT? Het antwoord krijg je naar Temper City. Maar eens nog even Rondé.
1: Hey yo, hey yo, this is my new single. And you're listening to my new single. Nieuw op 3FM. Rondé, oh my god. Met 3FM ontdek je nog.

geïnspireerd door The Matrix. Een hoge hoed was jarenlang mijn trademark en mijn artiestennaam bevat een koppelteken. En het antwoord is dit. Neo met Closer op 3FM.

Peter Bones, 3FM Talent, natuurlijk. Over 3FM Talent gesproken. Straks heb ik er nog eentje voor je. Voor maar liefst 2 uurtjes. Alan Verboom staat dan hier achter de knoppen. Wat hij gaat uitspoken, dat hoor je allemaal straks. Dan zeg ik bij deze, Toen Ludoki, na Wemju Project. Dit is King of My Castle op 3.

0: half minuutje voor vier samen wakker worden op je vroege maandagochtend. Zometeen met Vos, My Number komt eraan. Eerst laatste nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Wildberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Annan Verboom. Hey, goedemorgen. 1 minuut over 4. Het is de vroege maandagochtend en die vieren we met Lady Gaga zometeen. The Dead Dance en ook Topic en Becky G. Komen eraan naar Vos.

0: Becky G en Sorry Papi.
1: 3FM.
0: Goedemorgen. 4:08 vroege ochtend van 3FM. Samen lekker wakker worden. De laatste keer overigens dat wij dat samen doen op dit tijdstip. Maandagochtend 4:00 ochtends. Vanaf volgende week dan hoor je me vanaf dinsdag in de late avond om 11:00 s'avonds. Dan ga ik de vroege ochtend uit en dan zit Bas van Schaik hier op deze plek. Weet je dat alvast, maar vandaag dus nog even samen wakker worden. Samen lekker die maandagochtend opstarten. Hoe zit je erin vandaag? Goed wakker geworden? Heb je al geslapen of ben je nog wakker? Omdat je bijvoorbeeld nachtdienst hebt gehad of je bent nog bezig en je bent hem aan het afronden. Samen gaan we naar die laatste uurtjes toe in dat geval. Als je net bent opgestaan, ga je dan weer werken vandaag na een drukke vakantie? Heb je andere plannen? Of ben je gewoon heel vroeg wakker omdat je helemaal niet kan slapen? Je mag het altijd achterlaten in de NPO Luisterrip. Daar komen al behoorlijk wat berichtjes binnen. Vind ik alleen maar gezellig. Daar mag je altijd eventjes inchecken. Je mag ook bellen 0909-1336 als je iets met me wilt delen. Die lijnen die staan gewoon open vanochtend. Dus kom maar door als je iets met me wilt delen. Als je ergens naar uitkijkt of als je zoiets hebt van nou, het is er wel heel vroeg aan dan. Nog even rustig aan. Ook dan zit je goed bij 3FM. Lekker genieten van de meeste muziek in de ochtend. Komt dat helemaal goed. Lady Gaga ga je zo meteen horen. The Dead Dance. Eerst nieuwe muziek van Phoebe Bridgers. Zie het een beetje als een soort kleine ode aan Peter Pan. Ken je die nog? In muzikale vorm dan. Last Boys is hier. Phoebe Bridgers. Nieuw bij 3.

ochtend samen de dag lekker beginnen. Met de meeste muziek in de ochtend. Daarvoor zit je goed bij 3FM. Hugel en Solto zometeen met het zomerse Jamaican Bam Bam komt eraan. En als je even goed energiek wakker wil worden, Psycho van Muse ga je ook horen binnen nu in een paar minuutjes. Maar ik vroeg je, hoe zit je erin vandaag? Hoe gaat het met je? Wat houdt jou bezig deze ochtend? Kan de nachtdienst zijn die aan het afronden zijn. Kan ook zijn dat je bent wakker geworden of niet kan slapen. En op die manier, op een negatieve manier, bent wakker geworden. Je mag altijd even inchecken in de NPO Luisteren. Vind ik alleen maar gezellig. Nart, die heeft dat gedaan. Die zegt bijvoorbeeld, vanaf vandaag moet de kleine weer naar school. Gelukkig is het vandaag de beurt aan mama om hem weg te brengen. Gelukkig is het de beurt aan mama. Gelukkig. Ik ben benieuwd wat daar afspeelt. Succes vandaag. En even kijken. Marielle is erbij. Die zegt op de fiets naar het postorderbedrijf te gaan. Want werken. Nou, werkt ze vandaag. Succes daar. Freek die is erbij. De vakantie is begonnen op naar Düsseldorf. Want het vliegtuig naar Lanzarote staat al klaar. Hé, maar dat is hartstikke lekker, toch? Daar kan je van gaan genieten. Fijne vakantie voor jou gewenst. Mocht ik iets voor je kunnen doen vanochtend als je erbij bent, gewoon van je laten horen. Hè. In de NPO Luisteren ben ik er voor je. En ondertussen dus de meeste muziek bij 3FM. Kan je ook gewoon lekker van genieten. The Cure hoor je nu bij 3FM. And why can't I be you?

0: bij 3FM. Je hoorde Psycho. Nou, en over meer van dit soort muziek gesproken. Daar ontkom je niet aan bij 3FM de komende tijd.
1: 3FM. Festival Top 1003.
0: Goed nieuws voor jou en mij. Als je houdt van festivals en de muziek daarvan. Misschien ben je helemaal nog nooit naar een festival geweest. Kan natuurlijk ook, hè. Maar die muziek, al je favoriete artiesten die daar dan staan. Daar kan je ook gewoon thuis van genieten bij 3FM. Met de 3FM Festival Top 1003. Al jouw favoriete festival acts en festival tracks voor jou op een rij gezet. Je kon erop stemmen de afgelopen periode via 3FM.nl. Dankjewel als je dat hebt gedaan. Want we hebben er echt een waanzinnig mooie lijst aan overgehouden. En die hoor je weer vanaf 9 uur zometeen bij Ivo van Breukelen. Vanaf 9 uur gaat die lijst verder. En dat duurt tot en met vrijdagmiddag. Tot en met vrijdag kan je er dus de hele week van genieten. Al die favoriete festivaltracks van je. Die kan je ook terugvinden trouwens via de website 3FM.nl. De top 10 is nog niet beschikbaar. Die weet ik zelf ook nog niet. Dat is allemaal nog geheim. Daar gaan we dus samen achter komen later deze week. Hoe en wat, houd dus goed 3FM in de gaten. Dan ga je alles weten. En tot die tijd is al die favoriete festivaltracks voor jou op een rij gezet in de 3FM Festival Top 1003. Ook deze speelde op Lowlands. Asker en de Wolf. Dit is Angel Face.

lekker met hem, hè? Marshmello hoorde je bij 3FM. Komt vrijdag met nieuwe muziek. Hallo gaat het heten, met Cameron Whitcomb. Another Drink hoorde je net bij 3FM, met Kelsey Ballerini. Zou die nou weer bezig zijn met een groot project? Daar ben ik dan benieuwd naar. Hij is toch elke keer weer bezig met nieuwe muziek. Weet zichzelf elke keer weer opnieuw uit te vinden. Krijgt het toch steeds maar weer voor elkaar. Leuk dat hij met nieuwe muziek komt. Ik ben toch benieuwd, gaat er nou ook iets groters komen? Waar gaat dit uiteindelijk allemaal naartoe? We gaan erachter komen. Houd 3FM in de gaten. En dan ben je de allereerste die dit weet. En tot die tijd genieten we gewoon lekker van de muziek die hij allemaal uitbrengt. Maandagochtend, mijn naam is Anan. Ik trek je die ochtend door met zometeen Silva Bamba, On Tonight. En Teddy Swims maakt je wakker met Mr. Know-It-All. En dit zijn de klanken van Tom O'Dell bij 3FM. Dit is Another Love.

weken van Lowlands. En nog steeds hoor je de Festival Top 1003 trouwens elke dag. Zometeen ook weer vanaf 9 uur. Dan gaat hij verder met al je favoriete festivalmuziek. En die camping van Lowlands, die gaat natuurlijk zometeen sluiten. De eerste mensen die worden waarschijnlijk al langzaamaan wakker. En dan is het moment aangebroken om toch weg te gaan. Alles op te ruimen. En met je brakke hoofd en je veel te grote vermoeidheid toch weer aan het werk te gaan waarschijnlijk. Zit er dan toch aan te komen. Misschien leuk, dacht ik, om heel even alvast een klein beetje vooruit te kijken. ADE. Ik weet het, het duurt nog heel eventjes. Oktober. ADE komt er ook weer aan. Hè? Vind ik dan zelf heel leuk. Alle dancemuziek komt weer bij elkaar. Op het grootste dance-evenement wat er is. Het is toch fantastisch. En één iemand die daar sowieso dus ook gaat staan in oktober op ADE, dat is Silva Bamba. Overkomen waaien uit Groot-Brittannië. En ja, dit is echt waanzinnig. Deze stijl. We hebben het eigenlijk een tijd niet gehoord, maar Silva Bamba die heeft dit helemaal naar Nederland gebracht. Als zijnde, dit is geweldig. Dit moet je meer gaan horen. En heel eerlijk, ik ben verkocht. Moet je horen.

kijk jij nou naar uit vandaag? Ben ik benieuwd naar. Misschien is het weer je eerste dag dat je gaat werken na de vakantie, dat die nu voorbij is. Volgens mij het zuiden van Nederland is weer vandaag begonnen met de werkweek. Dus ja, ik kan me zo voorstellen dat je daar nu naar uitkijkt om je collega's weer te zien. Misschien ook juist helemaal niet, dat kan natuurlijk ook. Misschien kijk je dan wel heel erg uit naar het moment dat je weer lekker pauze hebt om gewoon lekker bij te kletsen. Even rustig aan te doen. Kan natuurlijk ook op het einde van de werkdag als je er echt even tegenop ziet vanochtend. Maar wat is dat momentje voor jou waar jij nu heel erg naar uitkijkt? Is dat een speciaal iemand die je gaat ontmoeten? Is het een moment, iets wat je gaat doen vandaag? Of is het heel wat anders? Laat mij dat even weten in de NPO Luister-app. Maken we zo meteen samen even een rondje erover. Dan verspreiden we even die positiviteit met elkaar zo 's ochtends vroeg. Want het is ook gewoon maandagochtend. Helpen we elkaar er een beetje doorheen op die manier. Waar kijk jij echt naar uit vanochtend? Laat me weten via de NPO Luister-app op 0909-1336. 0909-1336. De lijnen staan open en de app die staat voor je klaar. Dit is somber.

0: Met Douwe Bob en This World is Our Home. 3FM. Meer muziek komt zometeen jouw kant op. Martin Garrix en Ed Sheeran ga je horen met Repeat It. En ook Panic at the Disco komt eraan. Laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan nog 3FM verkeer van de ANWB. 1 file gemeld. Die staat op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Doe je 5 minuten langer over, komt er een ongeluk met een bus. De weg is daar dicht.
2: 3FM.
0: Ongeluk met een bus, dat klinkt niet heel goed daar. Sterkte, daar mocht je daar rijden. En anders lekker doorgassen met de meeste muziek in de ochtend. Hey, en waar kijk jij eigenlijk naar uit? Laat het weten in de NPO Luisteren.

0: Panic at the Disco en I Write Sins That Tragedies hoorde je bij 3FM. Maandagochtend samen wakker worden. Mijn naam is Anan, aangedaan mocht je me nog niet zo goed kennen. Samen lekker die maandag doorkomen met heel veel van je lievelingsmuziek. Disclosure zometeen, Tondo ga je horen. En ik wil je voorstellen aan een nieuwe artiest. Ga je denk ik heel erg leuk vinden. Klinkt echt alsof het een buitenlandse wereldster is. Is het nog helemaal niet? Hoe en wat ga ik je zo meteen vertellen? Want ik was benieuwd naar jou. Hoe zit jij erin vandaag en waar kijk jij heel erg naar uit? Mag je altijd laten weten via de NPO Luister-app. Vind ik altijd leuk om van je te horen. Als je eventjes incheckt via die app of belt 0909-1336. En dan komen al mooie verhalen binnen. Zin in de eerste werkdag weer na de vakanties. Kletsen met de collega's komt veel binnen in de NPO Luister-app. Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben jij nou zo'n stoere kerel of ben ik zo'n bange scheiterd? Nou ja, jij hebt zin in een horrorfilm die je gaat kijken en daarna ga je slapen, zeg je in de NPO Luister-app.
1: Nou, we hebben hem gisteren halverwege uitgezet.
0: Ja.
1: En dus vanavond moet ik hem nog afkijken.
0: Oké. En kon je gisteren dan goed slapen nog?
1: Ja, prima. Ja, ik was meteen weg.
0: Maar hoe doe je dat?
1: Ja, gewoon je ogen dicht doen.
0: Ja.
1: Ik vind horrorfilms. Ik heb zelden een enge gezien. Dat ik echt iets had van. Dat ik weg moest kijken of zo. Nee, dat gebeurt niet vaak.
0: Maar heb jij dan zoiets van een horrorfilm dat is een beetje overdreven was en je wil gewoon een spannende film in die zin? Of ga je echt op zoek naar de allerengste en dan ga je elke keer weer hopen dat het een hele enge is? Hoe zit jij in elkaar wat dat betreft?
1: Ik hoop elke keer dat die eng is. En mijn vrouw die zit dan met de ogen dicht. En ik slaap dan meestal.
0: Ja.
1: Ik val dan meestal in. Het is echt een goede film als ik niet in slaap val.
0: Kijk, anderzijds ook wel leuk dat zij dan lekker bij jou gaan kruipen.
1: Ja, maar ze moeten naar de hond nog uitlaten. Dan moet ik wel weer mee. Dus dat is dan wel weer
0: een. Dan word je toch weer wakker.
1: Ja, dan moet ik eerst mee en dan naar bed. Ja,
0: ja, dat heb je ineens een horrornacht omdat je elke keer eruit moet?
1: Ja, die moet van tevoren nog bij mijn schoonmoeder eten vanavond. Dus dat is eigenlijk ook al een beetje een horrorfilm. Oh. Dus,
0: Laat het hem niet horen, Thijs.
1: Ja, dat is wel gewend.
0: Hey, maar hoe gaat het dan als jij zo meteen aan tafel zit bij je schoonouders? Hebben jullie een goede band samen? Gaat het gezellig worden?
1: Ja, ik heb echt een hele toffe schoonmoeder. Ja, ook een fijne schoonvader. Maar mijn schoonmoeder is echt. We gaan zelfs samen naar het voetbal. Dus, Ja, dat kun je nagaan.
0: Ja, en wat maakt dan dat de schoonmoeder meer in trek is bij jou dan de schoonvader? Qua band?
1: Ja, het is niet meer in trek. Maar we hebben gewoon veel dezelfde interesses, denk ik. Dus, en ik moet zeggen, mijn vrouw die heeft dan daar weer helemaal niks mee. Dus dat is wel apart.
0: Ik wil wel zeggen, dat kan voor haar natuurlijk ook een beetje raar zijn. Als in, leuk dat jij zo goed bent met haar moeder. Maar ik kan ook voorstellen dat zij denkt, nou.
1: Nee, die is al lang blij als ik meega naar het voetbal. Dus,
0: dan komt dat gelukkig weer goed.
1: Ja, daarom.
0: Hé,
1: ja.
0: Wat lekker zeg. Wanneer ga je die film kijken?
1: Ik denk vanavond rond 8:30. En het duurt volgens mij nog 3 kwartier. Dus rond 9:30 zal hij zoiets wel klaar zijn.
0: Nou, wat lekker. Dan gaan we daar lekker naartoe werken samen. Naar dat moment kijken we daar naar uit. En dan moet je maar even laten weten of je dit keer bent geschrokken. Moet je dan maar even morgen laten weten in de NPO Luister-app. Dan ben ik benieuwd daarnaar.
1: Ja, gisteren was het nog niet zover. Dus misschien in de ontknoping komt er nog iets heel spannends. Maar meestal eindigen ze heel slecht. Hè? Dus,
0: hopen we niet. Hopen op een goede film. Positief blijven, Thijs.
1: Gaan we doen.
0: Mooie dag vandaag. Geniet ervan.
1: Ja, werk ze. Doei.

Disclosure en Tondo hoorde je bij 3FM. En nu een plaat. Misschien ken je die uitspraak wel, hè? Het is on-Nederlands goed. Daar heb ik echt een ongelooflijk hekel aan. Het is on-Nederlands goed. Deze plaat is bijna echt on-Nederlands goed. Sterker nog, ik dacht dat dit een Amerikaanse artiest was. En zo'n wereldartiest, weet je wel, groot. Neemt heel de wereld over. Is dus helemaal niet zo. Komt uit Nederland. En een jaar geleden bracht hij pas zijn eerste liedje uit. 1 jaar geleden. Ik vind dit mega goed. Wil ik heel graag aan je voorstellen. Zijn naam is Jim Gardner. En zijn nieuwste die heet I Do It Again. Ga je nu horen bij 3FM. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Maar ja, ik dacht echt, we luisteren nu naar een wereldster.

voorstellen. Zijn naam is Jim Gardner. En zijn nieuwste die heet I Do It Again. Ga je nu horen bij 3FM. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Maar ja, ik dacht echt, we luisteren nu naar een wereldster.

54 Ultra en Talk to You bij 3FM. Goedemorgen. Maandagochtend, 5 minuten voor 5:30. Onderweg naar de ochtendshow zometeen met Wijnand en met Andres. En Trek en Trend komt er voor jou. 2 platen passend bij het nieuws. En de trend van het moment. Aan jou de vraag, waar heb je meer zin in? Waarmee wil jij wakker worden? Je mag het zometeen zeggen in de NPO Luister-app, in het polletje. Gaat zometeen komen, dan weet je welke opties het zijn. En welk bizar nieuws er afgelopen weekend nou weer in het nieuws was. Dat zometeen naar Sickness X.

0: Sick the Sex bij 3FM en Superstring hoorde je.
1: Trek en Trend.
0: Goedemorgen, samen wakker worden met het laatste nieuws. Gekke nieuwtjes en daar past ook een plaat bij. Aan jou de vraag, waar heb je meer zin in vanochtend? Je mag het achterlaten. Maak een polletje voor je aan in de NPO Luisterapp. Hoef je alleen maar te klikken op jouw favoriete optie. En heeft hij dan de meeste stemmen? Dan hoor je hem zometeen al op 3FM binnen een paar minuten. Dus jouw stem telt ook echt. Je kan gaan voor optie A of voor optie B. Optie A heeft alles te maken met wat er gisteren gebeurde in de Formule 1. Max Verstappen. We keken er allemaal naar uit. De laatste keer de Formule 1 Dutch Grand Prix in Zandvoort. Hij zou gaan racen. En hij knalde gelijk hoppa tegen de muur. Auto gecrashed. Alles een ramp. Maar wel een mooie reden om voor optie A Ferrari weer eens te draaien. Zal Red Bull misschien iets minder leuk vinden, maar hey, een snelle

En dan kan het dus zijn dat er iets achterblijft op tafel. En dan kunnen kinderen daar dus acuut last van krijgen. Die kunnen daar zelfs dood aan gaan. Dat willen ze voorkomen en daarom is nu de regel daar. Pindakaas op school, dat is verboden. En toen dacht ik, lunch, optie B.

Music. And this is our new song, Marianne.

0: De Salto Man. Doet hij altijd op het podium als hij een concert geeft. Benson Boone, je hoort een Mystical Magical.
1: Trek en Trend.
0: Passend bij het nieuws aan jou de vraag, waar heb je meer zin in vanochtend? Kon je achterlaten en dat kan je overigens elke dag doen dat wij samen zijn. Morgen voor de laatste keer trouwens dat ik in de vroege ochtend radio voor je maak en de muziek voor je draai. Morgen de laatste kans in Trek en Trend in de ochtend. Vandaag kon je kiezen tussen James Hype. Met zijn snelle auto Ferrari.

alles te maken met een school waar geen pindakaas meer gegeten mag worden. Is omdat dat een allergische reactie kan veroorzaken bij mensen die er echt niet tegen kunnen. Dat kan acute fatale gevolgen hebben. Dat moeten ze niet willen. En de leerlingen wisselen daar zo vaak van lokaal dat ze hebben gezegd: dit wordt echt te gevaarlijk. We eten het gewoon helemaal niet meer tijdens de lunch op CB.

James Hype of Billie Eilish, waar ben je voor gegaan? Nou, er zijn veel stemmen binnengekomen. Als ik even een blik werp in de NPO Luisterapp, dan zie ik onder andere Barry, Leon, Yuki, Kees, die zijn gegaan voor de eerste optie. Ik zie Sander, Marco, Robert, Diana, die zijn gegaan voor de tweede optie. En die heeft een nipte meerderheid gehaald. Lunch, Billie Eilish, 53%. En daarom hoor je hem nu bij 3FM in je ochtend.

ongelooflijk lekker bezig op social media. Ik durf te wedden dat jij waarschijnlijk meer volgers hebt dan een Nederlandse artiest die de hitlijsten elke keer maar weer bestormt. Echt waar. Karel van Goldband heb ik het over.

0: Chemical bij 3FM. 3FM. Goedemorgen, exact 6 uur. Zometeen Wijnand en Andres in de ochtend. Eerst krijgen we het laatste nieuws van de NOS.
1: Ietsje even schuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
4: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.

0: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een

0: 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spottycar.nl.
1: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: 3FM.
4: Zo erg is het niet, hè?
5: Nee, het valt mee. We gaan even lekker knallen.
4: Hij is erbij, André Zodijk. Wij zijn de Jamie. Nieuwe ochtendshow. Goedemorgen.

0: weer de maandag van 3FM. Weekend ligt achter ons, nieuwe week van start. Wijnand en Jamie in de ochtend met Wijnand zonder Jamie, maar met Anders Odek. Odek, goedemorgen, jongen.
1: Goedemorgen.
0: Altijd lekker als jij erbij bent.
1: Ja, leuk om samen weer eventjes met heel Nederland wakker te worden.
0: En maak je geen zorgen, Jamie is niet ziek. Jamie die heeft gisteren op televisie verslag gedaan van Lowlands. En is vandaag dus nog een dagje vrij.
1: Nou, lekker dan.
0: Ik moet zeggen, ik zat gisteren, ik voelde me echt haar vader.
1: Wat dan?
0: Nou, je weet het toch, als je dan... dit had zij nog nooit gedaan zo op Lowlands voor televisie. Ze heeft wel eens televisie gemaakt, maar nog nooit op Lowlands. Dus ik wilde dat toch zien.
1: Oh,
0: weet je, dus
1: kijken.
0: Ik was echt die vader die dan naar muziek gaat zitten kijken. Ik bedoel, Celeste is heel mooi. Maar ik hoef niet persoonlijk de hele set van Celeste te zien. Was wel echt heel goed, maar het was niet zo dat ik dacht... Ik ga dit zitten kijken.
1: Nee.
0: Maar ik zat dat te kijken, omdat ik wist dat Jamie een keertje voorbij zou komen. Dus ik zat echt te wachten. Dus op een gegeven moment, ik was even iets anders aan het doen. Ik had even iets gepakt, wat drinken. Ik kom weer terug en ik schakel weer opnieuw in. En ik zie een hele andere dame. Dus ik ga echt appen. Wie is deze dame? Ik zit te kijken, omdat ik jou graag wil zien. Eindstand zat ze dus blijkbaar net voor die dame. Toen ik eventjes weg was, mocht ik weer een hele set gaan zitten wachten. Totdat ik haar zag.
1: Oh, maar goed, nee.
0: We hebben het over Lowlands. We gaan het er nog veel over hebben. En er wordt ook veel naar gevraagd.
2: De voorgoede vraag van vandaag.
0: Of we Lowlands overleefd hebben. Nou, ik heb het dus puur en alleen van de zijkant zitten bekijken. Want NPO Start, NPO Luister, je kon alles volgen. Maar jij zat er echt middenin.
1: Ja, ik zie de vraag van voorhoedlid Tinia voorbij komen in de app van NPO Luister. Ze zegt, hey Wijnand en Jamie, hebben jullie Lowlands overleefd? Nou, Tinia, als je daarmee bedoelt of ik een tand door mijn lip heb gehad, of mijn geld op is en of ik mijn vrienden kwijt ben, ja, dan heb ik het overleefd. Ja, ik zweer het je, Wijnand, we moeten niet te veel lachen vandaag, want mijn mond, mijn lippen zijn zo uitgedroogd dat het zo helemaal samengeperst is. Ik kan het niet te veel stretchen, dus ik kan niet te veel lachen. Het was een super weekend. Echt een super weekend.
0: Wat was muzikaal het hoogtepunt?
1: Absoluut IJsland.
0: Oh ja?
1: Ja, IJsland zijn drie gasten. Het is eigenlijk het beste trio wat je kunt krijgen op dit moment. Namelijk rapper Sef, Abel en de guy die de beats maakt, Faisal.
0: Ja.
1: En wat zij maken is hele vurige muziek. De teksten zijn heel erg politiek geëngageerd. Zijn best wel een beetje middelvingerig, een beetje cynisch. En dan zo'n hele tent die dat mee staat te schringen. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch geweest.
0: Laten we de afspraak maken dat we later deze ochtend daar nog even op terugkomen. Ook muzikaal gezien wil ik wel weten hoe dat klonk. Nog meer andere hoogtepunten. Samber is geweest. Ja, als er één reden was geweest waarom ik naar Lowlands zou gaan, dan was het voor Samber. Even kijken of we daar nog materiaal van hebben. Goed, we gaan gewoon een beetje terugkijken dat als je er niet bij was, dat je er toch nog een beetje van meekrijgt. Ben ik benieuwd, hoe kom je aan die droge lippen?

0: Lekker de breekbaarheid in die stem. Shannon Sparrow en Great Expectations op 3FM. Weinig dat Jamie zonder Jamie met Andres Oudijk.
1: Mooi bericht van Stefan. Die zegt, ik heb een super weekend gehad. Ik was niet op Lowlands, maar...

0: Come around.
1: 6:45. Ik had het net over de Indian Summer. Zegt Henriette, de Indian Summer. En de echte zomer is nog niet eens voorbij. Nou, de zomervakantie is vandaag ook voorbij voor de regio Zuid. Noord moest alweer aan de bak. Zuid nu ook nog een weekje voor midden. En dan is de zomervakantie voor iedereen voorbij.

0: De enige Anton op 3FM. Wat ben ik blij dat je weer bent, Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb je echt een beetje gemist. En toen ik dat vanmorgen in alle vroegte al zei, moest je daar een beetje om lachen. Omdat je dacht van, hoe kan je mij nou gemist hebben? Maar ja, je kan iemand missen, toch? Dat je denkt, en vooral blij zijn dat iemand weer terug is.
1: Nou, ik ben ook heel blij dat ik hier weer ben. En ook blij dat jij weer terug bent. Want toen ik op vakantie ging, toen was jij er niet.
0: Nee.
1: Dus we hebben elkaar best wel lang moeten missen.
0: We gaan zo meteen
2: even moeten jullie even een kamertje
1: op foto's? Dus ik denk dat we zo even lekker gaan knuffelen.
0: We gaan zo even knuffelen. Vooral blij omdat Martijn is de brand ambassador van de Weinig en Jamie Airfryer. We hebben volgende week heel groot nieuws over die airfryer. Maar echt heel groot nieuws. En het is zo groot nieuws, ik mag het zelfs maar niet vertellen aan de voorhoede. Als je nu luistert, ben je onderdeel van de voorhoede. Dat zijn de elite troepen, de elite luisteraars van 3FM. Maar zelfs nu, op dit moment, kan ik het jou nog niet vertellen.
1: Je kan het, ons ook niet vertellen.
2: Maar je kan toch wel even een hint geven, bro.
0: Gaat groot nieuws aankomen. Die airfryer, en ik zeg het, Martijn is brand ambassador. Omdat Martijn groot gebruiker is van onze airfryer. Zo groot dat we op een gegeven moment ook moeten gaan kijken naar of die niet vervangen moet worden. Want het is echt dagelijks gebruik voor jou.
1: Nou ja, ik zou er wel eentje met twee compartimenten kunnen gebruiken.
0: Echt waar, ja?
1: Ja, want nu is het iedere keer eerst frietjes eten.
0: Nee joh.
1: En dan tegen de tijd dat zeg maar de snackies klaar zijn, dan zijn de frietjes op.
0: Ik was dus op vakantie in Spanje en toen hadden ze zo'n dubbele. En toen dacht ik, ja, waarom zou je er eigenlijk, waarom gebruik je die dubbele? Wanneer gebruik je die nou?
1: Nou.
0: Maar dit is dus het moment. Oké. Dus we moeten eigenlijk een special edition ook in het leven gaan
1: roepen. Nou, ik hoopte eigenlijk dat dat was wat je volgende week ging aankondigen.
0: Ik kan daar op dit moment nog geen uitspraken over doen. Maar je weet nooit hoe een koe naar haast hangt. Je wint hem zometeen. NOS op 3. De Weinig en Jamie Airfryer. Hoe? Door heel simpel even Airfryer te sturen via de NPO Luisterapp. Dus stuur Airfryer via de NPO Luisterapp. Maak jij kans op die Weinig en Jamie Airfryer. Het laatste nieuws, Martijn. Wat heb je meegenomen?
1: Ja, goedemorgen. Meerdere gewonden bij een ongeluk met een touringcar op de A28 in Gelderland. Een Duitse bus met een Oostenrijks kenteken is bij Wezep van de weg geraakt en gekanteld. En het lijkt flink mis te zijn. Er zijn tientallen ambulances opgeroepen en ook 3 traumahelies ingezet. Er was ook een bestelbus betrokken bij het ongeluk. Volgens de Omroep Gelderland is dat busje doormidden.
0: Zo.
1: De A28 tussen het Harde en Zwolle is in beide richtingen dicht. Ruim een week na de aardbeving op het Indonesische eiland Flores zijn sommige gebieden nog steeds niet bereikt door hulpverleners. Bij de beving raakten tienduizenden mensen hun huis kwijt. Vooral in de buitengebieden lijken mensen aan hun lot te worden overgelaten, vertelt correspondent Mustafa Margadi.
3: Het is wel lastig inschatten om hoeveel mensen het gaat die deze problemen hebben. En wat het geluk een beetje is in Indonesië is dat er veel jungle is en dat je altijd wel, het klinkt een beetje plat, een kokosnoot of een mango tegenkomt. Dus van grote hongersnood lijkt op dit moment nog geen sprake, maar het feit dat mensen die problemen op dit moment zelf moeten oplossen, terwijl veel van hun huis kwijt zijn, ja, dat is wel problematisch.
1: Volgens de laatste cijfers zijn er 73 mensen omgekomen bij de aardbeving op Flores. Ja, en na 6 edities zit het er weer op voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Alleen het werd gisteren een grote anticlimax, doordat Max Verstappen al in de eerste ronde crashte. Voor veel mensen was de lol er toen wel af.
4: We stonden in de duinen en we hoorden dat Max eruit lag. En we hadden iets van, nou, we gaan. We komen voor Max.
5: We zaten wel, zeg maar, start-finish. Maar het gebeurde buiten, zeg maar, ons veel. We zagen het op, moesten het op beeldscherm zien.
6: En wat dacht u toen?
5: Ja, dat kan ik niet op tv zeggen. Balen.
7: Ja, het was dus nog een mooie race, maar ja, natuurlijk wel jammer dat het dan bij de laatste keer precies dan gelijk de eerste rondje eruit moest, ja. Ik kan nog wel iets langer willen zien doorracen.
6: Maar jullie hebben het alsnog gezellig, zie ik.
7: Ja, jazeker, ja.
6: Wat gaat u het meest missen?
5: Het hele evenement, het feest. De saamhorigheid, de mensen. Geen onvertogen woord naar elkaar. En hoe het georganiseerd is. Echt perfect.
1: Het weer. We beginnen de dag fris met in het noorden nog een buitje. Verder een droge, zonnige dag. In het noorden ontstaan er vanmiddag stapelwolken. Het waait niet hard bij 20 tot 23 graden.
0: Martijn, dankjewel.

0: ochtend.
1: Samen met Burna Boy op 3FM. Goedemorgen. Wijnand en Jamie. Zonder Jamie, die gisteren nog aan het werk was voor de televisie op Lowlands. Die heeft een dagje vrij. Maar Odijk, die gisteren nog aan het werk was op Lowlands voor de radio.
2: Ja, dan krijg je geen dagje vrij. Nee. Morning, morning.
1: En minder betaald en minder vrije dagen. Ja, verschil moet er zijn. Hey Odijk, heb jij eigenlijk een keertje meegespeeld met laatste letter?
2: Nou, ik vind het altijd heel moeilijk. Weet je wat het is? Ik krijg helemaal paniek. Want je moet twee dingen tegelijk doen. Ja. Je moet namelijk goed nadenken. En je moet die letter onthouden. En daar gaat het mij mis. Twee dingen tegelijk. Ik ben echt een man. Dat gaat hem niet lukken.
1: Het principe is simpel. Je kiest een beginletter. Je krijgt van Odijk zometeen een categorie om een woord te maken. Is het antwoord goed? Dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter bij een nieuwe categorie. En zo mag je in 30 seconden zoveel mogelijk categorieën wegspelen. Martin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe ging dat de vorige keer bij jou? Want jij hebt al een keer eerder op de radio meegespeeld.
3: Ja, je moet maar net een categorie hebben waar je dan ook een woord bij kan verzinnen. Dus ja, het kan zijn dat het zo in één keer aan het begin al misgaat. Dus
1: kortom,
3: je moet een beetje geluk hebben.
1: Jij hebt nog geen airfryer gewonnen. Ik hoor het aan alles.
3: Nog niet.
1: Nee. Ik ga een nieuwe poging wagen.
3: Ja.
2: Oké, okay, Martin, daar heb ik een startletter voor nodig. Welke startletter kan ik noteren?
3: S.
2: De S. Oké, okay, halve keer diep adem.
3: Armen.
2: Oké, let's go. De eerste categorie is een automerk.
3: Seat.
2: Dan een kledingstuk.
3: T-shirt.
2: Gereedschap.
3: Tang.
2: Een snack.
3: Een grizzly.
2: Ja, goed, huisdier.
3: Oh, dan wordt die lastig. Ja. Huisdier met een Y.
2: Kom op!
3: Shit. Nee, dat wordt hem niet.
2: Oh. Ja. Nee. Weet je waar ik aan
3: moest?
2: Dit is een hele moeilijke. Je hebt het heel goed gedaan, Martin. Dit was een hele moeilijke.
3: Moeilijk voor mezelf gemaakt, ja.
2: Weet je waar ik aan dacht, maar ik weet niet of dat goed gerekend was. Ik had Yoshi gezegd. Een schildpad.
3: Ja, dat
1: Yoshi,
3: inderdaad.
1: Is dat een schildpadmerk?
2: Nee, Yoshi is toch van Mario, die schildpad?
1: Ja, maar dat is een naam, dat is geen huisdier. Maar een Yorkshire Terrier.
2: Nou ja.
1: Dat is dan weer een type hond.
3: Ja,
1: die had dan wel weer gemogen.
3: Ja, nou ja, daar gaat het dan weer missen. Je moet geluk hebben.
1: 4 punten. En ik hoorde dat je dochter afgelopen weekend jarig was. We hebben nog een leuk cadeautje, want het laatste letter kaartspel komt zo snel mogelijk naar jullie toe.
3: Ah, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8 uur.
1: De hoogste score staat op 4 bij deze. Get your hands up.

0: Damiano David. Hij maakte Born with a Broken Heart.
1: We zijn het over veel dingen eens in het leven. De aarde is niet plat, er is iemand op de maan geland. Maar dat het een goed idee was om de Indiaan te veranderen in Rihanna of Rihanna, dat vind ik prima, maar jij bent het daar niet mee eens.
2: Ah, ik vind dat zo dom.
1: Waarom?
2: Kijk, nou, we hebben het over de band The Indiaan. Weet je wel, goede Nederlandse band. Echt goed. Daar denk je gelijk aan mooie optredens, live shows, concerten. Dan heeft de zangeres van die band haar naam veranderd naar Rihanna of Ryan. Het feit dat jij al niet weet als groot fanboy of het nou Rihanna of Ryan is, vind ik al dom. Ten tweede, never change a winning team. Waarom zou je in godsnaam een goede naam veranderen naar een totaal random naam waar er nog 150 miljoen anderen van zijn in
1: Nederland? Als je beter wil worden.
2: Ja, maar in wat?
1: Ja, ik denk, ik ben geen muzikant en misschien klinkt het heel zweverig, maar als je het gevoel hebt dat het nog meer vanuit jou komt omdat de act ook jouw naam draagt,
2: ja,
1: draag je misschien nog meer dat gevoel?
2: Ja, maar goed, kijk, als ik op een poster de Indiaan zie staan, dan weet ik, dat is een band. Ja. Als ik denk Rihanna, denk ik, hé, ze hebben een tikfout gemaakt. Het is gewoon iemand van de marketingafdeling die ze op de poster hebben gezet.
1: Oh ja, hier komt nog een naam, dus weet je wat, we zetten nu even Rihanna, zetten we het neer.
2: Laat nergens op.
1: Maar niks is minder waar. Het klinkt nog wel als die Indiaan, maar het komt meer uit zichzelf, zegt ze nu. En die naam, die werkt er dan bij. Nou ja, als de kwaliteit maar gewaarborgd is, dan vind ik alles goed. Al had de Corrie gestaan. Dit is de nieuws van Rihanna. Of Rihanna. Rihanna.

0: de naam van de ex gekoppeld heeft aan zichzelf. Rianne, ik moet het echt gaan vragen, want het wordt een beetje gênant zo. Ja, vind ik wel.
1: Ja, maar echt handig, zo'n naamswijziging. Ja. Ik heet vanmorgen heet ik Albert.
0: Maar is het nou Albert? Ja. Of is het Albert? Hey, Funeral hoor je. Nieuwe muziek op 3FM. Weinig van Jamie zonder Jamie, maar met Andres Odijk.
1: Hey, dit is met, zeg maar, dit fascineert mij gewoon echt aan jou. Mm-hmm. Jij hebt een soort zesde zintuig. Jij hebt een soort gave waarin je dus de naam van iemands moeder weet te raden.
0: Aan de hand van 5 vragen. Jij noemt het een gave, ik noem het gewoon een hobby.
1: Maar ik vind het zo leuk, want hoe werkt jouw brein op dat moment? Ik snap dat niet.
0: Mijn brein werkt een beetje in hokjes.
1: Ja.
0: Niet dat ik altijd in hokjes denk, maar aan de hand van bepaalde vragen die ik stel aan een persoon over zijn of haar moeder, kom ik in bepaalde categorieën.
1: Ja.
0: Het ligt met jaartallen, regio's, hobby's, gezinssamenstellingen. Allemaal van dat soort dingen die spelen mee. En dan op een gegeven moment tune ik gewoon in op een bepaalde reeks namen. Het gebeurt gewoon in 50% van de gevallen dat ik ook de goede naam krijg.
1: Ja, dat vind ik zo knap. Je bent inderdaad helemaal locked in als het gaat om het raden van de naam van iemands moeder. Nou, denk je, Wijnand, kom maar op, probeer maar bij mijn moeder. Stuur dan eventjes het woord je moeder via de NPO Luister-app.
0: Dat zijn 2 woorden. Dat maakt niet uit. De woorden je en moeder, je moeder. Via de NPO Luister-app geef ik jou zometeen een reading.
2: 3FM.
3: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
4: ik red me wel hoor.
3: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Hey, wat is dat?
7: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
6: Doe maar duur.
7: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Ik betaal de €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd geen lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
16: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
15: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Doen, het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
3: 3FM. Een hele goede morgen. Het is de ochtendshow Wijnand en Andres. Met het laatste nieuws.
20: Martijn Middel, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Bij een ongeluk met een touringcar op de A28 in Gelderland zijn minstens 20 mensen gewond geraakt. NOS op 3. Het gaat om een Oostenrijkse touringcar waar volgens de politie Duitse tieners in zaten. Er zijn tientallen ambulances en 3 traumahelikopters naar het ongeval gestuurd. Bij het ongeluk was volgens Omroep Gelderland ook een bestelbus betrokken. Die zou doormidden zijn en de touringcar zou over de kop zijn geslagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren weten we nog niet. De A28 is bij Wezep in beide richtingen dicht. Er is een nieuwe behandeling voor patiënten met endeldarmkanker. Tot nu toe werd de endeldarm vaak weggehaald. Uit onderzoek blijkt nu dat dat niet meer hoeft. Met een combinatie van bestraling en chemotherapie blijken veel patiënten ook te genezen. Een operatie is dan niet meer nodig en dat is fijn, want die leiden vaak tot complicaties, zegt deze arts.
22: Met een grote operatie die we moeten doen, als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. En dat is ook met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet. Dus daar zie je dus dat die complicaties veel minder vaak optreden.
21: Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders te horen dat ze endeldarmkanker hebben. En bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord zijn gisteren 5 fans van Cambuur gewond geraakt. Dat gebeurde toen er vanuit het uitvak vuurwerk in andere vakken werd gegooid. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. De algemeen directeur van Feyenoord is niet blij met het gedrag van de supporters.
23: Nee, is waardeloos. We kunnen hier heel lang over praten. Maar dit is natuurlijk niet wat je graag ziet of helemaal niet wil zien. Wij hebben een geweldig legioen, altijd volle uitvakken. We worden gesteund overal. Maar dit is natuurlijk helemaal niks. Ik vind dit ook helemaal niks. En als mensen geïdentificeerd worden, dan zullen we daar wat mee doen.
21: De wedstrijd lag 20 minuten stil en werd daarna wel afgemaakt. Feyenoord won uiteindelijk met 5-2. Het weer, we beginnen de dag fris met in het noorden nog een buitje. Verder een droge, zonnige dag. In het noorden ontstaan er vanmiddag stapelwolken. En het waait niet hard bij 20 tot 23 graden.
20: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie, 42 kilometer. In Zuid-Holland komen ook nog eens mistbanken voor. Een file die noemenswaardig is de A28 Groningen richting Amersfoort. Voor knooppunt Hattemerbroek, 15 minuten door het ongeluk met die bus. En let erop, de A28 Amersfoort richting Zwolle, maar ook Zwolle richting Amersfoort. Tussen enerzijds het Harde en Wezep en de andere kant knooppunt. Op het Hattemerbroek en het Harde. Door dat ongeluk met de bus is de weg daar afgesloten. Je moet dan omrijden. 3FM.
24: Ster. Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
25: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
24: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
26: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
27: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
26: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
27: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
28: 30 augustus start de week tegen kanker.
29: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
30: Jij waarschijnlijk ook.
31: Iemand die je dierbaar is.
32: Of was.
1: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
2: en de beste zorg.
1: Voor wie geef jij?
4: Doneer op kwf.nl.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
1: Doneer op kwf.nl.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
20: Je kunt zometeen een bosje bloemen voor je moeder winnen.
8: Ja, dat is lekker. Het enige wat je hoeft te doen is je moeder te sturen via de app van NPO Luister. En wie weet pak je zo die bloemen.

0: Goedenavond, Jamie, maar met Andres Oudijk. Lekker dat je er weer bent, vriend.
1: Goedemorgen. Ik vind het leuk om met jou en met heel Nederland wakker te worden.
0: En je hoort er helemaal niks meer van.
1: Van het stemmetje.
0: Nee, het valt echt mee.
1: Ja, ik heb echt mijn best gedaan om... Ik zit ook aan de gemberthee om te zorgen dat mijn stem wel zo goed mogelijk blijft. Want na zo'n weekend partyen. Ja. En ik was dan elke dag ongeveer rond 1:00 of 7:00 ochtends thuis. En dan om 10:00 lag ik weer naast het bedje aan het ontbijt. Dan gaan we niet in de koude kleren zitten. En ik moet je zeggen, ik ben net voor het eerst weer naar een schone wc geweest. Nou, dat was ook even lekker, zeg.
0: Je hebt gelijk eruit gedronken.
1: Ja.
0: Dat is alles wel zo dat je gelijk dacht, nee, dit is fantastisch.
1: Ja, ja, top.
0: Maar om 7:00 kroop je dan je nest in?
1: Ja, ik heb het echt licht zien worden.
0: Damn.
1: Ja, 7:00 uur lekker.
0: Echt veel cola gedronken. het weekend stond in het teken van Lowlands. En wij kijken deze week ook weer terug op Lowlands. Maar ook weer vooruit naar andere festivals. Want de festival Top 1003 is gaande. Vanaf 9:00 bij Ivo gaat de lijst weer gewoon door. Maar ondertussen is het ook gewoon maandag, moederdag.
2: Ik denk dat ik weet hoe
3: je moeder
2: heet.
0: En kan ik het weer gaan proberen?
1: Ja, want dit is jouw bijzondere gave. Dit is jouw zesde zintuig. Jij kan dus aan de hand van vragen de naam van iemands moeder raden, toch?
0: Ja, je komt door de antwoorden die je geeft bij mij in mijn hoofd in bepaalde vakjes, categorieën. En als je dat maar vaak genoeg oefent, gekoppeld aan regio's, gezinssamenstellingen, weet je wel, dan kom je in een bepaalde range en dan zit er dus echt een rode draad tussen namen.
1: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd of het zo meteen goed gaat komen, want we hebben Jesse aan de telefoon. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Jesse, ik ga maar gelijk beginnen. Als je overigens luistert en je denkt, oké, maar ik weet dit ook, ik kan dit ook, doe gewoon mee, hè, een gokje wagen. Ik spreek Jesse, ik stel hem 5 vragen en dan kunnen we allemaal even nadenken. Komen we erop terug en gaan we in 15 seconden zoveel mogelijk namen op Jesse gooien. Jesse, vraag 1. Hoe viert je moeder haar verjaardag?
4: Bij ons in de achtertuin.
0: Bij jullie in de achtertuin. En is het dan gewoon voor de hele familie? Hoe moet ik dat zien?
4: Ja, met de hele familie, dat klopt.
1: Blokjes kaas?
4: En worst.
0: Oh, kijk eens.
4: Hollandse
0: naam. Gewoon een typisch Hollandse verjaardag dus.
4: Precies.
0: Lekker. Waar is je vroeger naar de basisschool gegaan?
4: In Zelhem.
0: Hey, ik dacht al iets van de regio Doetinchem is dat, hè?
4: Dat klopt. Ja, ik
0: hoor het al een klein beetje aan je stem. Wat is het grootste talent van je moeder? Dat is vraag 3.
4: Mensen aan het lachen maken.
0: Het is een gezelligheidsdier.
4: Ja, zeker.
0: Ze is een sfeermaker.
4: Ja, dat mag gezegd worden.
0: Hey, wat voor auto rijdt je moeder nu?
4: Een Toyota Aygo.
0: Oké. En wat was de omvang van het gezin waar ze is geboren? Dat is mijn laatste vraag.
4: Eén iemand, één broer.
0: Een gezin van 4 komt ze dus uit.
4: Ja.
0: En nog een broer. Oké. Oké.
1: Let him cook. Er gebeurt nu een hoop in jouw brein. Dat
0: nou,
1: zie ik ook aan
0: omdat,
1: je.
0: Kijk, het had nog anders kunnen zijn, maar het heeft ook weer met een gezinssamenstelling te maken. Jouw moeder heet niet Rietje of zo. Zijn moeder heet niet Thea. Dat is het niet. Dat is het niet.
1: Ik ben benieuwd wat het wel is.
0: Kijk, Anja stuurt gelijk. En dat is wel een beetje de range waar je in moet denken. Het zit een beetje in de... Anja zegt Bianca. Dus het is wel een naam die vaker voorkomt in Nederland. Maar er zit wel cachet aan. Er zit wel meer sfeer, er zit wel wat meer... Oké, nou goed. Heb je zelf ook een gevoel bij de naam van de moeder van Jesse? Stuur het even door via de NPO Luisterapp. Heb je het zometeen goed, dan win je een bosje bloemen voor jouw moeder. Hoe leuk is dat?

0: Sfeertje, jij ziet de app van 3FM, hè?
1: Ja, ik zie het.
0: Laura, die heeft de goede range, denk ik, te pakken.
1: Laura stuurt Monique.
0: Ja, ik denk dus dat is de range.
1: Okay, ja, ik ga jou gewoon even met rust laten, dan kan je dit helemaal gaan uitvogelen.
0: En vogel het zelf ook uit via de NPO-luister-app. Stuur jouw inzending in. En wie weet zit jij ook goed.

0: Teddy Swims, Lose Control bij 3FM.
1: Ik denk dat ik weet hoe
2: je moeder
1: heet.
3: We hebben Jesse aan de lijn op de maandag, omgedoopt tot moederdag, waarbij ik altijd probeer het beetje duistere talent wat ik heb aan de hand van een paar vragen te achterhalen wat de naam van je moeder is, om dat ook bij Jesse in dit geval te bewerkstelligen. Jesse, goedemorgen.
4: Goedemorgen, hallo.
3: Ik vroeg je, hoe wordt de verjaardag van je moeder gevierd? Gezellig met de hele familie in de achtertuin. Waar zat ze op de basisschool? Zelhem, dat is in de buurt van Doetinchem. Wat is het grootste talent van je moeder? Je zei mensen aan het lachen maken. Wat voor auto rijdt ze nu? Een Toyota Aygo. En wat was de omvang van het gezin waar ze in geboren is? Dat is een broer. Ze heeft in totaal een gezin van 4. Wat is jouw gevoel hierbij, Odijk?
0: Ja, maar kijk, ik kan dit helemaal niet. Dus ik kan wel een naam roepen. Ja, ik kom op de naam Tessa. Maar jij bent hier goed in. Jij hebt hier een soort zesde zintuig voor. Jij gaat dit helemaal doorspitten.
3: Jij denkt Jesse, Tessa. Maar jouw moeder is absoluut geen Tessa, hè, Jesse?
4: Nee.
3: Oké, er zijn heel veel luisteraars die ook meegedaan hebben. Die geraden hebben. Ik zal afsluiten met mijn idee. En dan mag jij zelf vertellen zometeen of ik goed zit of fout zit. Want als je de naam van je moeder voorbij hoort komen, dan roep je zo snel mogelijk stop. Ben je er klaar voor?
4: Yes.
3: Angela, Yvonne, Maaike, Sandra, Marielle, Marianne, Marissa, Angela, Marianne, Debbie, Annette, Tessa, Jacqueline, Anita, Marion, Agnes, Geraldine, Yolanda, Astrid, Fiona, Sandra, Annette, Monique en ik denk Danique.
4: Nee.
3: Geen stop. Oh.
4: Nee, geen stop.
3: Oei.
0: Maar waar ging het mis?
3: Nou, ik zat want ik heb wel het idee, daarom zei ik Laura, dat zit in de range Monique. Ik dacht daarom aan Danique. Wat is de naam van je moeder?
4: Mijn moeders naam is Angelique.
3: Angelique! Oh. Angelique.
4: Ja, dus ik schrok al even bij de eerste naam, bij Angel.
3: Het is wel een gevoel natuurlijk wat mensen zeggen. Oh ja, Monique, Danique, nou goed. Het is wat het is, maar dat betekent in dit geval dat de bloemen naar je eigen moeder gaan, naar Angelique. Dus veel plezier ermee.
4: Ja.

0: toch al een jaar of 10 geleden. Ik denk dat hij 29 is.
1: Dat zou toch moeten zijn, hè?
2: Op de show van 3FM, Wijnald en Jamie, waar we ook terugkijken. Samen met Andres, die erbij was op Lowlands. Heb jij dit trouwens live gezien?
0: Wie?
2: Flair?
0: Nee, daar baal ik van. Want ik wist helemaal niet of die boys er waren. Maar die stonden in de stealth stage. Dus zeg maar zo'n blik als een drankje. En het leuke is, de programmering daarvan was onbekend. Het was een beetje geheim. Dus je moest in de rij gaan staan. Maar dan weet je nog niet voor welke artiest. Ja, en toen dacht ik, ja, ga ik hier in de rij staan? Krijg ik toch Johnny Jordaan of zo, weet je wel? Mij niet gezien. Dus dat heb ik niet gedaan. Zag ik later op Insta dat die boys van Flair er waren.
2: Ze waren er gewoon bij.
3: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

0: gefeliciteerd, hè, Wijnand?
1: Waarmee?
0: Met Alan Walker.
1: Alex Walker.
0: Dit is nog het Lowlands brein.
1: Alex Warren, Alan Walker. Patate, patate. Hoe oud is hij geworden?
0: Dat weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat hij 19 was toen dit liedje uitkwam. Dat is

0: op 3FM. Het is 7:55. Zometeen. Jouw plan om iets te gaan doen. We gaan het nog even bediscussiëren.
1: Jij vindt het geen goed plan, hè?
0: Nou, ik wil niet heel woke zijn, maar ik denk dat het misschien een randje overgaat. Waarvan ik denk, ja, moeten we dat nou pakken of niet?
1: Ja, maar wat heb ik te verliezen?
0: Nou, je hebt... Ja,
1: toch?
0: Sowieso. Als we dit doen, haar telefoonnummer. En daarbij ook kansen in de toekomst bij andere vrouwen die dit te horen krijgen.
1: Oh.
2: Ja, zo heb ik er niet over nagedacht.
0: Oké, we gaan het hier zo meteen over hebben.
3: NOS op 3.
0: Geef het 5 minuten. Is het laatste nieuws? Martijn Middel, goedemorgen Martijn.
4: Ja, goedemorgen. Grote verkeershinder op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort. Bij Wezep is vanochtend een Oostenrijkse touringcar met Duitse scholieren achterop een bestelbusje gereden. Die touringcar is daarna door de vangrail geklapt en op zijn kant aan de overkant van de weg terechtgekomen. Ja, van het bestelbusje lijkt weinig over. De hulpdiensten rukten meteen massaal uit met tientallen ambulances en 3 traumahelies. Er zijn dan ook meerdere gewonden. Het gaat vooral om mensen die in die touringcar zaten en snijwonden hebben opgelopen. De plek van het ongeluk blijft nog even afgesloten.
5: Iedereen is uit de bus, dus in zoverre is het hier op de weg redelijk rustig. Maar de politie is volop onderzoek aan het doen wat hier gaande is. De brandweer blijft voorlopig ook nog aanwezig. Wel is die A28 voorlopig afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen.
0: Ja, niemand die in een bus natuurlijk een gordel om heeft.
4: Nee, dat is vaak niet het geval. Nee.
0: Maar jij zei, ze zijn op een bestelbus geklapt. En die bestelbus, zei je eerder, die is gewoon doormidden gesplitst.
4: Ja, daar hebben we ook wat beelden van gezien. Ja, daar zie je gewoon 2 delen van die bestelbus op een verschillende plekken op de weg. En, en dit hele ding ligt open.
0: Er zijn meerdere gewonden. Het gaat vooral om mensen uit de touringcar.
4: Ja, hoe het dus zit met de persoon of de personen in die bestelbus, dat weten we specifiek nog niet. Alleen, ja, die touringcar die zat vol met scholieren. Ja. Die touringcar is dus over zijn kop gegaan eigenlijk. Er is allemaal glas doorheen gevlogen, dus die mensen die, nou ja, vooral zitten ze met snijwonden.
0: Super heftig. Ja.
4: Het wil nog niet echt lukken om jongeren van het roken af te krijgen. De overheid wil dat in 2040 geen enkele jongere meer rookt en maar 5% van de volwassenen. Maar daar zijn we nog lang niet, staat in het AD. Uit een peiling blijkt dat 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped. En longartsen maken zich zorgen. Ze zeggen dat veel minderjarigen ook vapen en dat mensen die beginnen met vapen een veel grotere kans hebben dat ze ook gaan roken. Ja, en veel mensen hebben als kind wel eens een verjaardagsfeestje gevierd in het zwembad. Maar hoe vaak hoor je dat iemand van 95 dat doet? Het gaat om Sea uit Zeewolde. Ze zwemt elke dag, dus ging ze het ook vieren met al haar zwemvrienden. En die hadden er een flink feestje van gemaakt.
6: Lang zal ze leven in de gloria.
7: Ja, wat dacht je? Ik voel me bijna 59. Oh, dat is een oud grapje, hè?
8: U staat volgend jaar hier weer naast het zwembad, of in het zwembad.
7: Ja, als het mogelijk is, heb ik gewoon weer een abonnement.
4: Sea die had graag ook nog wat baantjes getrokken, maar ja, ouderdom komt met gebreken. Ze heeft nu last van spit in haar rug. Binnenkort hoopt ze wel weer te kunnen zwemmen, maar duiken mag niet meer van de badmeester.
0: Hey, kinderfeestjes in het zwembad, hè? Weet je nog van die natte patat?
1: Ja, lekker.
0: Heerlijk, zo'n slappe frikandel.
1: Ja, lekker. Toletje.
0: Alleen maar sfeer.
4: Heb ik het weer nog. We beginnen de dag fris. In het noorden nog een buitje. Verder droog en zonnig. In het noorden wel wat meer wolken. Het waait niet hard bij 20 tot 23 graden.
0: Martijn, dankjewel. Yo. En let erop bij die verkeersafsluiting door het ongeluk met die bus op de A28. Dat is aan de ene kant Amersfoort richting Zwolle. Voor Wezep is de weg dicht. En de andere kant op dus ook Zwolle richting Amersfoort. Voor het harde door het ongeluk met de bus. A28 Groningen richting Amersfoort voor knooppunt Hattemerbroek. Daardoor ook een file 15 minuten door het ongeluk met die bus. En op de A50 merk je er ook wat van. Apeldoorn

0: Alex Warren, passenger op 3FM. Kreeg net al een berichtje van Rita. Rita zegt, Joram moet vandaag, en dat is haar zoon, gewoon naar school. 3 dagen los op Lowlands en nu kapot naar de LO-les. Willen jullie hem even hard onder de riem geven of steken? Rita en vooral Joram, heel veel sterkte vandaag op school. Ja, dat lijkt me wel zwaar, maar de gedachte dat er ook nog op dit moment mensen op Lowlands zijn, die blijf ik zo bijzonder vinden. Want voor de duidelijkheid, jij bent gisteravond teruggekomen.
1: Ja.
0: Maar wat is er nu nog te doen op Lowlands? Wat is er nu nog gaande?
1: Nou, nog best wel veel. Ik denk dat het hele terrein ongeveer nu wel een beetje dicht gaat. Dus alle grote tenten, die gaan dicht. Maar op Lowlands heb je ook nog de 24 uurs area. Dat heet de Armadillo. Het is eigenlijk een soort open ruimte waar je kan chillen, waar je kan dansen, waar je kan hangen en kletsen. En dat gaat nog door tot 9 uur vanmorgen. En dan moet je om een uur of 10 of 11 moet je wel je tentje gaan inpakken, want om 12 uur moet je van het terrein af zijn. Maar je kunt daar dus op dit moment nog gewoon dansen. En ja, ik heb afgelopen weekend daar tot 7 uur steeds gestaan. Dat is hartstikke gezellig.
0: Maar hoe ziet dat er nu uit? Want de zon komt nu een beetje op. Ik weet nog wel van de jaren dat ik op Lowlands gestaan heb voor 3FM.
1: Ja.
0: Kon je daar echt fantastische gesprekken voeren met mensen die alle letters in de druk zouden zitten die je maar kon bedenken.
1: Nou, de zon komt op. Ik denk dat veel mensen een zonnebril dragen, maar niet daarom. Nee, ja, het is daar wel. Kijk, die area is wel de grimmige sfeer af en toe.
0: Maar
1: beuken.
0: Jij kent mensen die daar op dit moment nog aanwezig zijn. En jij zegt, nou ja, een date van mij, die loopt daar nu gegarandeerd nog rond. Die gaan we zo nog even bellen.
1: Nou ja, kijk, ik vind wel, ik ben hier niet, zeg maar, ik ben nu hier in Hilversum samen met jou om Nederland wakker te maken. Ja? Dus ik weet niet hoe het nu op Loli is. En ja, we moeten ook onze journalistieke taak een beetje uitvoeren, hè, Wijnand. Ik bedoel, ik heb niet voor niks 4 jaar op die kutstudie gezeten.
0: Een journalistieke taak.
1: We moeten even kijken hoe het nu daar is.
0: Wat is er, jij noemt dit dan een date van jou. Is er al iets gebeurd met deze date? Of heb je nog hoop dat er iets gaat gebeuren?
1: Nou, nee, er is niks gebeurd. We hebben een keer een koffietje gedronken en een keertje gekletst. En toen was het idee, we gaan op Loli gaan we meeten. Maar goed, dat is net zo'n afspraak als die je met heel veel mensen maakt. Hey, ben je op Loli? Doe me een biertje. Dat is nog niet gebeurd. Dus ja, ik weet ook niet of ze het leuk vindt om mij dan op deze manier te spreken. Maar dan hebben we elkaar tenminste wel even gesproken op Loli.
0: Maar het zou dus ook kunnen zijn, met het idee dat dit nog moet gaan gebeuren, dat als zij zo wakker is, dat ze denkt dat jij belt om nog wat te laten gebeuren op Lowlands?
1: Ja, dat zou ik niet uitsluiten.
0: Ik weet echt niet of dit verstandig is. Maar misschien moeten we het zo meteen gewoon maar gaan doen. Ander hoogtepunt van jou was IJsland, hè?

0: dat dit op internet staat. Het was namelijk echt de allerbeste show. Ik heb het publiek nog nooit zo hard zien losgaan. Je kent toch dat gevoel als je op een festival bent geweest, dat het allemaal samenkomt. Ja, ja. Dat iedereen zijn energie matcht.
1: Een soort van Defcon vibes.
0: Ja, ja. Alleen dan iets minder grimmig. Maar
1: Defcon is niet grimmig of zo, maar dat je met alle, je voelt je een leger.
0: Ja, exact. Nou, dat heb ik me echt het hele optreden gevoeld.

0: zou gaan gebeuren op Lowlands is niet gebeurd.
1: Nee.
0: Maar zij is daar nog. En wij willen even kijken hoe het nu op het Lowlands terrein is. Jij hebt gezegd, dit kan nog wel eens een dame zijn die gewoon gaande is.
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, hoe ik haar inschat is dat zij wel echt op party is. Nou is dat zeg maar nu ook nog mogelijk op Lowlands. Want je kunt daar dus nog dansen. Tot en met 9 uur in de ochtend. Ja, ik wil gewoon toch even weten, is er nog aan het partyen? En toen dacht ik, ja, het is ook wel. Oh, je bent al aan het bellen. Kut, sorry.
0: Gewoon je best doen als ze opneemt. Gewoon lief zijn.
1: Ja, oké. Okay, maar misschien vind je het helemaal niet leuk dat ik bel.
0: Erika, dat weet je niet.
1: Nou ja. Ja.
0: Ze neemt me niet op.
2: Hallo?
1: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het?
2: Goed. Ik ga zo slapen.
1: Je gaat nu slapen?
2: Nou, nog niet. Jij?
1: Nou, ik moet even zeggen, ik ben thuis. Ik ben alweer op werk. Ja, je bent op de radio. Goedemorgen.
2: Rot op. Nee. Dat kan je echt niet maken.
1: Ik moet even een journalistieke vraag stellen.
2: Dit man belt mij op de radio. Doe normaal.
1: Ik moet even een journalistieke vraag stellen. Hoe heb je Lowlands gehad?
2: En mag ik hem ook beantwoorden als ik even niet Anna ben?
1: Ja, tuurlijk.
2: Nou, ik heb een hele, hele, hele leuke Lowlands gehad.
1: Ja, waarom was het zo leuk?
2: Er werd goed gedraaid.
1: Ja.
2: En er waren hele leuke mensen.
1: Oké, nice.
2: En ik heb een nieuwe vriendin gemaakt.
1: Wat goed.
2: Anna.
1: Wat leuk. En zeg maar, jullie zijn nu nog aan het dansen.
2: Wij zijn nu aan het dansen, ja. Goeie. Lekker een beetje rustig dansen.
1: Ja. Nou, ik wil jullie in ieder geval nog veel plezier wensen.
2: Dankjewel.
1: En zeg tegen Anna dat ik nog een biertje voor haar haal.
2: Oh, dat is helemaal goed. Ik zal het tegen haar zeggen.
1: Joe.
2: Oké, doei.
1: Oh, nou, die gaat me niet meer neuken, denk ik.

0: Nou, dat denk ik echt wel oprecht. Ik heb nog even een appje gestuurd. Maar sorry, die komt niet aan.
1: Sorry, maar die komt niet aan.
0: Die komt niet meer aan.
2: Maar deze meid, kijk, het is mooi. Want zij zei echt wel dat ze ging slapen, maar toch niet of zo, hè?
0: Nee, die ging nog even dansen.
2: Ja, maar ze had eigenlijk zo van... Ze ging eigenlijk naar bed al slapen, maar toch niet toen ze hoorde dat jij belde.
0: Ja, van, oh, kom je nog even langs?
2: Nee, ze zat er wel positief in.
0: Ja, ik denk nu niet meer.
2: Nee, ik denk dat je het nu kan vergeten. We hebben het over Lowlands afgelopen weekend met ook muzikale hoogtepunten. IJsland noemde je net al, maar er was één reden geweest waarom ik naar Lowlands had willen gaan. En dat is de man die je zometeen alsnog live vanaf Lowlands gaat horen. Tenminste, live.

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
8: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
9: Hey, wat is dat?
10: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
9: Doe maar duur.
10: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
11: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Goed, het is gelukt.
11: Wat is er gelukt?

0: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
0: Nou, het was wel wat meer dan dat.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt. Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: 3FM. Een hele goede morgen. Het zijn Wijnand en Andres in de ochtend.
10: Met het laatste nieuws, NOS op 3. Martijn Middel, goedemorgen Martijn.
11: Goedemorgen jongens. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een ernstig ongeluk gebeurd. NOS op 3. De ravage op de snelweg is groot na een ongeluk met een touringcar en een bestelbus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Er zouden tientallen ambulances en 3 trauma-heli's naar de plek van het ongeluk zijn gestuurd. De veiligheidsregio vertelt wat er gebeurd is.
12: Een touringcar, een Oostenrijkse touringcar, is achterop een bedrijfsbusje gereden. En daarop is de touringcar uit moeten wijken. Is door de vangrail geklapt en is uiteindelijk op de kant aan de overkant van de weg terechtgekomen. Er zijn meerdere gewonden gevallen. Er wordt nog uitgezocht hoeveel precies. Maar dat er meerdere gewonden zijn is inmiddels wel duidelijk. De eerste zijn ook al afgevoerd.
11: In de touringcar zaten Duitse jongeren. Sommige van hen hebben snijwonden opgelopen. Er zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de bestuurder van het bestelbusje. Voorlopig is de A28 bij Wezep nog in beide richtingen afgesloten. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten, terwijl ze haar duim in haar handpalm legde en haar vingers eroverheen vouwde. De partner van haar moeder had haar tegen haar zin meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Hij is opgepakt. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een grote brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Jacques Moretti, zo heet hij, die zou zijn vrouw zo ernstig mishandeld hebben dat ze naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is gebeurd weten we niet. Moretti en zijn vrouw horen bij de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ja, een flinke domper voor Formule 1-fans gisteren. Tijdens de laatste Grand Prix van Zandvoort viel publieksfavoriet Max Verstappen al in de eerste ronde uit na een crash. Deze fan baalde als een stekker, want ze had speciaal vrijgevraagd.
1: Ja, eerst waren we met z'n allen nog Max Verstappen aan het zingen. Maar ineens was daar die klap van Verstappen. Dus je zag echt een schokgolf ook over de tribune gaan. Iedereen hield ook zijn adem in, omdat die klap ook best heel hard was. Een jongen naast me heeft echt de hele race daarna helemaal niks meer gezegd.
11: Nou, de race werd gewonnen door Lando Norris. Het weer, we beginnen de dag fris. In het noorden kan nog een buitje vallen. Verder droog en zonnig. In het noorden wat meer wolken. Het waait niet hard vandaag bij 20 tot 23 graden.
10: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie, 120 kilometer aan file. Let even op de A28. Martijn had het net over. Groot ongeluk gebeurt Amersfoort richting Zwolle. Voor Wezen politieonderzoek. De weg is daar dicht. Je moet omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Andere kant op. De A28 Groningen richting Amersfoort. Voor knooppunt Hattemerbroek politieonderzoek. Daar 8 minuten vertraging en de weg is dicht. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor het harde. En daar moet je dus ook omrijden via Apeldoorn over de A50. En de A1 omgekeerde weg van wat ik je net vertelde. De A59 Os richting Den Bosch voor knooppunt voor Nuland moet ik zeggen. 20 minuten. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor Drunen West ongeluk gebeurt daar. Een half uur op onthoud. 3FM.
13: Ster. Ster. Ster.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
7: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: After Lowlands. Met misschien zometeen wel de act van dit jaar. Die hoor je straks live.
12: Vanaf Lowlands.
11: Vanaf Lowlands.
12: Je hoort het zo.

0: af hier op 3FM.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: En ook Maria die aan het luisteren is, dat vind ik zo heerlijk, hè. Goedemorgen. Uit de verre hoek in Spanje. Momenteel van Cáceres naar Valencia aan het rijden in Spanje. Wij luisteren onderweg naar jullie. Dank je wel.
2: Wat heerlijk.
0: De romantiek van de radio vind ik dat echt. Gewoon in het buitenland toch de radio aanzetten. Ik heb dat bij 3FM ook gedaan. Dan zat ik in de wagen ergens in Spanje. En dan hoor je toch gewoon Nederlandse muziek. Een Nederlandse stem. Een collega op de radio. Ja. Ik vind dat heerlijk.
2: Ja, dat snap ik wel. Ja, lekker dat je nog vakantie hebt. Veel mensen moeten vandaag ook weer aan het werk. Of naar school. Succes. Als dat voor jou ook zo geldt. Misschien kunnen we de maandag wel wat leuker maken. Want in dit radioprogramma te winnen. Een airfryer. Wil je daar nou kans op maken? Stuur dan even je naam door naar de app van NPO Luister. Spreken we je misschien zo meteen, win je dat ding.
0: Over winnen gesproken, de Nederlandse hockeymannen komen steeds dichterbij op het WK Hockey. Tweede ronde tegen Engeland vanavond om 6:00 in Amsterdam. En je kan er ook bij de NOS via NPO Start ook weer voor gaan zitten. Dan mis je helemaal niks van die wedstrijd. En je had het net over vakantie. Nou, veel luisteraars die moeten weer beginnen. Want regio Noord vorige week al en nu ook regio Zuid. Laatste weekje is voor regio Midden. Die moeten volgende week maandag weer aan de bak. Afgelopen weekend. 3
1: op Lowlands.
0: Oudijk ook aan de bak, al feestend, al zuipend. Wat er allemaal niet ingegaan is, maar ook gewoon aan het werk geweest, maat.
2: Zeker, ja. Ik ben het hele weekend op Lowly geweest om verslag te doen van wat daar gebeurt.
0: Vraag is overigens van verschillende luisteraars of je het niet meer Lowly wil noemen.
2: Is goed.
0: Noemen jullie dat nou Lowly, Oudijk? Ik kots echt van binnen.
2: Nou, sorry, dan noem ik het vanaf nu Lola. Nee, ik ben op Lowlands het hele weekend om verslag te doen. Kijk, en je kent misschien de grote tenten waar je de feesten hebt. Je kent misschien de grote areas waar je kan hangen bij het meer. Waar je kunt zwemmen. Maar iedereen moet daar ook slapen. Mm-hmm. En dat is onderverdeeld in een stuk of 8 campings. En die campings die zijn zo crazy groot. Daar gebeurt van alles. Je hebt midden in de nacht heb je douches waar je kan raven. Mensen beginnen daar spontaan te zingen. Het is daar altijd een feestje. En toen ik daar gisteravond rondliep, rond een uur of 7:00 s'avonds, trof ik daar iemand die onherkenbaar moest blijven. En toen zei, want ik had een cameraploeg bij. Ik zeg, nou, moet je onherkenbaar blijven? Nou ja, dat verhaal gaat ze je nu uitleggen. Ik denk dat je er zelf ook nog een voordeel uit kan halen. Stel, je wilde dit jaar bijvoorbeeld naar Lowlands, maar je moest werken en je wist niet, ja, kutzooi, ik kan geen vrije dagen meer opnemen. Nou, dan heeft deze persoon een tip voor je om je ziek te melden zonder dat je baas dat doorheeft. Er zit één iemand achter een deken. Ik ga heel even kijken waarom. Hallo?
3: Hi, ik ben Gijs.
2: Hallo Gijs, waarom ben jij ingepakt in een slaapzak?
3: Ja, luister, ik wil jullie heel graag zien, maar ik heb mij ziek gemeld voor dit weekend.
2: Dus jouw baas denkt dat je ziek bent?
3: Ja, erg ziek zelfs.
2: Maar wat voor excuus heb je gebruikt dan? Hoe heb je dat gedaan?
3: Ja, gewoon dat ik echt aan het kotsen was. En dat ik niet meer kon. En dat ik echt niet meer kon lopen. En toen heb ik gezegd, nou,

0: Al heel dit weekend ben ik gewoon ziek. Mij ook tot en met maandag niet.
1: Dus je hebt jezelf echt fucking goed gezet.
0: Eerlijk? Ja, ze hebben niks door. Behalve als jullie filmen.
1: Oh, vandaar dat je ook achter een slaapzak zit.
0: Ja, ja.
1: Maar Gijs, heel eventjes. Hoe zit het met het schuldgevoel?
0: Nul. Geen moment spijt van gehad. Nee.
1: Heb je nog een gouden tip om zeg maar echt geloofwaardig jezelf ziek te melden?
0: Een trillende stem en een klein traantje. Dat kan nooit kwaad.
1: Kun je het eens laten horen alsof ik je baas ben?
0: Hoi, ik voel me niet zo lekker. Ja, ik heb heel de nacht gekotst. En
1: the Oscar goes to Gijs!
2: Dit was zo goed, jongen.
3: Ik voel me niet zo lekker. Ik ga naar huis. Ik ben alleen maar aan het kotsen.

terugblikken hebben op 3FM hier, dus zorg dat je erbij bent. Ik heb één act die ik zo graag had willen zien. Daarvoor had ik echt wel naar Lowlands willen gaan. Het is me niet gelukt, maar gelukkig hebben we de beelden nog. Want 3FM.nl/live in beeld en geluid. Samber, Homewrecker, live op Lowlands.

0: Rack & Samber op 3FM. En ik vind ook dat we heel even aandacht moeten besteden aan het appje van Marjon. Kijk, wij bekijken het vanuit een soort van gekkenhuisperspectief. Gijs was net op de radio te horen, die had jij gesproken. En Gijs die had zich ziek gemeld bij haar werkgever om maar niet te hoeven werken en gewoon naar Lowlands te kunnen.
1: Ja.
0: En Marjon, ik vind ook wel, Marjon overdrijft ook wel een beetje, want we zijn niet euforisch.
1: Echt, wat zegt Marjon dan?
0: Ze zegt echt misselijkmakend dat jullie die ziekmelding zo euforisch laten horen. Ik ben werkgever en het kost een werkgever geld. En niet een beetje ook. Hey, dat perspectief snap ik. Werkgevers draaien in Nederland behoorlijk lang zelf voor alle kosten op. En menig bedrijf zit daardoor in de problemen. Dit besef zou men wat meer moeten hebben. Dit is walgelijk. Ik vind walgelijk wel echt een beetje overdreven, Marjon. Het is niet bedoeld om de werkgever uit te lachen. We snappen ook jouw perspectief, dus het is ook goed dat je dat had horen. En Oda, ik wil graag sorry zeggen.
1: Nee hoor, ik wil helemaal geen sorry zeggen.
0: Oh, dat dacht ik.
1: Ik denk dat iedereen dit wel eens gedaan heeft. Maak je niet zo druk, het gaat om de festival.
0: Nee, het gaat ook om de portemonnee van de werkgever.
1: Ja,
0: en die moeten daar vaak alleen voor opdraaien. Dus

0: spelen laatste letter. Oda, ik leg het nog even uit.
1: Ja, het ding is, je kiest zo meteen een beginletter. Daarmee krijg je een categorie. Dan moet je woorden maken. Heb je een goed antwoord gegeven, dan is de laatste letter van dat antwoord ook meteen de eerste letter van je volgende vraag. Je hebt eigenlijk dus 30 seconden tijd om keihard te rammen en snel te denken. Aan de telefoon is Rebecca. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Terug van vakantie of nog op vakantie? Ja.
2: Nee, ik ben lang terug van vakantie.
0: Oh, waar ben je geweest?
2: Barcelona.
0: Oh, Barça.
1: Ah, muy bien. Daar
0: ben ik ook nog een paar dagen geweest. Wat was het hoogste punt? Heb je nog leuke dingen gezien of gedaan daar?
2: Sagrada Familia. Daar ben ik geweest.
1: Nou, dat is wel echt gaaf.
0: Je klinkt ook hartstikke enthousiast over Barcelona. Of ligt dat aan mij?
2: Ja, was echt heel mooi.
0: Ah, mooi zeg. En nu alweer kaarten aan het werk?
2: Ja.
1: Nou ja, en misschien,
2: ja,
1: we gaan hopelijk jouw werkdag wat mooier maken. Het kan namelijk zomaar zijn dat je een airfryer wint. Ik heb alleen nog een startletter van jou nodig, Rebecca.
2: De M van Maria.
0: De M van Maria, daar ga je woorden mee maken. Als je meer dan 4 categorieën goed hebt, dan heb je de hoogste stand in handen. Want Martin haalde er vanmorgen 4 aan het begin van een nieuwe week. De eerste categorie krijg je nu voor de letter M van Odijk.
1: Ik zoek een dier.
2: Een muis.
1: Een muis, dan zoek ik een gerecht.

0: Speler, laatste letter. Oda, ik leg het nog even uit.
1: Ja, het ding is, je kiest zo meteen een beginletter. Daarmee krijg je een categorie. Daar moet je woorden maken. Heb je een goed antwoord gegeven, dan is de laatste letter van dat antwoord ook meteen de eerste letter van je volgende vraag. Je hebt eigenlijk dus 30 seconden tijd om keihard te rammen en snel te denken. Aan de telefoon is Rebecca. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Terug van vakantie of nog op vakantie? Ja.
2: Nee, lang terug van vakantie.
0: Oh, waar ben je geweest?
2: Barcelona.
0: Oh, Barça.
1: Ah, muy bien. Daar
0: ben ik al nog een paar dagen geweest. Dat was het hoogste punt. Heb je nog leuke dingen gezien of gedaan daar?
2: Sagrada Familia. Daar ben ik geweest.
1: Nou, dat is wel erg gaaf.
0: Je klinkt ook hartstikke enthousiast over Barcelona. Of ligt dat aan mij?
2: Ja, echt heel mooi. Heel mooi.
0: Ah, mooi zeg. En nu alweer kaarten aan het werk?
2: Ja.
1: Nou ja, en misschien...
2: Wel, ja.
1: Ja, we gaan hopelijk jouw werkdag wat mooier maken. Het kan namelijk zomaar zijn dat je een airfryer wint. Ik heb alleen nog een startletter van jou nodig, Rebecca.
2: De M van Maria.
0: De M van Maria, daar ga je woorden mee maken. Als je meer dan 4 categorieën goed hebt, dan heb je de hoogste stand in handen. Want Martin haalde er vanmorgen 4 aan het begin van een nieuwe week. De eerste categorie krijg je nu voor de letter M van Odijk.
1: Ik zoek een dier.
2: Een muis.
1: Een muis, dan zoek ik een gerecht.
2: Spaanse paella.
1: Vakantiebestemming.

0: snel te denken. Aan de telefoon is Rebecca. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Terug van vakantie of nog op vakantie?
1: Ja. Nee, ik ben lang terug van vakantie.
2: Oh, waar ben je geweest?
1: Barcelona.
2: Op Barça.
0: Ah, muy bien.
2: Ben ik ook nog een paar dagen geweest. Wat was het hoogtepunt? Heb je nog leuke dingen gezien of gedaan daar?
1: Sagrada Familia. Ja, dat ben ik geweest.
0: Nou, dat is wel erg gaaf.
2: Je klinkt ook hartstikke enthousiast over Barcelona. Of ligt dat aan mij?
1: Ja, ja, was echt heel mooi. Heel mooi.
2: Ah,
1: ja.
2: Mooi zeg. En nu alweer kaarten aan het werk?
1: Ja.
0: Nou ja, en misschien...
1: Wel, ja.
0: Ja, we gaan hopelijk jouw werkdag wat mooier maken. Het kan namelijk zomaar zijn dat je een airfryer wint. Ik heb alleen nog een startletter van jou nodig, Rebecca.
1: De M van Maria.
2: De M van Maria, daar ga je woorden mee maken. Als je meer dan 4 categorieën goed hebt, dan heb je de hoogste stand in handen. Want Martin haalde er vanmorgen 4 aan het begin van een nieuwe week. De eerste categorie krijg je nu voor de letter M van Odijk.
0: Ik zoek een dier.
1: Een muis.
0: Een muis, dan zoek ik een gerecht.
1: Spaanse paella.
0: Vakantiebestemming.
1: Argentinië.
0: Een cocktail.
1: Espresso martini.
0: Ja, lekker esmaatje. Bloem of plant?
1: Eetbare viool.
0: Iets dat...
1: Een iris.
0: Iris, dan iets wat je doet als niemand kijkt.
2: Spelletje
1: spelen.
2: Ja. Nee, die was net buiten de tijd. Die was net buiten de tijd, helaas. Maar, eigenlijk helemaal niet helaas. Je hebt

0: Passion hoor je op 3FM. Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Zometeen, laten we het niet vergeten. Kijk, Zuid is nu terug, Noord is nu terug, Midden heeft nog vakantie. Maar de afgelopen weken heb je kaartjes kunnen sturen vanaf je vakantiebestemming. Mart, die fantastisch voor ons heeft ingevallen, dank je wel nog daarvan voor. Die heeft ook vaak opgeroepen, stuur als je op vakantie gaat een kaartje, want het kan jou concertkaartjes opleveren. We hebben heel veel kaarten gehad. Jij hebt een deel daarvan al in je hand. Ja, we gaan zometeen een kaartje daaruit trekken en diegene gaan we terugbellen en gelukkig maken met €100 concertgoed. Oftewel, een kaartje voor een concertkaartje. Kun je lekker naar een concert. En welke kaartjes, welke bestemmingen, welke winnaar, je hoort het zo. NOS op 3. Eerst het laatste nieuws van 8:30 precies. Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een groot ongeluk op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. Mijn collega Jeroen Gortworst is daar.
2: Ja, nou, het is hier een grote ravage. Vanmorgen om 4:15 kwam er een melding binnen van een groot ongeval. Volgens de politie is hier op de snelweg een touringcar op een bestelbus aan de achterkant gereden. Nou ja, en die ravage die daarna is ontstaan is echt enorm. Als je hier ook kijkt, de touringcar is echt door de vangrail heen geschoten, aan de andere kant van de weg beland. Die ligt daar op zijn zijkant met een hoop schade en het bestelbusje ligt 200 meter terug. Ja, daar is weinig meer van over. Die ligt echt door het midden, dus het is een flinke puinhoop hier.
1: Er zijn 8 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om de bestuurder van het bestelbusje en meerdere Duitse scholieren die gewond zijn geraakt door rondvliegende glasscherven. Het ongeluk heeft een flinke impact op het verkeer. De A28 bij Wezep is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. En de politie verwacht dat ze daar nog de hele dag mee bezig zijn. Het verkeer tussen Zwolle en Amersfoort en de andere kant op dus heeft er ook tijdens de avondspit nog last van. Oekraïne heeft voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Een logistiek centrum vloog in brand, niemand raakte gewond. Maar volgens de gouverneur is bij een Oekraïnse droneaanval in dezelfde regio ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. In Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne, zijn vannacht 3 mensen gedood bij Russische aanvallen. Ja, en Lowlands is pas net voorbij en daarmee de festivalzomer ook bijna. Maar we mogen meteen beginnen vooruit te blikken naar volgend jaar. Want Rock Werchter heeft zijn headliner voor 2027 al bekendgemaakt.
0: Wat?
1: Ja, het is een oude bekende.

0: Tame Impala dus. Staat niet alleen op Rock Werchter, maar ook op Open Air in Polen volgend jaar en Nos Alive in Portugal.
1: Oh, ja. Hey, maar heel even eerlijk, worden wij niet links en rechts ingehaald door België? Ik zag ook beelden van Pukkelpop, jongens. Zo.
2: Ja, wel dik.
1: Wel echt dik, hoor.
2: Het enige wat ik lastig vind aan het feit dat ze nu al de headliner bekend hebben gemaakt... ik heb helemaal geen geld meer. Hoe kan ik nu nog een kaartje kopen?
1: Kun je een jaar sparen?
2: Ja.
0: Heb ik het weer nog een droge, zonnige dag. In het noorden wat meer wolken. En het wordt 20 tot 23 graden.
1: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo. Je hoorde het net al. Ongeluk gebeurt op de A28. Daar ga je last van krijgen. De A28 Amersfoort richting Zwolle voor Wezep is dicht. A28 voor Zwolle richting Amersfoort voor het Harde is dus ook dicht aan de andere kant. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Of andersom via de A1 en de A50. Allemaal bij Apeldoorn omrijden dus. A58 dan Breda richting Eindhoven voor Oorschot. Een klein kwartier. De A59 Os richting Den Bosch voor Nuland 11 minuten. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel voor Drunen West. Ongeluk gebeurd.

0: Wel, de Rabobank belt me net op. Worden enorme bedragen van mijn creditcard afgeschreven. Het allemaal klopt. Ja, meneer, dat klopt. Maar ik valt het denk ik.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: 3FM.

0: van 3FM. Wijnand en Andres. Je hoorde Harry Styles en American Girls.
1: Er zijn zoveel kaartjes binnengekomen deze zomer.
2: Kaartje voor een kaartje.
1: Het idee is heel simpel. Als jij ons een aanzichtkaartje gestuurd hebt vanaf je vakantieadres, dan kan het zomaar zijn dat we je zometeen terug gaan bellen om te vertellen dat we ook een kaartje voor jou hebben. Een concertkaartje. Concertengoed à 100 euro. En dat alleen maar voor het versturen van een kaartje van je vakantieadres. Het is zo leuk om te zien. We hebben letterlijk van over de hele wereld kaarten gekregen.
0: Nou, dat is echt zo. Ik zie hier iemand, die komt helemaal uit Deventer. Die is naar Deventer geweest deze zomer.
1: Nee, maar dat mocht ook. Kijk, er zijn mensen waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat ze op vakantie kunnen of überhaupt gaan. Ja. Dus als je een staycation hebt gehad en gewoon thuis in Deventer bent geweest, of je bent echt in Deventer op vakantie geweest, kan natuurlijk ook. Een midweekie. Ja. Dan had je daar een kaartje vandaan.
0: Ja, maar bijvoorbeeld, ik pak hem even bij. Iemand uit Florence.
1: Oh, wow.
0: Die is, ik krijg een foto van de Duomo. Even kijken, wat is dit? Ik heb hier een kaartje uit Den Bosch. Oh, superleuke stad overigens. En mensen hebben ook echt heel erg hun best gedaan. Hier, Berlijn zijn mensen geweest.
1: Leuk.
0: Maar ook, kijk, dat is misschien wel leuk. Deze personen hebben een hele gepersonaliseerde kaart gemaakt met vakantiefoto's erop.
1: Zie ik nou beren erop, joh?
0: Beren erop, ja. Die hebben beren gezien.
1: Wat leuk.
0: Op hun vakantie.
1: Nou goed, al die kaarten die hebben we in een grote bak gedaan. Geef er even een grabbel aan. Ja. En dan mag je hem doorgeven aan onze producer Jury. Die gaat even een nummertje bellen van iemand die, op die kaart geschreven heeft en zijn nummer achtergelaten heeft.
0: Ik vind het een spannende taak. Ik zeg gewoon 3, 2, 1,
1: bom. Oké.
0: Ik heb een kaart getrokken.
1: Een kaart getrokken, oké. We gaan even het nummer, even bellen.
0: Zal ik al vertellen waar diegene geweest is? Of is dat even spannend houden?
1: Ja, bel ondertussen maar, Jorik, ik kan, hè? Ja,
0: dit is volgens mij een van de meest populaire landen in Europa upcoming. Namelijk Albanië.
1: Wauw!
0: Daar zou ik wel meer over willen weten.
1: Daar hoor je steeds meer over,
0: ja,
1: hè?
0: Echt, iedereen gaat er naartoe.
3: Met Tamar.
1: Met wie?
3: Met Tamar.
1: Hey Tamar, het is de ochtendshow van 3FM, Wijnand en Andres.
3: Hoi.
1: Hey, jij bent op vakantie geweest naar Albanië.
3: Ja, dat klopt.
1: Dankjewel voor je kaartje.
3: Ja, graag gedaan.
1: Wij vroegen ons meteen af, waarom Albanië? Hoe kwam je op dat idee?
3: Hoe kwam ik op dat idee? Nou ja, ik had het, ik denk, op Insta voorbij zien komen.
1: Op Insta? Ja, zie je. Ja, maar het is echt een populair ding, hè?
3: Ja, ja, het was een paar jaar terug nog niet zo heel bekend. En het begint nu volgens mij een beetje op te komen. Dat hebben we daar ook al gezien, eigenlijk. En toen dachten wij, nou, we willen daar nu nog wel even heen.
1: Ja, wat leuk
3: zeg. Voordat het helemaal overspoeld wordt door toerisme.
0: Nou, je bent gewoon een early adapter. Dat is echt top.
3: Ja.
0: Maar wat kun je daar een beetje doen, zeg maar? Wat zijn de activiteiten?
3: Nou, wij zijn eerst naar de hoofdstad geweest, een aantal dagen. Daar hebben we eigenlijk gewoon een beetje rondgekeken. Er was niet heel veel bijzonders te zien. Het was vooral op zwervel.
1: Mm-hmm.
3: En toen zijn we naar het binnenland gegaan, in de bergen. En we hadden een auto gehuurd daarvoor, alleen toen was er wel een klein probleempje, want de auto die wij hadden gehuurd, die was er ineens niet.
1: Hey.
3: Fiat Panda.
1: Je kreeg een Fiat Panda mee?
3: Ja.
1: Voor in de bergen?
3: Ja. En het was ook nog 40 plus. Nou, onze Fiat Panda heeft het niet overleefd.
1: Oh, nee.
3: En toen wilden ze ook niet direct komen.
1: Nee.
3: Dus toen zaten we even een paar dagen zonder auto. Dat was vervelend. En toen uiteindelijk kregen we een nieuwe auto.
0: Oh, chill.
1: Renault Clio.
3: Geen Fiat Panda. Geen Fiat Panda deze keer gelukkig.
1: Fiat Uno.
3: En toen zijn we doorgereden naar de kust.
0: Oh ja, daar zit heel mooi. Toch zie ik ook de hele op Insta.
3: Ja, klopt.
0: Ja,
3: klopt.
0: Ja,
3: we hebben daar nog een paar stranddagen gehad.
1: En alles wel een succesvolle vakantie gehad. Want dat verhaal met die auto klinkt wel heel verdrietig.
3: Ja, dat was wel een beetje treurig. Maar verder was het wel heel leuk.
1: Oh, wat goed zeg. Hey, we zijn heel erg blij dat we ook een kaartje van jou mogen hebben ontvangen. We hebben jouw kaartje eruit gepikt. En we kunnen jou vertellen dat jij ook een kaartje van ons krijgt. 100 euro concertengoed.
3: Dankjewel. Ja.
1: Dat is lekker, hè? Die panda, dat was dan iets minder. Maar een mooie afsluiten van je vakantie met concertengoed. Een kaartje voor een kaartje. Dat is het principe. Maak er een mooie dag van.
3: Dankjewel.

0: That's so true. En we gaan er even snel aan voorbij. Want jij bent echt avontuurlijk als het om vakantie gaat. Je gaat met oude mensen op vakantie naar Parijs.
1: Ja.
0: Om ze daar een beetje te begeleiden.
1: Ja.
0: Jij hebt ooit gedacht aan huizenruil. Heb ik ook over gehad hier in de ochtendshow. Albanië, want Ilone die zegt nu ook. Wat toevallig, ik ben net terug uit Albanië. Is Albanië iets wat op jouw lijstje kan komen te staan?
1: Ja, bij deze. Ja, ik hoor er veel mensen over. Ik zie mijn hele tijdlijn erop. Ja,
0: ergens met een Fiat Panda in de bergen die nog stil komt te vallen. Het klinkt als een Andres avontuur.
1: Ja,
0: toch?
1: Ik heb alleen even geen geld. Dus de vakantie zit er dit jaar even niet in. Maar misschien volgend jaar. Ja, waarom niet?
0: Albanië, Afghanistan, een beetje nieuw. Klinkt als een Andres vakantie.

0: lekkere meegids zou dit zijn, hè? Hugo. Ultra Nate. Je hoorde hem op 3FM heer lekker in de ochtendshow. Moving to the sun. Zometeen de festival top 1003.
1: Ja, die gaat gewoon door bij Ivan van Breukelen. Even lekker nagenieten. Alleen maar festivalbangers. Dankjewel als je daarop hebt gestemd. Want dankzij jou is die lijst echt een parel geworden.
0: Dit is gewoon echt een line-up ook. Hè? Jungle zometeen. Disciples, ja. Teddy Swims en Sabrina Carpenter.
1: Ja, alleen maar headliners.
0: Van, oh, maar ook Blackstreet zag ik ook al staan. No Diggity. Kijk. Heerlijk. De festival top 1003 in full effect hoor je zometeen dus bij Ivo. Ook het laatste nieuws is voor je onderweg.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
19: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: het nieuws van 9 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De A28 tussen het Harde en Wezep blijft nog een groot deel van de dag dicht. NOS op 3. Er is daar vanmorgen een ernstig ongeluk gebeurd tussen een touringcar en een bestelbusje. In de bus zaten Duitse scholieren. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis zonder wie de bestuurder van het bestelbusje. De touringcar zou achterop die bus zijn gereden, klapte over de vangrail en kwam aan de andere kant van de weg op zijn kant terecht. En van het bestelbusje is weinig meer over. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren wordt nog onderzocht, zegt de politie.
2: In ieder geval, als je zo kijkt, dan is het hard gegaan. Hoe dat precies is gebeurd, ja, dat weten we helaas nog niet. FO Verkeer gaat hier onderzoek doen. Droneteam is hier al met drones in de lucht om ook alles in beeld te brengen. En zo proberen we het plaatje compleet te krijgen en te achterhalen wat hier precies is gebeurd.
1: De gewonden zouden vooral snijwonden hebben. Over ongeveer een uur gaan de verhoren van de coronacommissie weer verder in Den Haag. In de verhoren voor de zomer kwamen vooral ministers en leden van het Outbreak Management Team aan het woord over hoe ze beslissingen namen. Deze week wordt de rol van de Tweede Kamer onderzocht, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Durfde de Tweede Kamer wel genoeg bij te sturen als het kabinet een grote coronamaatregel nam? Over dat soort vragen komen Kamerleden uit die tijd langs, zoals Fleur Agema, Klaas Dijkhoff. En de commissie bekijkt dus of de politiek wel goed werkte in die coronatijd. Want ook dan moeten natuurlijk kritische geluiden uit de samenleving wel goed naar voren komen in de discussies hier in Den Haag.
1: De verhoren zijn live te volgen via een livestream op nos.nl of in de NOS-app. Manchester City voetballer Erling Haaland die stond bekend om zijn lange haar, dat hij tijdens wedstrijden altijd in een knotje droeg. Maar hij vond het voor de start van het nieuwe seizoen tijd voor iets nieuws en scheerde zijn hoofd zo goed als kaal. Op Insta plaatste hij een video waarin hij belde met oud-voetballer Zlatan Ibrahimovic en zijn voormalig trainer Pep Guardiola om zijn kortgeschoren haar te laten zien.
4: Oh my god, what the f*** is this? You're lucky you have her.
1: Ja, eerst hoor je dus Ibrahimovic die duidelijk nog moet wennen aan de nieuwe koep. Daarna zegt Guardiola dat Haaland blij mag zijn dat hij al een vriendin heeft. Het weer, droge, zonnige dag. In het noorden wat meer wolken. En het wordt vandaag 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
19: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
20: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Funix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
19: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
21: 3FM.
22: Festival Top 1003.
21: Ivo van Breukelen.
23: Ja, een hele goede morgen. Daar gaat hij de hele week. De beste festivalbangers ever. Even nagenieten nog met zometeen Disciples en eerst Jungle.

dan hebben we helemaal wat leuks voor je. Aan het begin van de dijk, aan het Veluwemeer, daar hebben wij een frietcar gecharterd die gratis anti-katerfrietjes uitdeelt onder het genot van de Festival Top 1003. Dus mocht je onderweg zijn nu en het Lowlands terrein weer achter je laten voor 2026... om er pas volgend jaar weer terug te keren. Let even goed op, aan het begin van de dijk, aan het Veluwemeer, daar hebben wij een frietkar staan die gratis anti-katerfrietjes uitdeelt onder het genot van de Festival Top 1003. Daar hangt een banner op van 6 meter breed. Het is eigenlijk niet te missen. Zelfs niet als je linkeroogbal nog steeds in je rechterknieholte zit. Wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Ondertussen gaan we door met de Festival Top 1003 bij 3FM. Van Walk naar Run DMC. En van Learn to Fly naar Teddy Swims op 606. Dit is The Door bij 3FM.

ging nog even het gerucht dat Sabrina Carpenter dit jaar op Pinkpop zou staan. Had ermee te maken dat ze in het voorjaar in Zuid-Amerika zou gaan toeren. En dat veel artiesten dan daarna, na zo'n Zuid-Amerika-lek, de oversteek maken naar Europa. Dat ging helaas voor Sabrina Carpenter niet op. Maar ja, wie weet zien we er volgend jaar gewoon in Landgraven. Het zou natuurlijk kunnen. Goedemorgen, de lijst met de grootste festivalbangers aller tijden. De Festival Top 1003 bij 3FM. Ik ben Ivo. Wij gaan door met de lijst met op 604 platen waar echt al massa op is gestemd. En dit is wel een bijzondere statistiek. 63% van de stemmers hierop komt uit de regio Salland. Nou, dat is toch mooi. Zou je ook wel de andere kant kunnen noemen. Oftewel, Other Side. Hey, in het Engels. Ja, ja. De Red Hot Chili Peppers op 604 in de Festival Top 1003.

beginnen dan toch te denken. Zouden we ze dan in this lifetime nog ooit een keer op een festival gaan zien? Zo onlangs een interview verschenen met de Fugees. Met Lauryn Hill, Wyclef Jean. En het lijkt alsof ze best alweer op een goede plek zijn met elkaar. En er misschien zelfs wel.

vanochtend weer wakker geworden. En die heeft geen zorgen. Dan behalve of de schoteltjes met melk gevuld zijn. Dat is toch waanzinnig. Hey, goedemorgen. Het is de Festival Top 1003 op deze maandag 24 augustus 2016. Door met de lijst. Aangekomen bij nummer 601. En op 601 iemand waar mijn collega Sophie op heeft gestemd. Die zegt erbij: Sef is de festivalartiest bij uitstek. Al 20 jaar in de game en nu pas zijn echte grote doorbraak. Solo carrière, dan ook nog het project IJsland zo succesvol uitdragen. En ook je eigen podium ontwerpen. En al het creatieve wat erbij komt kijken op je nemen. He's a beast.

nummer 600 in de 3FM Festival Top 1000. En er wordt gewerkt aan een docu over het leven van Lily Allen. Naar het schijnt wordt ze daar geportretteerd zoals ze nog nooit eerder is gezien. Ik ben benieuwd of ze haar Only Feet carrière dan ook laat zien in die docu. Want dat is hoe zij tegenwoordig de kosten schijnt te verdienen. Met foto's van haar voeten en natuurlijk ook nog wel optredens. Maar schijnt toch een aardig duit in het zakje te doen maandelijks, die voetenfoto's. Door met de lijst met de Festival Top 1003. De grootste festivalbangers als finale van jouw festivalzomer deze week bij 3FM. Ik ben nu aangekomen, nummer 599.

zes jaar tijd weer eens op het hoofdpodium van Pinkpop, Foo Fighters. En Wheels speelde Dave Grohl daar solo als mede-akoestisch. Dat was ook mooi, klonk namelijk zo.

de festivalgeluid, hè, waar we voor gaan deze week. De festival top 1023. Zojuist dus Foo Fighters en Wheels op nummer 598. En op 597 Blackstreet en No Diggity.

0: Home. Kensington, you're the home again bij 3FM. Zometeen nog veel meer.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer 3FM. Festival Top 1003.
1: Met onder andere...

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hit van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
10: Hé, hey, wat is dat?
11: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
10: Doe maar duur.
11: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
12: Greenwave.
13: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
14: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
15: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement.

0: jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: 3FM. Goedemorgen, zometeen gaan we door met de Festival Top 1003. Met onder andere Mark Ronson en ook Pitbull en Kesha zo. Eerst het nieuws van 10 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De A28 bij Wezep blijft nog de hele dag afgesloten.
6: NOS op 3.
5: Vanochtend rond 4:15 klapte een touringcar daar achter op een bestelbusje. Het bestelbusje raakte zwaar beschadigd en ligt in 2 delen op de snelweg. Er zijn 8 mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht. In de touringcar zaten meer dan 50 passagiers, vooral Duitse scholieren. Die worden nu opgevangen door de brandweer, zegt verslaggever Jeroen Gortworst. Die wil weten hoe het met ze gaat.
7: Ja, ik hoor nog niet zoveel, want ze zitten inderdaad hier op dit moment achter me nog op de brandweerkazerne. Dat is waar ze naartoe zijn gebracht. En vanaf hier worden ze zo meteen naar een hal hier in de buurt gebracht, de Erika Terpstra hal. Dus ik hoop dat ik ze daar iets kan vragen. We hebben wel vanmorgen gesproken met de broer van de bestuurder van de bestelbus. En die heeft laten weten dat de bestuurder van de bestelbus in ieder geval aanspreekbaar is. Die ligt wel in het ziekenhuis. Hij heeft overal pijn, maar hij is in ieder geval wel bij bewustzijn.
5: Het stuk snelweg bij Wezep is nu dicht. De politie doet daar onderzoek. Het verkeer moet ook tijdens de avondspits nog omrijden. Dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De VS zit ook aan tafel. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië. Er zijn afgelopen jaar veel oude auto's verkocht. Van de 1,7 miljoen in Nederland verkochte auto's was 1 op de 5 ouder dan 16 jaar. Vooral mensen met een kleine portemonnee kochten vaker een oude auto, ook relatief vaak eentje op diesel. Mensen met meer geld kochten vooral nieuwere elektrische en hybride auto's. En de directeur van voetbalclub Cambuur hoopt dat Feyenoord-fans die gisteren met vuurwerk gooiden zich kapot schamen. Bij Cambuur Feyenoord raakten gisteren 5 Cambuur-fans gewond nadat Rotterdamse fans vuurwerk afstaken. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Je hoort de directeur van Cambuur.
8: Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
5: De wedstrijd lag even stil, maar is wel uitgespeeld. Feyenoord won. De club uit Rotterdam noemt het allemaal waardeloos en zegt dat ze stappen willen ondernemen tegen fans die zich hebben misdragen. Heb ik nog het weer. Een droge, zonnige dag. In het noorden wat meer wolken. En het wordt 20 tot 23 graden.
4: Dankjewel Martijn. Weer van verkeer door de ANWB. Eén vertraging in Nederland. De A12 van Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. Daar is je vertraging op dit moment 12 minuten. Heel veel sterkte en een goede reis.
6: 3FM.
9: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
3: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
15: De
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
15: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
16: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Goed, het is gelukt.
16: Wat is er gelukt?
17: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
16: Fluitje van een cent dus?
17: Nou, het was wel wat meer dan dat.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: 30 augustus start de week tegen kanker.
24: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
25: Jij waarschijnlijk ook.
26: Iemand die je dierbaar is.
27: Of was.
26: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
27: En de beste zorg.
26: Voor wie geef jij?
28: Doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
31: Voor wie geef jij? Tijdens de week tegen kanker.
26: Doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: en Kesha. Je hoorde Timber op nummer 594.
1: 3FM. Festival Top 1003.
0: In de Festival Top 1003. De ultieme lijst om dat festivalgevoel zo vlak na Lowlands nog even lekker door te trekken. Ja, en vergeet niet, hè, als je onderweg bent, wij staan met een frietkar aan het begin van de dijk. Aan het Veluwemeer, daar hebben wij een frietkar, enorm ding, zo'n SUV-wagen.

0: de Disco in High Hopes op nummer 592.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Ja, die wij helaas niet meer op een festival gaan zien, want die zijn gestopt met de disco. Het is weer, de rust is wedergekeerd in de disco. Dan door naar een groep die juist weer de microfoon uit de wil heeft getrokken. Die hoor je op 591. Bo zegt erover in de Alpha op Lowlands 2024, 2 jaar geleden. Zo hard meegezongen en gedanst. Echt jeugdsentiment. Misschien wel de leukste show die ik in de Alpha gezien heb. Anders Bo over Lowlands 2024.

je dan bij de crematie van je pa? Na al die tijd van vluchten sta je stil en denk je na. Dit is nooit meer vla, nooit meer vla voor de tv. Nooit meer samen kijken naar DWDD. Nooit meer dansen in het huis en nooit meer klappen met een vuist. Wellicht was het niet juist, maar ik mis ons en ik mis thuis.

was zo'n lieve vrouw. Nog zoveel dat ik zeggen wou. Van het spijt me en sorry, maar mijn hart die is nu koud. Voor jou bewaar ik mijn geduld. In een kistje onder mijn bed. Maar wat is een pretpark? Een pretpark zonder pret. Florida 2009, daar kwam ik mezelf tegen. Maar heb een steen verlegd in de rivier. En dat ondanks alle regen.

20 jaar geleden speelden ze op Pinkpop. En eindigden ze met een extra lange festivalversie natuurlijk van deze. Dat is ook het mooie van festivals. De bijzondere versies die dan vaak kunnen ontstaan op het podium. Zoals van deze destijds, Sing It Back, More Loco op 589. Zometeen op 587 een plaat die vorig jaar op exact dezelfde positie staat. En dat is nou consistent presteren. Karin Veugelers die zegt erover in 2017 in de AFAS. 2018 werkt er tijdens een WK voetbalwedstrijd. Nou, doe mij London Grammar maar. Strong hoor je zometeen. En nummer 588, die is voor Imagine Dragons. When the

0: allerbeste festivaltracks ooit.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Nummer
1: 586.

0: ontstaan deze op een plek waar veel andere mensen hele andere dingen doen. Namelijk hun auto stallen. Of sommige mensen hebben daar bijvoorbeeld een thuisgym. En weer andere mensen die doen even af en toe ondeugend snacken frituren. De garage! 3FM.
1: Festival Top 1003.
0: Jazeker, dat is namelijk de plek waar deze ongekende festivalklassieker tot leven is gewekt. Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody, nummer 586 in de lijst. Met de grootste festivalbangers ever. Het is de finale van jouw festivalzomer, de Festival Top 1003 bij 3FM. Thanks voor het samenstellen via 3FM.nl. Gaan wij logischerwijs door naar de nummer 585 in de lijst. En die is wel bijzonder, want de vrouw die je gaat horen, die heeft in Nederland nog nooit op een festival gespeeld. Laten we hopen dat dat niet lang meer gaat duren. Lana de... Ja, het is natuurlijk het einde van het festivalseizoen, dus het gaat in ieder geval nog een seizoentje langer duren. Lana Del Rey, Norman fucking Rockwell, is dit in de Festival Top 1003 op nummer 585.

stond een paar weken geleden nog op Tomorrowland, Last Frequencies. Daar had hij zijn eigen stage. Maar hij was ook niet vies van een kleine sidequest tijdens zo'n weekend. Je kon hem namelijk ontmoeten om tegen te tennissen. Wel weinig winkans, zo is hij ook alweer. Zijn teamgenoot was namelijk een prof.

0: 18+.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
4: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
2: ik red me wel hoor.
1: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Het is gekkenhuis bij Leenbouw.

0: nieuws van 11 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, er is nieuws over het Eurovisie Songfestival. Want Nederland doet volgend jaar mogelijk weer niet mee met het Songfestival. Avro Tros zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt de omroep. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, weten we nog niet. Avro Tros geeft de deelname terug aan de NPO. Die moet nu bepalen wat er verder gebeurt. Er wordt steeds meer bekend over de inzittenden van de touringcar die vanochtend op de A28 van de weg raakte. Er zaten tientallen Duitse scholieren in. Het is nu duidelijk waar ze heen gingen, zegt verslaggever Jeroen Gortborst.
2: Het komt echt net binnen via de site van de Duitse omroep NDR. Die zegt dat het gaat om scholieren van een plekje dat heet Pleun. Dat ligt in het uiterste noorden van Duitsland. Het zou gaan om 54 scholieren die in de touringcar zaten en 4 leerkrachten en dat ze onderweg waren naar Parijs. En ook zegt de school in een bericht op social media dat er geen aanwijzingen zijn dat er iemand levensgevaarlijk gewond is en dat alle ouders inmiddels op de hoogte zijn gebracht.
1: 8 gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Er was ook een bestelbus bij het ongeluk betrokken. De bestuurder, een man van 30, is een van die gewonden. En kampeerders in Canada raken steeds vaker hun schoenen kwijt. In het Great Blue Heron Provincial Park hebben vossen het gemunt op schoenen. Deze zomer hebben ze al meer dan 100 schoenen meegenomen die kampeerders buiten hun tentje hadden staan. Deze park ranger vindt er elke dag een paar terug in het bos of langs het pad.
3: It's not unusual to find 7 shoes on one of my walks. I walk through the park almost daily, so you almost need a shopping bag.
1: Ja, het is niet nieuw dat vossen in Canada schoenen stelen, maar dit jaar gebeurt het veel vaker dan vroeger. De vossen lijken vooral een voorkeur te hebben voor Birkenstocks en Crocs. Heb ik het weer nog voor je. Een droge, zonnige dag. In het noorden wat meer wolken. En dat wordt tussen de 20 en 23 graden.
0: Dankjewel Martijn. BFM Verkeer door de ANWB. 1 vertraging op de A12. Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuten vertraging. 3FM.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: De hete zomer, Crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast?
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
17: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
18: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
19: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl.

0: bij 3FM, de festival op 1003. Met zometeen The Offspring en eerst Paramore.
1: 3FM. Festival top 1003.
0: Nummer 5.

0: Nummer 581.
1: Wondergeven, laten we

dan springend bij de Offspring in 2011. Aldus Vera. Mooi man, you're the pretty fly for a white guy. Nummer 5 op 81 in de festival top 1003. 350 auto's, 3 blauwe vinvissen, 100 volwassen, let op, volwassen olifanten, 4000 volle wasmachines, 60.000 bowlingballen, 10 kleine kermisattracties. Dan denk je misschien, is dat de bezetting voor de nieuwe Ark van Noach 2026? Nee, zeker niet. Het zijn allemaal dingen die net zo zwaar zijn als alle apparatuur die nodig is voor een concert van Harry Styles. 522 ton in totaal, maar dan kan je wel een aardig potje bowlen, hoor. Hey. Er zijn 6 Boeing 747's nodig om dit allemaal te vervoeren. En daar doet Taylor Swift gewoon boodschappen mee, trouwens, overigens. Je hoort Harry Styles nu met Golden, nummer 580.

0: Dawn.
1: Ja, hartstikke leuk toch weer een keer. Dat is de Festival Top 1003. Lucas en Steve, you're the Up Till Dawn on the Move. Op nummer 579. Ingrid, hebben wij vorig uur verblijfd met Bas Til. Daar appte zij op. Ja, Bas Til. Hebben ze zaterdag in Margate gezien, Engeland. Was weer superleuk, groetje van Ingrid. Nou, dan kan je je vingers aflikken, Ingrid. Je valt met je neus in de boter. Zometeen in de Festival Top 1003, namelijk nog een keer Bas Til. Maar dan met Marshmallow. Dat zometeen op nummer 577. Eerst op 578, Jungle en Busy Earning.

just down the road. Alex Warren hoorde je op nummer 576 in de Festival Top 1003. Ook hij speelde nog nooit op een festival op Nederlandse bodem. Daar wordt het inmiddels toch ook wel hoog tijd voor. Desondanks vond Stemmen Nederland dit wel een plaat die thuis hoort in de Festival Top 1003. Waar we gewoon mee doorgaan, hè? Maak je geen zorgen. Nu aanbeland bij het nummer 575. En dat is een plaat waar Roos aan over zegt: ik was onder de indruk van zo'n Best Kept Secret, waar ze na deze heerlijke afsluiting een illegale duik namen in het meer. Oh, toffe gasten van Wolf Alice. Daar gaat het over. Don't Delete the Kisses. Op nummer 575.

0: nog vaker.
1: Was gewoon afgelopen weekend op Pukkelpop te bewonderen. Maan. Los daarvan horen we wat minder van Maan de laatste tijd. In de Festival Top 1000 met Stella samen op 574 blijven slapen. De Festival Top 1000 bij 3FM. Mijn naam is Ivo. Goedemorgen. Ja, zo meteen eentje uit de categorie Doe je haar met een gitaar. AC/DC komt eraan met Thunderstruck. En eerst One Republic. Counting Stars op nummer 573.

0: zit het mee, Martje?
1: Hallo Ivo, goed. Ik moet de vraag helaas onbeantwoord laten, want het is voor maandag. En maandag vergeet ik al het lunch mee te nemen.
0: Oei, oei, oei, oei. Dus er zit helemaal niets op de boterham.
1: Nee, het is een zeer deugend... Nou, het is helemaal geen broodje vandaag.
0: Maar zit er wel iets op jouw playlist?
1: Er zit heel veel op mijn playlist. De beste festival anthems. Festival Top 1003 gaat zometeen gewoon door. Met onder andere een liedje dat denk ik misschien tegenwoordig de meeste mensen wel een hele smerige hardstyle versie kennen.
0: Ah.
1: Maar het origineel is zo prachtig, dat hoor je zometeen.
0: Veel plezier zometeen na 12 met... De after van jouw festivalzomer. De Festival Top 1003 gaat zometeen door na 12 met Mart Meijer bij 3FM.
2: I was sat up on the train, staring out the window at the rain. I heard this little lady must have felt the pain. Ask her mum if the blazing sun will ever shine again. I felt ashamed, feel the same, not her mother though. Nah, started to laugh, got her son involved. I mentioned the past like a running joke and told her...

0: Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
0: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hé, hey, wat is dat?
11: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
10: Doe maar duur.
11: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
12: Greenwave.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
15: Manutan, Manutan.
14: Bestel op manutan.nl.
13: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/

0: 2003. En zometeen onder andere de dame die een heel bijzonder Lowlands optreden gaf. 2 dagen geleden. Eerst naar het nieuws van precies 12 uur met Suzanne de Vries.
1: Goedemiddag, Mart. De inzittenden van een gecrashte bus in Gelderland waren op schoolreis.
2: NOS op 3.
1: Het ging vanochtend vroeg mis op de A28 bij Wezep. Een touringcar reed daarachter op een bestelbusje. In die touringcar zaten Duitse scholieren die op weg waren naar Parijs. Er zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waaronder de bestuurder van het bestelbusje. Niemand zou in levensgevaar zijn. De snelweg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het verkeer bij Wezep onder Zwolle houdt er ook vanmiddag nog last van. Dat zegt mijn collega Jeroen.
3: Ja, die heeft er veel last van. Die moet omrijden. De A28 is in allebei de richtingen afgesloten. Dat zal ook de hele dag zo blijven in verband met het onderzoek van de politie en de veiligheidsdiensten. Dus ook de avondspits gaat er last van hebben. En omrijden, dat zou in beide richtingen kunnen via de A1 en de A50.
1: Avrotros trekt ook komend jaar zijn handen af van het Eurovisie Songfestival. De omroep boycott het evenement omdat Israël meedoet en geeft de opdracht terug aan de NPO. Verslaggever Joris van Poppel vertelt hoe het nu verder gaat.
4: Het is nu aan de NPO. Ze kunnen een andere omroep vragen om het uit te zenden, om een artiest te sturen. Afgelopen jaar was dat natuurlijk de NOS. De NOS is gevraagd, die heeft het uitgezonden samen met de NTR. Geen artiest gestuurd.

0: duurt. Het zou kunnen dat dat nu weer zo gaat gebeuren, of misschien wordt er toch nog een andere omroep bij betrokken. Dat is allemaal nog onduidelijk. Het is in ieder geval nu aan de NPO om daar een besluit over te nemen.
1: Een Manchester City-voetballer Erling Haaland stond bekend om zijn lange haar, dat hij tijdens wedstrijden altijd in een knot droeg. Maar hij vond het voor de start van het nieuwe seizoen tijd voor iets nieuws en scheerde zijn hoofd zo goed als kaal. Op Insta plaatste hij een video waarin hij belde met oud-voetballer Zlatan Ibrahimovic en zijn voormalige trainer Pep Guardiola om zijn kortgeschoren haar te laten zien.
2: Oh my god, what the f*** is this?
3: You're lucky you have her.
1: Ja, eerst hoorde je Ibrahimovic, die duidelijk nog eventjes moet wennen aan de nieuwe koep. En daarna zegt Guardiola dat Haaland blij mag zijn dat hij al een vriendin heeft. Het weer, een droge en een zonnige dag. In het noorden wat meer wolken. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden.
4: Dan brief en verkeer van de ANWB. Een file op de A1 tussen Apeldoorn en Amsterdam bij Hoevelaken. Een kwartiertje. En mocht je toevallig Lowlands-ganger zijn en lekker in de auto naar je afterparty zitten te luisteren, weet dat de Lowlands-file op dit moment volgens de informatie van de ANWB vanaf het terrein ongeveer een uurtje bedraagt. 3FM.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
1: ik red me wel hoor.
0: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
3: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
3: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
3: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
4: 3FM. Festival tot 1003.
5: Mark Meijer. We vieren de live muziek deze week bij 3FM op nummer 569. Mede dankzij de stemmen van Zoe, Ivar en Tom en Marloes. The Cranberries. Dit is The Zombie.

0: andere door.
1: Catharina uit het prachtige Wanneperveen in de lijst gestemd. Alan Walker hoorde je in de Festival Top 1003 van 3FM op nummer 568 met Vede.
2: 3FM Festival Top 1003.
1: Mark Meijer. Dag 4 van de 8. En vandaag, het spijt me zeer als je aan het werk bent of heel andere dingen te doen hebt, maar vandaag is de Festival Top 1003 toch ook een beetje extra voor de mensen die net de Lowlands campingfile ingereden zijn of misschien net verlaten hebben en eindelijk weer gewoon 120 kunnen rijden onderweg naar huis. Je fijne, gezellige afterparty om dat zwarte gat na een groot festival tegen te gaan. Even een klein stukje advies van mij. PSA noemen ze dat in het Engels bij thuiskomst. Meteen even je shit in de was. Zet jezelf er even toe om je troep op te ruimen. Dan ga je jezelf vanavond heel dankbaar zijn. In dit geval van mijn huisgenoot die vandaag terugkomt. Je huisgenoot gaat je ook heel erg dankbaar zijn als je je troep even opruimt en je was meteen doet. Wij omlijsten het voor jou vandaag bij 3FM met de beste festival tracks ooit. En niet alleen vandaag, alle dagen tot en met komende vrijdag tot 7 uur 's avonds. Hoor je de 1003 liedjes handgeselecteerd door alle 3FM-luisteraars. De beste festival tracks ooit. Even een kleine terugblik naar dat Lowlands dat ik net noemde van afgelopen zaterdag. Daar stond S10 met een geweldige show. Vol met emoties die ze vervolgens ook wel weer gewoon lekker van je af laat dansen en laat springen. Ze kan het allemaal, ze balanceert het heel erg goed uit. Mede dankzij de stemmen van Florence, Wendy, Peter, Ella en Iris staat het prachtige Adem je in van Stien op 567 in de Festival Top 1003.

0: Van Best Kept Secret tot Tomorrowland.
1: People of Tomorrow.
2: En van Paaspop tot Siget. 3FM. Festival top 1003. 1003. Nummer 500.

0: Ik was echt omvergeblazen door die show. Dus vertel eens, wat doet zij met jou als je live staat te kijken, dat je denkt, dit moet ik nog een keer zien?
1: Ja, de show die zij neerzet is sowieso heel bijzonder, met het dansen, met het, ook met het zingen, maar ook met iedereen die ze bij zich heeft op het podium. En ja, ze sleept iedereen mee en ze gaat dan van ballet, gaat ze weer naar juist iets hartstikke hard. Ja. En de gitaren erbij. Dus ja, de balans is denk ik gewoon, ja, echt perfect bijna, zou ik willen zeggen.
0: Ik besef wel dat hoe langer we het hierover hebben, hoe erger die FOMO van jou voor de Ziggo Dome shows wordt in maart volgend jaar, denk ik.
1: Ja, maar ik ben daar wel gewoon. Dat moet.
0: Dit is manifesteren, hoor ik.
1: Ja, zeker.
0: Hey, dankjewel voor je stem op de Festival Top 1003. Op nummer 564 staat Drop Dead van Olivia. En ik ga heel erg voor je duimen dat die tickets nog komen.
1: Ik ook, dankjewel.

0: in zijn geheel. Prince en Purple Rain.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Nou, ik kan niet een of ander geknipt bandje gaan zitten uitzenden terwijl we de live muziek eren, toch? Purple Rain hoorde je op nummer 565 in de 3FM Festival Top 1003. Mede dankzij de stemmen van Hannelore, Alicia en Esther. Waarvan ik dan hoop dat een van de dames ooit het genoegen heeft gehad om de beste man live te zien. Dat is natuurlijk een beetje waar de lijst over gaat. Maar je kan ook stemmen op een artiest die nog op je verlanglijstje staat. Dat is bij jou zo toch, Meike?
2: Ja, ik hoop gewoon dat het nog mag gaan lukken.
0: De tickets voor opmeldingen staan aan. Iedere keer als je telefoon trilt, dan grijp je hem meteen.
2: Ja, zeker. Ja, het is echt bizar, ja.
0: En waarom dan? Waarom dan Olivia Rodrigo zo hoog op het lijstje?
2: Nou, ik vind haar nieuwe album echt fantastisch. Maar wij zijn sowieso hier thuis al fan vanaf het eerste moment eigenlijk. Mm. Ik heb haar op Pinkpop mogen zien.
0: Oh, jij hebt haar al een keertje live gezien? Vorig jaar was dat?
2: Ja, ja.
0: Nou, dan kun je dus al wel uitleggen aan iedereen die haar niet live gezien of gehoord heeft, waarom dat zo overweldigend was. Want eerlijk, er waren van tevoren ook al wat stemmen bij Pinkpop vorig jaar. Die zeiden, oh, Olivia Rodrigo, die doet nog niet zo lang mee. Gaat dat wel leuk worden? Maar

FM Festival Top 1003 was voor Oasis en Live Forever. Zometeen de artiest die een 100% Monique score heeft. Klinkt belachelijk, maar is wel echt zo. Hoor je zometeen naar Armand van Helden. My, my, my, op 5.

statistieken in de Festival Top 1003. Monique uit Tilburg, Monique uit Brunsum, Monique uit Eindhoven en Monique, M-O-N-I-E-K in dit geval, uit Jaarsveld. Een 100% Monique score. Geen enkele andere artiest doet het zo goed onder Monique's als Ed Sheeran. Je hoorde Galway Girl op nummer 560 in de Festival Top 1003. Is dit de statistiek waar je iets mee kan? Nee, niet echt. Viel het me op? Ja, dat dan weer wel. Volgende artiest stond afgelopen zaterdag helemaal in zijn eentje op het grootste podium van Lowlands en pakte de boel.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Die Manu Chao moet alleen echt liedjes leren hoe hij liedjes afmaakt. Liedjes maken kan hij heel goed. Liedjes zeg maar gewoon echt afmaken, dat kan hij iets minder goed. 5.58 in de 3FM Festival Top 1003 was voor Manu Chao Jordan Me Gustas Tu. Tot en met vrijdagavond 7 uur. De 1003 allerbeste festival anthems ooit. Mede door jou samengesteld via 3FM.nl. Heel veel dank daarvoor. Zometeen onder andere een van de allerbeste samenwerkingen uit de DJ-wereld van zeker de afgelopen 20 jaar ongeveer. Ja, en de houders van de megahit van deze week.
3: Zometeen op 3FM.
4: Meer 3FM Festival Top 1003.
3: Met onder andere

0: Skincare Deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Ben ik aan de korting?
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker.
11: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
14: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: 3FM. Paartellen voor 1 uur. Heel goedemiddag, Mart hier met de Festival Top 1003 van 3FM. Met Direct daarin zometeen. Sterrennieuws met Suzanne de Vries.
16: Hey, goedemiddag Mart. Nederland doet volgend jaar misschien weer niet mee met het Eurovisie Songfestival.
17: NOS op 3.
16: Agrotros zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival sturen omdat Israël meedoet. Dat zegt de directeur van de omroep.
18: Nou, wat we zien is dat het Songfestival zijn neutraliteit heeft verloren. Een geopolitiek conflict is binnengedrongen in het Songfestival en daarmee is het een podium van verdeeldheid geworden zelfs. Wij vinden dat de IBU duidelijke criteria had moeten stellen gebaseerd kan worden waarom een land wel of niet meedoet.
16: Of Nederland volgend jaar helemaal niet meedoet, weten we nog niet. Avrotros die geeft de deelname terug aan de NPO en die moet nu bepalen wat er verder gebeurt. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie een boete gekregen van ruim 3 ton. De luxe sportschool had mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. De sportschool kwam eerder ook in opspraak na een verhaal in het Parool over arbeidsuitbuiting. Maar daarvoor bleek uiteindelijk te weinig bewijs te zijn. Webwinkelgigant Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Shein verkoopt vooral spotgoedkope kleding. En bij een Amerikaans veilinghuis zijn ze een tikkie teleurgesteld over de opbrengst van een opvallend veilingitem. De veiler vertelt zelf even wat er onder de hamer ging.
19: This ball is photomatched to Diego Maradona's Hand of God goal and his goal of the century in the quarterfinals of the 1986 World Cup versus England.
16: Ja, het ging dus om de bal die door de Argentijnse voetbalheld Maradona werd binnengetikt met zijn hand van God. Nou, de veiling leverde $2.9 miljoen op. Experts hadden verwacht dat het bedrag richting de 9 miljoen zou gaan. Het hoogste bod viel dus een beetje tegen. Het shirt dat Maradona droeg in dezelfde wedstrijd werd 4 jaar geleden voor €8.3 miljoen geveild. Het weer, het is een droge en een zonnige dag. In het noorden wat meer wolken. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden.
15: Van Dries naar verkeer van de ANWB. Nog best wel redelijk wat file voor een maandagmiddag. Ongeveer 80 kilometer, dit zijn de bijzonderheden. Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn bij de afrit bij Hoenderlo is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's, waaronder een vrachtwagen. Daardoor is de hele weg dicht en moet je met een uur extra reistijd rekening houden. Je kan het beste in de richting van Apeldoorn omrijden via Arnhem. Pak je de A30, A12 en de A50. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven bij de afrit Valkenswaard. Ook daar een ongeluk gebeurd. Weg is net weer vrijgegeven. Nog 20 minuutjes vertraging. En op de A12 tussen Arnhem en Utrecht bij knooppunt Oude Rijn is de weg dicht vanwege een ongeluk. Dan moet je over de parallelrijbaan, want dat kost je 20 minuten extra.
6: 3FM.
20: Ster.
21: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
22: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
23: NHA.nl.
24: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
25: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
24: Nu bij Dirk, Santa Maria Wraps. 1,49. Weer eens wat anders.
26: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
27: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
28: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: 3FM. Festival Top 1003.
15: Mark Meijer. Alle namen van iedereen die gestemd hebben, die gaan waarschijnlijk niet passen. Maar onder andere Sascha, Josephine, Stefan, Robert en Yvonne stemden op Direct 557. Times are changing.

0: samenwerking tussen Nicky Romero en Avicii. De man die op vele Nederlandse festivals uitgebreid geëerd werd na zijn overlijden. Dit liedje onder andere door Wietse, Stan en Joey in de lijst gestemd. Avicii, Nicky Romero en I Can Be The One.
1: BFM Festival Top 1003.
0: Hallo,
2: Mark Meijer.
0: Goed om te benoemen, buiten dat wij de lijst met de 1003 beste festivaltracks ooit gemaakt. Volgens jou, dankjewel als je gestemd hebt via 3FM.nl. Aan het uitzenden zijn deze week, hebben we ook gewoon een 3FM Megahit. Die hoor je dan buiten de lijst om, maar we hebben gewoon weer een nieuwe 3FM Megahit gekozen. Het belangrijkste nieuwe liedje van de week hoor je dan extra veel op 3FM. Deze week is het de comeback track van Fontaines D.C. Die heet Marianne.

te weten is, mocht je dit gemist hebben, je kan ze live gaan zien in een setting die nooit meer voor gaat komen. In Brussel volgende week met ongeveer 200 andere mensen. Dat is echt niks. Deze gasten hebben de Alpha volgebeukt op Lowlands en weet ik veel wat allemaal. Zorg ervoor dat je vanavond vanaf 7 uur naar 3FM luistert om kans te maken op kaarten voor de 3FM exclusive met Fontaine's DC. De band die Richard zag op zijn eerste keer Lowlands en waar ook Jelmer, Alicia en Kevin op stemden. Op 555 hoor je It's Amazing to Be Young.

0: 154. Festival 2003. Nederland is zoveel mooie festivals rijk. En ik heb ze lang nog niet allemaal afgevinkt. Mijn bucketlist is leeg. Heel leeg. Er staan 3, 4 vinkjes op misschien. En Concert at Sea lijkt me zo heerlijk. Ik zie gewoon het zonnetje voor me op die Brouwersdam in Zeeland. Lekker uitkijken over het water. Altijd een ijzersterke line-up. Nou, zoals je begrijpt, nooit geweest. Dus ik dacht even checken of mijn beeld klopt bij Anouk. Vaste Concert at Sea-ganger, toch?
1: Ja, dat klopt helemaal. Het is echt, echt geweldig.
0: Ja, omschrijf dat festival eens eventjes.
1: Ja, het is wat je zegt. Het is aan het strand. En eigenlijk alle mensen zijn leuk en vrolijk. En ja, het is eigenlijk van jong tot aan oud. Dus het is gewoon een hele leuke sfeer.
0: Ben je wel eens op Pinkpop geweest?
1: Nee, nog nooit.
0: Ja, want Pinkpop ben ik wel een aantal keer geweest. En dat is ook heel gemoedelijk. Met mensen van door heel veel leeftijden. Iedereen is daar gewoon voor de gezellig. Er zijn niet heel veel mensen die helemaal hun kop eraf schroeven. Of wat dan ook. Gewoon een heel gemoedelijk festival. En dat gevoel krijg je bij Concert at Sea ook een beetje.
1: Ja, klopt.
0: Leuk. En het is natuurlijk het festival georganiseerd door de mannen van Bluff. Die er zelf ook elk jaar staan. Dus ik hoef het eigenlijk niet echt te vragen. Maar vertel, waarom dan jouw stem op Aan de Kust?
1: Ja, dat liedje is gewoon passend ook bij Concert at Sea. Prachtig liedje. En ja, ik hoop elke keer dat ze hem gewoon dat ze hem weer live doen. Dus ja, het was echt vet.
0: Nou, goed nieuws aan Hoek. Mede dankzij jouw stem is hij binnengekomen in de 3FM Festival Top 1003 op 553 Bluff en Aan de Kust. Dus die gaan we voor je draaien tijdens het werk.
1: Jee, super fijn, thanks.
2: Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

nummer 552.

3 en Empire of the Sun. We are the people op 5:52. Volgende man heeft zich dit jaar niet laten zien op een Nederlands festival. En toch hebben een hoop Nederlanders hem gezien op een festival. Hij maakte zijn grote comeback met een festivaloptreden op Coachella. En dat optreden was ook helemaal te volgen op een livestream. Ja, misschien heb je die verhalen toen wel gehoord. Misschien is het helemaal langs je heen gegaan dat hij op zo'n laptopje met een soort YouTube Premium zijn eigen clips en zo allemaal zat terug te kijken. En allemaal memes en weet ik veel. En dan tussendoor een beetje aan het optreden was. De ene helft vond het fantastisch. Andere helft van de mensen vond het afschuwelijk. Maar er werd heel veel over gepraat. Een feit is dat het er wel voor heeft gezorgd dat er heel veel op hem gestemd is. Ook voor de festival Top 1003. Het is mede dankzij Daan, Justin en Esme is hier terechtgekomen op plek 5. 551 in de 3FM Festival Top 1003. Justin Bieber en The Kid Laroi. Dit is Stay.

over gepraat. Het feit is dat het er wel voor heeft gezorgd dat er heel veel op hem gestemd is, ook voor de festival Top 1003. Het is mede dankzij Daan, Justin en Esme is hier terechtgekomen op plek 551 in de 3FM Festival Top 1003. Justin Bieber en The Kid Laroi. Dit is Stay.

artiest. Wat, ik vind het zo mooi. Artiest, band, fenomenen. De groep die blijkbaar voor meer mensen een universele ervaring heeft verzorgd. Maar als je een beetje weet hoe een muziek klinkt, dan begrijp je dat misschien ook wel. Manouk heeft hier namelijk op gestemd. Manouk uit Voorburg. En Manouk heeft precies eenzelfde verhaal als ik. Alleen ik stond aan de andere kant van het verhaal. Manouk die zegt, ik was met een vriendin naar Rock Werchter en zij wilde absoluut niet naar deze band. Terwijl ik heb gezegd, ze gaat echt de moeite waard zijn. Uiteindelijk was na de show dit optreden het allertofste wat ze ooit had gezien. Een hele experience. Ja, ik was ooit die vriendin, Manouk. Mijn huisgenoot is groot fan van deze band. En die zei, kom, we moeten gaan. En ik hield het altijd af. Ik zei, dat is niet echt iets voor mij. Ja, totdat hij kaartjes had gekocht met een vriend die niet meer mee kon. En toen zei hij, kom nou, het is in jouw geliefde Nijmegen in het Goffertpark. Ik rij je erheen. Ik zorg ervoor dat we er komen. Kaartje krijg je van mij, laten we gaan. En toen dacht ik, ach ja, soms moet je ook openstaan voor een nieuwe ervaring. Nou, die nieuwe ervaring was een gehoorbeschadiging. De eerste keer ooit dat ik een take uit mijn lijf moest trekken uit het Goffertpark. Maar ook echt een krankzinnig festival. Gewoon deze gasten zijn op zichzelf al een heel festival. Dat vuur, die effecten, dat dansen, die choreografieën, ongekend. Op 549 Ramstein. Dit is Du Hast. 549.

0: 550 in de Festival Top 1003 van 3FM hoorde je Mo en dat heb jij gedaan.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Eén plekje hoger

heb je te danken aan onder andere Ginette en Tim. Liedje van 2-3 maanden oud dat nu de lijst al bereikt heeft. 548 in de 3FM Festival Top 1003 was voor De Bauza en Magnetic. Je weet hoe je op festivals altijd verschillende soorten mensen hebt, toch? Mensen die het verschillend beleven. Mensen die als een soort drankorgel vooral elke dag een wereldrecordpoging. Hoeveel bier kan je in een uur drinken vestigen? Zeggen niet in welke groep ik hoor. Misschien was het wel die stille genieters die lekker een beetje achteraan staan mee te vallen.

moeilijke brilletjes. Meestal als het mannen zijn, laten ze in een snor staan en ze hebben standaard een tote bag bij zich. Ja, hippe popmuziek is de aardrivaal van deze mensen. Die gaan vooral naar de dingen waarvan ze dan tegen jou kunnen zeggen, ja, nee, ik snap wel dat je dat niet kent hoor. Nee, als ik een beetje kijk met wat voor mensen jij omgaat, nee, nee, zeker niet. En het zal die mensen ongetwijfeld pijn doen dat de artiest die je nu gaat horen ooit een beetje, zeg maar, de pinnacle was van de VPRO Flowerboy. Dit was, als je met die tote bag met je Frits Cola rondliep, dit was wat je vet vond, wat niemand anders kende. En inmiddels is het cult. Inmiddels kent iedereen dit, wat ook verklaart waarom je op 547 terecht is gekomen in de 3FM Festival Top 1003. Het is ons lands eigen trots, Spinvis. Ik wil alleen maar zwemmen.

hoorde Stole the Show in de 3FM Festival Top 1000. Ja, deze band is toch een beetje het bluff van het internationale toneel of zo. Of de Nickelback van de iets zachtere muziek. Maar I Will Not Stand for Coldplay Slander. Want elke keer als ik weer een liedje uit deze era van Coldplay hoorde, denk ik, wat een hoop ketsers hebben die gasten toch gemaakt. Alleen al op dit album stond ook Princess of China en Every Teardrop is a Waterfall. Hebben gewoon heel veel bangers gemaakt. Vond René uit Groningen ook. Want mede dankzij haar stem is dit liedje van Coldplay op 544 beland in de 3FM Festival Top 1003. Het gaat om Charlie Brown.

0: op 3FM.
1: Meer 3FM Festival Top 1003.
0: Met onder andere deze. Oh, 3FM.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren.nl. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Het Koninklijk Concertgebouworkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
7: 2 uur zometeen meer 3FM Festival Top 1003 met op 543 Stromae. Eerst het laatste nieuws, NOS op 3 met Suzanne de Vries.
8: Goedemiddag, Obi. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar.
9: NOS op 3.
8: In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en ook 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De burgemeester van Wezep spreekt van een engeltje op de schouders van de leerlingen.
10: Ze zijn heel erg geschrokken, want iedereen die in die bus heeft gezeten, ze hebben enorm veel geluk gehad. Maar iedereen is lichtgewond, dus het zijn schrammen, het zijn kneuzingen. Het zijn glasplinters en er zijn 15 mensen vanmorgen naar het ziekenhuis gebracht. En de overige kinderen zijn zo goed mogelijk opgevangen.
8: Ja, ze zijn naar een sporthal toegebracht in de buurt. De bestuurder van het bestelbusje raakte ook gewond, maar is wel aanspreekbaar. In Oekraïne is het vandaag Onafhankelijkheidsdag. Het echt groots vieren gebeurt niet vanwege de oorlog. Wel heeft president Zelensky een video online gezet. En in die boodschap richt hij zich tot Poetin. Correspondent Wessel de Jong vertelt wat hem opvalt.
11: Dat hij zegt, Poetin, jij hebt je vergist. Je dacht dat het zo gebeurd zou zijn. Je wilde Rusland groot maken, maar nu je bevolking staat in de rij voor de benzinepomp. Hè, natuurlijk naar aanleiding van al die aanvallen op die raffinaderijen. En denk maar niet dat wij voor vrede land gaan inleveren. Want jij gaat nooit vrede leveren, want wij vertrouwen jou niet, zegt hij.
8: Ja, het is 35 jaar geleden dat Oekraïne onafhankelijk werd van Rusland. Bij een brand in een chalet in Kortenhoef is vanmorgen vroeg de bewoner om het leven gekomen. De man van 31 woonde er nog maar net. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. En kampeerders in Canada raken steeds vaker hun schoenen kwijt. In het Great Blue Heron Provincial Park hebben vossen het gemunt op schoenen. Deze zomer hebben ze al meer dan 100 schoenen meegenomen die kampeerders buiten hun tentje hadden staan. Deze park ranger vindt elke dag wel een paar terug in het bos of langs het pad.
12: It's not unusual to find 7 shoes on one of my walks. I walk through the park almost daily, so you almost need a shopping bag.
8: Het is niet nieuw dat vossen in Canada schoenen stelen, maar dit jaar gebeurt het wel veel vaker dan vroeger. De vossen lijken vooral trouwens een voorkeur te hebben voor Birkenstocks en Crocs. Het weer. weer. Het is een droge en een zonnige dag. In het noorden wel wat meer wolken. Het is 20 tot 23 graden.
7: All right, thanks Suzanne.
8: Yes.
7: ABB verkeersinformatie. Meerdere ongelukken veroorzaken vertraging. 26 meldingen. Totale lengte 76 kilometer in Nederland. Het belangrijkste is op de A1. Amersfoort richting Apeldoorn tussen Stroe en Apeldoorn-Zuid. Daar een half uur door een ongeluk. De weg is weer vrij. Je hoort het net al even bij Suzanne. De A28 is in beide richtingen dicht. Tussen het Harde en Wezep vanwege die touringcar. Je kunt het beste omrijden over de A1 en de A50. En dan nog de N306 Harderwijk richting Kampen. Daar zijn bezoekers van Lowlands hun tentje aan het inpakken. En dat levert op dit moment ook een kwartier vertraging op.
13: 3FM.
8: Ster. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
15: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
16: Gelukt. Heb je hem al betaald?
15: Wat bedoel je?
16: Mijn betaalverzoek.
15: Zo, dat doe je snel.
16: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor. En ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
22: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
22: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
24: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
25: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
26: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: Can Get You Out of My Head hoorde je. Het is eigenlijk perfect festival weer vandaag. Gelukkig sta je deze hele week permanent links voor.
1: BFM Festival Top 1003. Olly Rijmakers.
0: Oei, oei. Goedemiddag. Het is 2 uur geweest op deze heerlijk warme maandag. Toet Hip Nederland staat nu tegen de deadline aan te schurken van het opvouwen van je tent op Lowlands. En om een of andere reden past hij dan nooit meer terug in dat fucking zakje. Welkom terug in de bewoonde wereld. Dat soort ongemak heb je deze week bij 3FM in ieder geval geen last van. We zijn officieel over de helft. Wat lekker dat je luistert naar de 3FM Festival Top 1003. De top 10 is nog helemaal gesluierd. Topgeheim. Helemaal bepaald door 3FM-luisteraars. Die hebben gestemd, dankjewel daarvoor. En nog tot vrijdag om 6 uur pak je de allergrootste festivalbangers aller tijden mee. Nou snap ik dat dat een breed spectrum is natuurlijk. Laat me het een klein beetje verduidelijken. Het gaat om acts die de mainstage helemaal hebben gesloopt ergens een keer op een festival waar je nog steeds over praat na al die jaren. Maar ook de tracks die bijvoorbeeld de Silent Disco opstellen.

0: op het stemlijstje van Celine, Noah en Evian.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Plekje 540 was voor Gracie Abrams en That's So True. Hij heeft dan niet eerder op een Nederlands festival gestaan, volgens mij. Maar je zou dan denken dat dat binnenkort een keer moet gaan gebeuren. Hij heeft wel op Roekwerchter al gestaan in België, Glastonbury in Engeland. Volgend jaar geeft hij sowieso een hele reeks concerten in Nederland en België. Ik wil niet foreshadowing doen of zo, maar hallo, hoe moeilijk is het dan om ook gewoon nog eventjes een festivaletje mee te pakken, toch? Ja. En ik ben wel echt zo iemand die het onzin vindt om in een hangmat te gaan liggen op een festival. Doe normaal, zet wat stappen, drink een extra pilsje. Maar ik kan me goed voorstellen dat als je naar Gracie Abrams aan het luisteren bent, dat je toch denkt, ik ga er even bij liggen. En dat dan ook helemaal oké is. Hey, door met plek 539 in de Festival Top 1003 bij 3FM. Eentje waar ik zelf heel erg van ben gaan houden, Disclosure. Gezien op Down the Rabbit Hole 2022, denk ik. Bloedheet. Maar s'avonds koelde het heel snel af aan dat meer. En had je ineens even je trui nodig. En ik weet dat ik voor het eerst met een groepje vrienden ging, waarvan ik dacht, ja, ik weet niet zo goed of ik met hun naar een festival moet gaan. Gaat dit nou wel werken? En op een gegeven moment ging Disclosure optreden. En ik was ze direct kwijt. Onmiddellijk kwijt. Niet meer te vinden. En dan bellen. Waar ben je? Geen bereik, telefoons niet opgenomen, kon ze nergens vinden. Stonden ze uiteindelijk echt helemaal vooraan tegen de hek aan. En heb ik de laatste helft van Disclosure niet meer hoeven zoeken, omdat ik ze eindelijk gevonden had. Een van de beste optredens die ik ooit op een festival heb gezien. En dat is echt met DJ's die draaien, ik weet het nooit. Maar dit was supergoed. Vonden ook Lisa Marie, Julius, Sarah Smit, Daan, Sam, Julia en Bjorn. Die hebben allemaal gestemd op 539. Disclosure en Sam Smit.

Gesloten dit jaar. Daalpop af. Nummer 537. Skunk and Nancy en Hedonism in het 3FM Festival Top 1003. Dan de grootste festivallegendes van Nederland. Stevig gerucht dit weekend dat ze zouden gaan optreden op Lowlands. Bleek uiteindelijk helemaal niks van waar. En dat is eigenlijk zonde. Want om met de woorden van 3FM-luisteraar Isabelle te spreken... een festival is geen festival zonder de jeugd. Dat is een wijze vrouw, dat hoor je direct. Misschien kom je er afgelopen...

0: 3FM Festival Top 1003, Major Lazer, hoorde je net. Vertel eens, lievelingsfestivalmoment?
1: Tijdens het concert het zien dat Dylan het speciale podium opklom toen de regende bakken uit de hemel kwam en hij het nummer Rain Down On Me inzette.
0: Ah ja, snap ik wel.

0: Verdomd goede festival krijgt. 532 Kane en Rain Down On Me. 531. Dan weer opgestemd door Femke. Hey Femke.
1: Goedemiddag.
0: 19 jaar. Hoeveel festivals heb jij al meegepakt in je leven? Niet zoveel, toch?
1: Niet heel veel. 2. Vorig jaar allebei.
0: Ja.
1: Pinkpop en Lowlands.
0: En welke vond je het leukst?
1: Oh, dat kan ik echt niet zeggen.
0: Dus kiezen tussen je kinderen.
1: Ja, het is allebei zo verschillend. Ik vond ze allebei gewoon echt heel leuk.
0: Maar Oscar en de Wolf op Pinkpop gezien. Waarom was dit zo speciaal?
1: Ik was samen met mijn vader. Dat was mijn allereerste festival ooit. Dat maakt het sowieso speciaal. En we hadden gewoon er nog nooit van gehoord. Dus we dachten, oh, we zien wel wat het wordt. Maar het was echt, we werden omver geblazen gewoon. We hadden gewoon niet verwacht dat we het zo gaaf zouden vinden.
0: Nou, wat goed. We gaan er voor je draaien in de 3FM Festival Top 1003. Geniet ervan, Femke.
1: Dankjewel.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Hé, hey, wat is dat?
10: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
9: Doe maar duur.
10: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
18: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
19: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
19: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
20: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
21: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: Eerst wordt je bijgepraat over het laatste nieuws. NOS op 3 met Suzanne de Vries.
1: Goedemiddag, Obi. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de gevolgen van de coronamaatregelen. NOS op 3. Dat zei Klaas Dijkhoff, oud-VVD-fractievoorzitter, in zijn verhoor bij de corona-enquêtecommissie. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd er daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Maar hoe het anders kan, weet hij niet.
2: Ik blijf het heel moeilijk vinden om een soort alternatieve realiteit te schetsen waarin we veel minder leed hadden gehad op scholen en in horeca, maar wel hadden geaccepteerd dat er heel veel mensen doodgingen. Dat blijf ik moeilijk vinden om dat te schetsen, maar ik denk wel dat het zou heel zonde zijn als er weer een crisis is en mensen achteraf ook weer dezelfde dingen betreuren.
1: Ja, ik vind het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van deskundigen, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. In Wezep zijn meerdere Duitse kinderen die betrokken waren bij het ongeluk op de A28 opgehaald door hun ouders. Ze zaten in een touringcar die botste met een bestelbus. De kinderen werden daarna opgevangen in een sporthal. In 2 dagen tijd is er ruim €400.000 ingezameld voor de familie van 2 agenten die zaterdag in het Verenigd Koninkrijk omkwamen bij een ongeluk met een spookrijder. De politiewagen knalde toen op een andere auto. Bij het verkeersongeluk kwamen in totaal 5 mannen om. En de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten wordt nog maar een keertje gevierd. Nu heeft Washington D.C. de eer om een IndyCar Grand Prix te organiseren. Van de stad heeft dat te danken aan president Trump. De gemeente gaf geen toestemming, maar Trump zette wel zijn handtekening. En deze fans zijn er heel blij mee.
3: It's fantastic.
4: He's done a lot for America. Most people just don't realize it. They will after he's gone.
5: De racefans vinden het fantastisch dat president Trump met 1 pennenstreek deze eerste Grand Prix in het centrum van Washington mogelijk heeft gemaakt. Maar conservatoren maken zich zorgen, want het parcours ligt langs allemaal musea en ze zijn bang dat de vibraties, de trillingen van die racewagens schade gaan opleveren aan historische objecten en kunst.
1: Nog het weer voor je. Het is een droge en een zonnige dag. In het noorden wel wat wolken. Het is 20 tot 23 graden.
0: Heerlijk, thanks Suzanne.
1: Yes.
0: ABB verkeersinformatie dan A2. Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Een kwartier door een ongeluk. De weg is weer vrij, dus die lost op. Hetzelfde geldt voor de A7 Heerenveen richting de Duitse grens. Tussen Hoogkerk en Groningen Europa Park. Daar nog 10 minuten. En dan nog de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. Daar een kwartier. 3FM.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Luister iedere middag naar Barend en Banner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren.nl. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
14: Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
15: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.

0: Ruben op dit nummer oude klasgenoten van de middelbare school tegengekomen in de moshpit op Solar. Onvergetelijk.
1: Festival Top 1003.
0: Hey, goedemiddag. Het is bijna 3:15. Wat goed dat je 3FM aan het staan. Dit is namelijk de grote afsluiting van het festivalseizoen. Hartelijk welkom bij de 3FM Festival Top 1003. Je valt echt met je oren in de boter. Tot vrijdagavond hoor je de allerbeste festivaltracks ooit. Mijn naam is Obi. Ik ben elk jaar groot grondbezitter op Down the Rabbit Hole op Best Kept Secret. Ik stap daar echt slaapgelegenheid met mijn vrienden uit de grond. Daar wordt Prins Bernhard nog jaloers van. Ik zweer het je. Betekent dus dat jij en ik ook wel de hand kunnen schudden. Dit wordt een hele mooie week. Headliners aan alle kanten. Sugar Babes zometeen. Ook Harry Styles komt eraan. En deze doet het dan weer super op de Silent Disc.

Mr. Harry Styles doet het goed naar die zieke Arena Takeover. Al denk ik toch wel een hoop zure kopjes dat hij op geen enkele flyer te vinden was dit jaar op de festivals. Aperture hoorde je op 526 in de lijst van lekker luchtbedden, natte tenten en piek op donderdagavond. Ook al zei je van niet. De 3FM Festival Top 1003 met op 525 een comeback waar je op zou kunnen afstuderen. De Sugar Babes, dit is Overload op 3FM.

0: Hoi, ik ben Danielle en ik heb gestemd op Editors in de Festival Top 1003 met An End Has a Start. Of de band nu in kleine of grote zalen of op grote festivalweiden speelt, altijd voel je de liefde, de dankbaarheid en het enthousiasme van de band. Wat het publiek zo ontzettend verbindt. Het heeft een fantastische opbouw en tempo en is daarom echt een van mijn live favorites.
1: 524.

0: 524 voor editors.
1: 3FM. Festival 2003.
0: Je hebt echt van die bands die zijn onmisbaar op een festival. Editors is er absoluut één van. En End Has a Start hoor je op 524. Ze stonden deze zomer voor de 7e keer op Pinkpop. Alleen Anouk stond er vaker. En in principe heeft die de sleutel. En ze starten de Festival Top 1003. Mijn naam is Obi. Ik draai ze voor je. De allergrootste festivalbangers die er zijn. Dit is ongeveer het moment, hè? Het is 3:30 nu. Ja, als je dan op een festival bent, dan komen er echt zieke uitbrakkers van de camping af. En dan weet iedereen, we gaan er weer vol voor in zo'n festivalweekend. Even een patatje scoren van €13,75. Halve liter voor de hele squad. Kunnen we wel weer gaan. Vergeet niet te smeren. Op plekje 523 vind je Lost Frequencies. Als je denkt aan festivals, dan vergeet je heel snel om Tomorrowland even mee te rekenen. En Lost Frequencies, ja, het is net over de grens. Ik bedoel, je moet hem wel echt meetellen. Die is daar ook heer en meester. Deze doet het heel goed op Tomorrowland. Zonnetje erbij, pilsje in de hand. 523, Are You With Me, hoor je nu bij 3FM. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: 524 voor editors.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Je hebt echt van die bands die zijn onmisbaar op een festival. Editors is er absoluut één van. En End Has a Start hoor je op 524. Ze stonden deze zomer voor de 7e keer op Pinkpop. Alleen Anouk stond er vaker. En in principe heeft die de sleutel. En dat is een start in de Festival Top 1003. Mijn naam is Obi, ik draai ze voor je. De allergrootste festivalbangers die er zijn. Dit is ongeveer het moment, hè. Het is 3:30 nu. Ja, als je dan op een festival bent, dan komen er echt zieke uitbrakkers van de camping af. En dan weet iedereen, we gaan er weer vol voor in zo'n festivalweekend. Even een patatje scoren van €13,75. Halve liter voor de hele squad. Kunnen we wel weer gaan. Vergeet niet te smeren. Op plekje 523 vind je Lost Frequencies. Als je denkt aan festivals, dan vergeet je heel snel om Tomorrowland even mee te rekenen. En Lost Frequencies, ja, het is net over de grens. Ik bedoel, je moet hem wel echt meetellen. Die is daar ook heer en meester. Deze doet het heel goed op Tomorrowland. Zonnetje erbij, pilsjenant. 523, Are You With Me, hoor je nu bij 3FM. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

Spears is er absoluut één van. En is een start, hoor je op 5/24. Ze stonden deze zomer voor de 7e keer op Pinkpop. Alleen Anouk stond er vaker. En in principe heeft die de sleutel. En ze starten de Festival Top 1003. Mijn naam is Obi. Ik draai ze voor je. De allergrootste festivalbangers die er zijn. Dit is ongeveer het moment, hè. Het is 3:30 nu. Ja, als je dan op een festival bent, dan komen de echt zieke uitbrakkers van de camping af. En dan weet iedereen, we gaan er weer vol voor in zo'n festivalweekend. Even een patatje scoren van €13,75. Half een liter voor de hele squad. Kunnen we wel weer gaan. Vergeet niet te smeren. Op plekje 523 vind je Lost Frequencies. Als je denkt aan festivals, dan vergeet je heel snel om Tomorrowland even mee te rekenen. En Lost Frequencies, ja, het is net over de grens. Ik bedoel, je moet hem wel echt meetellen. Die is daar ook heer en meester. Deze doet het heel goed op Tomorrowland. Zonnetje erbij, pilsje in de hand. 523, Are You With Me, hoor je nu bij 3FM. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: een van de hofleveranciers van de lijst. 11 noteringen, plek 522, Coldplay en The Scientist. Je bent bij de 3FM Festival Top 1003. Mijn naam is Obi, hallo. Ben je wel eens op Down the Rabbit Hole Festival geweest? Daar is een traditie. De laatste avond, dan gaat iedereen nog 1 keer naar de ratten. En de lievelingsplek is dan de Teddy Wither. Dat is de kleinere tent. En er staan daar DJ's te draaien die echt met moordend tempo hit na hit na hit na hit er doorheen jassen. Het gaat eigenlijk zo snel dat je niet naar de bar kan, omdat je anders een dikke meezinger mist. En dan zo lang uitspelen als je nog kan op die laatste avond. En daar hoor je deze elk jaar wel een keertje voorbij komen. 521 is voor Merel.
1: De muziek ging uit. De club ging dicht. Daar stonden we dan.

0: voor Mark Ronson en Bruno Mars.
1: BFM Festival Top 1003.
0: En Opta Funk opgestemd door Dirk, Marijn, Rutger en Monique. Dankjewel daarvoor. De Festival Top 1003. Dit weekend was Lowlands. Dat is ook de reden dat je halve kantoor nog leeg is vandaag.
2: Buikgriep.
0: Aha. Ja, nee, precies. En daar stond iedereen te dansen bij Somber. Nou, goed nieuws voor alle vrijgezelle Nederlandse vrouwen.
3: The Dutch people are my people. They are my people. I want to move here. I want to marry a Dutch woman. I want to, you know what I'm saying? That's my plan for the future.
0: Nou, dat biedt kansen. Somber op 519. My body.

2019, Samber, 3FM staat aan. Het is de Festival Top 1003. Ik ga het favorietje van elke festival-dj ooit voor je draaien. Dit is de meest universeel inzetbare plaat ooit. Dat is een rare categorie om de nummer 1 in te zijn. Dat snap ik, maar hear me out. Stardust, Music Sounds Better With You kan je mixen met alles.

misschien wel mijn favoriete koning van New York. De man waarmee je een winkelwagentje kunt halen. De G-Unit, 50 Cent, werkt ook gewoon met Stardust. Nee, serieus. Luister maar.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu al hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Hé, wat is dat?
11: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
12: Doe maar duur.
11: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
13: Greenwave.
14: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
15: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
16: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
15: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
17: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
20: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel

0: Master van Lowlands editie 2026. Dit is 3FM's Festival Top 1003. Even bijgepraat worden in 2 minuten. Als het gaat om het nieuws van de wereld, hier is Suzanne Vries. Suzanne, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal spreekt al een woordje Nederlands.
2: NOS op 3.
1: Laat ik je zo horen, maar eerst dit. Een vader die zijn zoontje van 3 maanden door elkaar heeft geschud, moet 8 jaar de cel in. De baby werd in september 2021 het Leids UMC binnengebracht. De rechtbank in Den Haag zegt dat het bewezen is dat de man zo hardhandig met de baby omging dat het kindje hersenletsel opliep. De rechtbank vindt het ook bewezen dat de man zijn vrouw heeft mishandeld. Dat gebeurde weken na de dood van de baby en hij moet haar een schadevergoeding betalen. Noorwegen breidt de boringen in het Noordpoolgebied uit. Het boren naar gas en olie daar is omstreden vanwege de schade aan het milieu. Maar Noorwegen zegt dat het boren echt nodig is. Je hoort mijn collega Catharine van de economieredactie.
3: De Noorse minister voor Energie zegt het is in het belang van de EU en Noorwegen om die boringen voor te blijven zetten. Ze zeggen van ja, het is gewoon goed om minder afhankelijk te zijn voor de rest van de wereld vanwege de geopolitieke spanning op dit moment. En zij presenteren zichzelf gewoon als een goed alternatief.
1: Milieuorganisaties probeerden de boringen nog tegen te houden via de rechter, maar ze verloren die zaak. En onze nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is officieel begonnen. Xavi Hernandez liep vandaag voor zijn eerste werkdag het gebouw van de KNVB binnen. En hij sprak daar ook zijn eerste woordje Nederlands.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Goedemorgen dus. Er was gelukkig ook iemand met wie hij Spaans kon spreken. Namelijk met zijn assistent Van Nistelrooy. Die heeft een paar jaar voor Real Madrid gespeeld. Xavi is de eerste buitenlandse bondscoach van Oranje in 48 jaar tijd. Het weer, het is een droge en een zonnige dag. In het noorden zijn er nu wel wat wolken. Het is 20 tot 23 graden.
0: Dan 3FM met het verkeer. We hebben eens even kijken. Een melding op de A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg. 7 minuten. De A28 Zwolle Amersfoort.

0: A325 Nijmegen-Velperbroek voor Presikhaven 16 minuten. Barend en Benner met 3FM's Festival Top 1003 binnen nu in een paar tellen. Back to back. 3FM.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.

0: Nachtshow 3FM, Festival Top 1003, Prime Fred Again, op nummertje 517. Hoort u Jungle van harte welkom. 3FM,
1: Festival Top 1003.
0: Zijn we dan? De radio staat al te rammelen. Nou ja, die staat al te rammelen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar gewoon met 3FM Festival Top 1003. Sinds afgelopen vrijdag, Nellebel, back from the Lowlands Fields.
2: Ja, met één oog hoor, met één oog. Ik moet nog heel even wakker worden.
0: Nel en ik zijn nog voor New Wave naar huis gegaan. Ja, maar daarover later meer. Dat was afgelopen vrijdag. Een paar hele leuke podcasts opgenomen. Met onder andere Jonna Fraser. Komt aankomende donderdag online. Ik zag Nel een beetje verliefd kijken. Gewoon, leuke jongen.
2: Ik vond het ontzettend leuke jongen. Ja, echt niks aan gelogen.
0: Nel, ik wil me voorstellen. Wij zijn radiogeschiedenis aan het schrijven. Dat doen we al 4 jaar. Maar dit is Barend en Binnen. Maar ook 3FM Festival Top 1003. En normaal gesproken doe ik het dan een beetje in een eentje.
2: Ja, mag ik lekker vrij?
0: Dan zeg ik tegen jou van, joh. Ja,
2: ga maar lekker naar de pedicure.
0: Geef je vent eens een keer aandacht, weet je wel.
2: Ja, en je had het ook verwacht.
0: Precies.
2: Ja.
0: Maar we gaan het nu gewoon omweer. Dus ik doe even dit babbeltje. En dan doen we de stoel verschuiven. En dan ga jij zitten. En dan gaan we even kijken hoe dat allemaal loopt.
2: Ja, we gaan een beetje dansen samen.
0: Nou, laten we dat dan niet doen.
2: Proberen.
0: Hey, fijn dat jij er bent. Top dat je een mooie lijst hebt samengesteld. Ik heb het tegen jou. Alles wat je hebt gedaan via 3FM.nl. Er komen alleen maar klappers uit. Gorilla's zometeen uit 2001 of 515. Niet normaal. Nou ja, stiekem een favorietje van mij. Ik wil, ja. Had je misschien niet achter me gezocht, maar dat heeft wel iets. Ik weet niet. Crash Up 2008 weer. Nummertje 516. Dit is Sweet Goodbyes bij 3.

Ja, dat was lekker. Gorillaz, 92.000 op nummertje 515. Dankjewel voor het stemmen, Teun, Koen, Sophie, Karel, Arie. Ja, lekker gestemd ook, gewoon echt een ontzettend goed nummer. Dan gaan we alweer naar nummertje 514. Mrs. Lady Gaga met de pokerface. En ja,

0: Paranoid Android. Ik kan me niet voorstellen dat we een berichtje binnenkrijgen met de volgende strekking. Hey, dankjewel voor deze 6 minuten en 22 seconden. Heel opbeurend. GGZ Hilversum loopt langzaam leeg. Groetjes GGZ Hilversum. Nee.
1: Nee.
0: Het is niet opbeurend, maar wel mooi. En gekozen door jou, dus ik heb er sowieso geen klachten voor. Nummer 513. Radiohead en Paranoid Android. Vind ik wel knap dat je 1997 al een track kan maken met als thema de Samsung Galaxy S5. Vind ik mooi. Netjes. Bijzonder, toch?
1: Ja.
0: Ja, dat is grote klasse. Steve, we gaan door met de lijst. 512. Kendrick Lamar, SZA. If

0: Kendrick Lamar, SZA, Luther. Ja, over de King Luther Vandross. Je luistert naar de 3FM Festival Top 1003. En zometeen gaan we verder, maar eerst naar belangrijkere zaken. NOS op 3 met Suzanne de Vries.
1: NOS op 3.
2: Hai, goedemiddag. Er is iets minder krimpflatie. Dus minder repen chocola bijvoorbeeld die ineens minder wegen, terwijl het wel duurder is geworden. Maar toch zijn er nog steeds voorbeelden van krimpflatie te vinden, zegt de Consumentenbond.
3: Dat zagen we bij M&M's. Die verpaste eerste verpakkingen aan van 440 gram naar 400 gram. En daarna nog een keer naar 363 gram. En de prijs die daalde niet mee, dus ja, consumenten betalen dan 10% meer per 100 gram. En we zagen bijvoorbeeld Blue Band vloeibaar, die ging van 750 milliliter naar 700 milliliter, zonder verpakking aan te passen.
2: Ja, dan heb je dus helemaal niet door dat je dus minder krijgt. De Consumentenbond wil dat Politiek Den Haag zich ermee gaat bemoeien. Ze willen dat merken verplicht transparant moeten zijn als klanten minder waar krijgen voor hun geld.
0: Ja, en helemaal als het om chocola gaat, toch?
4: Eén ding ook, ja. Heel duidelijk.
0: Ja,
4: 100 punten.
0: Ja.
2: De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoner van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt mensen zich te melden als ze iets bijzonders hebben gezien of gehoord op vrijdagavond in de nacht of op zaterdagochtend. En als je denkt dat ze hard gaan op Lowlands, dan heb je nog niet gehoord over een kunstfestival in Tilburg. Want daar hebben mensen vandaag een domino-parcours gebouwd. En die ging dwars door het centrum van de stad, maar ook door huizen en zelfs door een school. Bij het Brabants Dagblad was te zien dat het niet ging om van die kleine domino-steentjes. Maar nee, het waren stenen van ongeveer een meter hoog. En deze Tilburgers hebben genoten.
5: Ja, grappig. Echt heel grappig. Leuker als ik gedacht had van tevoren.
4: En ook wel heel leuk om te zien hoe iedereen eigenlijk weer kind wordt en dan achter die steen aanrent.
0: Kendrick Lamar, SZA, Luther. Ja, over de King Luther Vandross. Je luistert naar de 3FM Festival Top 1003. En zometeen gaan we verder, maar eerst naar belangrijkere zaken. NOS op 3 met Suzanne de Vries.
1: NOS op 3.
2: Hai, goedemiddag. Er is iets minder krimpflatie. Dus minder repen chocola bijvoorbeeld die ineens minder wegen, terwijl het wel duurder is geworden. Maar toch zijn er nog steeds voorbeelden van krimpflatie te vinden, zegt de Consumentenbond.
3: Dat zagen we bij M&M's. Die verpaste eerste verpakkingen aan van 440 gram naar 400 gram. En daarna nog een keer naar 363 gram. En de prijs die daalde niet mee, dus ja, consumenten betalen dan 10% meer per 100 gram. En we zagen bijvoorbeeld Blue Band vloeibaar, die ging van 750 milliliter naar 700 milliliter, zonder verpakking aan te passen.
2: Ja, dan heb je dus helemaal niet door dat je dus minder krijgt. De Consumentenbond wil dat Politiek Den Haag zich ermee gaat bemoeien. Ze willen dat merken verplicht transparant moeten zijn als klanten minder waar krijgen voor hun geld.
0: Ja, en helemaal als het om chocola gaat, toch?
4: Eén ding ook, ja. Heel duidelijk.
0: Ja,
4: 100 punten.
0: Ja.
2: De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoner van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt mensen zich te melden als ze iets bijzonders hebben gezien of gehoord op vrijdagavond in de nacht of op zaterdagochtend. En als je denkt dat ze hard gaan op Lowlands, dan heb je nog niet gehoord over een kunstfestival in Tilburg. Want daar hebben mensen vandaag een domino-parcours gebouwd. En die ging dwars door het centrum van de stad, maar ook door huizen en zelfs door een school. Bij het Brabants Dagblad was te zien dat het niet ging om van die kleine domino-steentjes. Maar nee, het waren stenen van ongeveer een meter hoog. En deze Tilburgers hebben genoten.
5: Ja, grappig. Echt heel grappig. Leuker als ik gedacht had van tevoren.
4: En ook wel heel leuk om te zien hoe iedereen eigenlijk weer kind wordt en dan achter die steen aanrent. Dus dat is wel...

0: heb je dus helemaal niet door dat je dus minder krijgt. De Consumentenbond wil dat Politiek Den Haag zich ermee gaat bemoeien. Ze willen dat merken verplicht transparant moeten zijn als klanten minder waar krijgen voor hun geld.
1: Ja, en helemaal als het om chocola gaat, toch?
2: Vind ik ook. Ja. Dat we heel duidelijk over zijn.
1: Heel duidelijk.
2: Ja, 100 punten.
1: Ja.
0: De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt mensen zich te melden als ze iets bijzonders hebben gezien of gehoord op vrijdagavond in de nacht of op zaterdagochtend. En als je denkt dat ze hard gaan op Lowlands, dan heb je nog niet gehoord over een kunstfestival in Tilburg. Want daar hebben mensen vandaag een domino-parcours gebouwd. En die ging dwars door het centrum van de stad, maar ook door huizen en zelfs door een school. Bij het Brabants Dagblad was te zien dat het niet ging om van die kleine domino-steentjes. Maar nee, het waren stenen van ongeveer een meter hoog. En deze Tilburgers hebben genoten.
3: Ja, grappig. Echt heel grappig. Leuker als ik gedacht had van tevoren.
4: En ook wel heel leuk om te zien hoe iedereen eigenlijk weer kind wordt en dan achter die steen aanrent. Dus dat is wel heel mooi.
5: Hij was ook weer even kind.
4: Eventjes wel, ja. Ja.
0: Toch mooi. Dat parcours was 2 kilometer lang.
1: Nou, leuk.
0: Het weer dan nog. Het is droog en vrij zonnig. In het noorden zijn er wat stapelwolken bij 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog en vannacht zo'n 12 graden.
1: Dankjewel, Suzanne.
0: Yes.
1: Staat het nog ergens vast?
2: Zeker. De A9 Amstelveen ook maar voor aangesloten 27 minuten. Wegdek is in slechte toestand. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht Centrum 30. En de laatste, de A28 Zwolle Amersfoort voor het Harde. Daar is de weg dicht door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan, dat doe je dan via Apeldoorn. En dat kan dan weer over de A50 en de A1.
6: 3FM Festival Top 1003.
1: Ja, dit is dus gewoon de after van de after van de after. Maar we hebben echt ontiegelijke festivalhits voor je.
6: 3FM.
1: 511.

0: beetje out of date qua thematiek ergens, heb ik het idee. Nummertje 510, Outkast, Miss Jackson, is een soort van moeder van de moeder van zijn kindlied. En daarmee bedoel ik, als Andre 3000 zijn 27 jaar geleden bedacht van, joh, ik maak een excuuslied aan de moeder van mijn kindlied. En lullen en ouwe hoeren over schoonmoeders, dat voelt een beetje out of date ergens. Als in, ja, ik hoor heel weinig gasten meer om me heen met negatieve ervaringen als het gaat om schoonmoeders.
1: Ja, dat is ook onzin.
0: Dat is zo'n gelul van, ja, je schoonmoeder in. Voelt een beetje als je oom die op een verjaardag een beetje...
1: Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel vrouwen gehoord die het lastig vinden als een kind krijgen om dan met hun schoonmoeder om te gaan.
0: Waarom dan?
1: Nou ja, omdat dan op deze denk je, ja, maar jij bent niet mijn moeder en je gaat toch wel ook bepalen hoe je dan moet opvoeden.
0: Ja, maar ik vind ook dat je daar als vrouw zijn een beetje mee om moet gaan. Want...
1: En die hebben vaak ook goede tips, want jij bent getrouwd met een partner.
0: Daarom, weet je, ik hoor mensen op een manier praten dat ik denk van, ja, oké, je kunt wel heel naar praten over je schoonmoeder, maar weet je wel wat er in de tas zit voor de erfenis?
1: Ja.
0: Ja, je moet het ook een beetje zakelijk aanvliegen. Je moet het een beetje...
1: Verschrikkelijk.
0: Een beetje ontspannen doen. Oké, jongens, het is 3FM Festival Top 1003. Waterbanner, 11 minuten over 4:30. Heerlijke week voor de boeg met alleen maar de beste festivalknijters. En niet vergeten dat je vanavond tussen 7 en 1 uur 's nachts kans maakt op de kaarten voor 3FM's meest gewilde exclusive van de afgelopen jaren. Kaarten voor Fontaine's DC. Check het vanavond vanaf 7 uur. Ik weet niet of die er is. Ik heb hem ergens wel snel gezien. Andres op Lowlands. Ik zou het heel erg bewonderen als die er vanavond is. En ik zou het heel veelzeggend vinden als die er niet is.
1: Dat ja, zou, nee, dat, die is er. Die staat er
0: ook. Nou, dat weet ik niet, hoor.
1: Nee, come on.
0: Ik moet het nog maar even zien.
1: Nee, ik heb vertrouwen in anderen.
0: Het zou me niet verbazen als vanavond om 18:52... de Mexicano-bakkers van Mark van der Molen in één keer gewoon naar de hoek omhoog.
1: Nee, dan krijgt hij een draai om zijn oren.
0: Oké, alright. Wij gaan door met de lijst. Het is 3FM. Ik had het je al gezegd. We zitten midden in de festival Top 1003. En we zijn inmiddels aanbeland bij nummertje 509. En 509 is een track die, ja... geschreven is door Hayley Williams. Toen was ze 18 jaar. Je weet wel, de grote Hayley Williams van Paramore. En ik moet je heel eerlijk zeggen, deze heeft een van de meest lekkere instarts. En wat bedoel ik met instarts? Een instart is gewoon heel simpel. Ik druk op start en dat voelt gelijk goed.

Davy, lekker Paramore, Misery Business. Hier op 3FM Top Festival 2. 2? 2. Top 1003. Ja, en het kan natuurlijk zo zijn dat je een klein beetje anxiety hebt van Lowlands of van gewoon überhaupt van dat het maandag is. En daarbij doet mij Teddy Swims altijd heel goed. Die maakt me altijd ontzettend gelukkig. Deze man met zijn rauwe stem.

0: deze man stelt je nooit teleur. Teddy Swims, Bad Dreams, nummertje 508. En ik was denk ik een jaar of, nou wat zal het zijn geweest? Ik denk 22, 23 en ik woonde in een containerwoning. Dat is een woning van 15 vierkante meter of zo, echt heel erg klein. En mijn ex blode nogal veel en ik had nog nooit gebloot. En hij zei, Nelly moet gewoon 1 trekje nemen en eens een keertje proberen. Want ik ben nu een band tegengekomen en ze zijn zo vet. Ik vind het zo vet. Neem een trekje van die joint. Dit is trouwens echt, dat vertel ik later wel een keer. Ik haat joints. Maar ik nam een trekje van die joint. Een paar minuten later zette hij dit nummer op. Nummer 507, When the Sun Goes Down, Arctic Monkeys. En ik zal het nooit vergeten. Het was verschrikkelijk en geweldig en alles tegelijk. Maar dit nummer, wat geweldig.
1: So who's that girl there?

0: 516. Sweet Goodbye, stiekem mijn persoonlijk favorietje van mijn Cresip. Hoorde je op 516. 19-2000 in de Soulchild Remix. Gorilla's uit 2001. Nummer 515. Lady Gaga 514. Pokerface 2009. Paranoid Android. Kort nummertje. 6 minuten 22. Is tegenwoordig een album van Antoon. Maar Radiohead vond je terug op nummertje 513. Heel goed. Lang niet gehoord. Dankjewel voor het stemmen. Monique, André, Peter, Timothy en vele anderen. Voor Kendrick Lamar en SZA uit 2024. Luther 512. Galantis, een van de thema's van de EFM Series Request uit het jaar dat we Haarlem op zijn kop mochten zetten. Galantis, Runaway, You and I op nummertje 511. Schoonmoeder Anthem, 510. Miss Jackson, Outkast uit 2001, gevolgd door 509. Paramore en Misery Business. Daarna Teddy Swims, Bad Dreams. Van best wel dichtbij tijden, maar wel ontzettend goed om te horen. Geëindigd op nummer 508. En zojuist The Monkees, zoals dat dan cool was in die tijd om te zeggen. De Arctic Monkees uit alweer 2006 op nummertje 507. When the Sun Goes Down. Nou, tot zover hetgene wat was. Wat is hetgene wat komt?
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer 3FM. Festival Top 1003.
1: Met onder andere...

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere

0: stemming. Kijk op sunbooster.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, graascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
3: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En Kinder Onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
5: ik red me wel hoor.
4: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: De hete zomer, Crayon-rolluiken.
8: Geluidsoverlast.
7: Crayon-rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon-rolluiken. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo!
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie olifant!
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
11: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
15: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
14: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
16: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: 3FM. Goedemiddag, lieve maandagmakkers. Je luistert naar de 3FM Festival Top 1003. Maar we gaan eerst naar het nieuws met Suzanne de Vries.
18: Goedemiddag. Straks hoor je hoe dolfijnen het optreden van Zara Larsson hebben verstoord.
19: NOS op 3.
18: Maar eerst iets anders. Cambuur gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en richting Cambuur-fans gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak, waar ook veel kinderen zaten. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. En daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief gestaakt had moeten worden. Avrotros zet ook voor 2027 een dikke streep door het Eurovisie Songfestival. De omroep vindt het Songfestival politiek geworden, nu Israël gewoon mee mag doen. Je hoort de directeur.
20: Nou, wat we zien is dat het Songfestival zijn neutraliteit heeft verloren. Een geopolitiek conflict is binnengedrongen in het Songfestival en daarmee is het een podium van verdeeldheid geworden zelfs. Wij vinden dat de IBU duidelijke criteria had moeten stellen waarop gebaseerd kan worden waarom een land wel of niet meedoet.
18: Ja, of Nederland volgend jaar helemaal niet meedoet is nog niet duidelijk. Avrotros geeft de deelname terug aan de NPO en die moet nu bepalen wat er verder gebeurt. Er wordt nog een hoop nagepraat over het optreden van superster Zara Larsson op het Belgische festival Pukkelpop. Want ze kon haar lach met geen mogelijkheid meer inhouden dit weekend, omdat het publiek massaal een dolfijn nadeed. Ze werden zeg maar opgetild met hun benen hoog de lucht in, net zoals Zara altijd zelf doet als ze Midnight Sun live doet. En daardoor klonk het liedje zo.

0: Ja, klonk op zich nog wel lekker. Het heeft allemaal te maken met memes die 2 jaar geleden verschenen. Met daarin regenbogen en dolfijnen op de muziek van Zara Larsson. En daarna maakte de zangeres zelf ook memes waarin ze dolfijnen nadeed. En nu was het dus payback time voor haar fans. Het weer, het is droog en vrij zonnig. In het noorden wat stapelwolken bij 20 tot 23 graden. Vanavond is het helder en droog. En vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden.
1: Dankjewel, Suzanne.
0: Yes.
1: Ja, echt leuk om te zien hoe ze...

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest... van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: Outkast, hey ja, nummertje 506 in het 3FM Festival Top 1003. Ja, festivals, we hebben er allemaal een herinnering aan, toch? Allemaal wel een moment dat je denkt, ja, dat vergeet ik nooit, maar dan ook nooit meer.
1: 3FM Festival Top 1003. Bepalend en winner.
0: Ja, en daarom is deze lijst in het leven geroepen. Of je nou op Pukkelpop staat, of je nou op Pinkpop staat. Waar dan ook, waar je ook stond, dat moment dat je die ene artiest zag... en dat je dacht, wauw, dit is te gek. Zo speelde ik ooit in een vaag verleden... speelde ik een nichtje van een snackgigant. Dat kan ik het beste zeggen op de publieke omroep. Het nichtje van een snackgigant. En ik weet wel dat we waren daar wat activatie aan het doen. En ik had gehoord van ene Billie Eilish. En ik had een paar nummers van haar gehoord. En ik dacht, ja, zij is zo ontiegelijk vet. Dus ik zei tegen die vrouw met het witte hoedje, zei ik... Weet je, als we even de tijd hebben om weg te sneaken... tussen die frikandellen en die kroketten door... dan moeten we daar naartoe. En er was op een gegeven moment nog 5 minuten... en ik zie mensen rennen naar de stage. En dit was op Pukkelpop... En ik zeg, kom op, we gaan. Laat die frikandellen voor wat het is. We moeten die kant op. En wij met z'n tweeën echt rennen in die witte jassen. En we stonden daar vooraan bij Billie Eilish. Ik zal het nooit, maar dan ook nooit meer vergeten. Toen was ze nog niet zo groot als ze nu is. Maar het was al ongelooflijk vet dat ik haar echt voor altijd in mijn hart gesloten heb. Ja, en deze man heb je ook zeker in je hart gesloten. Je hoorde hem ooit op de Belgische radio met zijn versie van Triggerfinger, I Follow Rivers. Met zijn versie van I Follow Rivers, Triggerfinger heb ik het over. Deze ga je nooit vergeten. Dit was echt zo'n ongelofelijke hit. Echt iedereen zong dit mee. Was gewoon, ja, en later kwam hij natuurlijk. Ja, hoor je het al? Ja, ach, met dat fluitje. Ja, dat fluitje, dat gaat gewoon nooit meer, maar ook nooit meer uit je hoofd. Nummer 505 van het 3FM Festival Top 1003. Ik zou zeggen, geniet er gewoon van, fluit een beetje mee. Het is maandag, weet je, het is niet voor iedereen een lekkere dag, maar de zon schijnt en alles komt altijd goed.

voor te stellen, weet je. Dat is soms als er iets binnenkomt aan het CBR, dan ben ik nog wel eens bang. Dan denk ik van, joh, stel je nou voor dat het zo erg is gegaan dat ik een gevangenis in moet. Maar zo hard hebben we er nooit gereden. Oké, het is maandag. We leven 24 augustus, 19 over 5. Ik hoop dat je lekker gaat. We zitten

te krijgen. En die hoor je dan de hele week op je favoriete radiozender. De hele dag lang. En win je ook nog eens 's avonds tickets voor 3FM Exclusive met de Fontaine DC vanavond vanaf 7 uur. Nou, een heerlijke radioweek. Vergezeld door de allerbeste muziek ter wereld. Kan zo dat tot 2000 doen, hoor je het? Hey. The Weeknd 5.

The Weeknd met Daft Punk, I Feel It Coming. Op nummertje 503 op de 3FM Festival Top 1003. Ja, en dit nummer noem ik eigenlijk een beetje de pushyplaat van Pearl Jam. Beetje een plaat voor mij gemaakt, de pushyplaat. Het is eigenlijk gewoon het meest persoonlijke, zachte nummer wat Pearl Jam ooit gemaakt heeft. En eigenlijk wel heel erg mooi op deze maandag. Gewoon een lekker nummertje, wat ook wel vaak fijn is op een festival. Een beetje rust.

3FM Pearl Jam 502 op... Nou, in de lijst 3FM Festival Top 1000. Ja, ik moet ook even bijkomen, weet je, dat er iemand is die zegt dat dit de perfecte plaats voor een festival is. Ik bedoel, het staat al jaren wereldwijd nummer 1 in de begrafenis Top 1000. Maar ja, diegene mag pas over een paar minuten weer praten. Dus ik hou... Ik laat het gewoon lekker bij diegene. Goed man, Pearl Jam. Akoestisch, inderdaad, Strijkers, Eddie Vedder, super top. En het was de eerste single van Pearl Jam die goud werd in de United States. Dus dat is wel grappig, weet je, dat je gewoon eigenlijk iets maakt wat dusdanig buiten je... Ja, eigenlijk wat mensen van je kennen, maar dat het dan juist zo succesvol is. Mooi. 3FM, middagshow. Je bent bij Barend en Benner. We zijn er de hele week met 3FM Festival Top 1003. Alle tracks heb je zelf samengesteld. Ja, en deze, dat heeft wel thema's, deze track, waar je eigenlijk veel over nadenkt als je een beetje mijn leeftijd hebt. Namelijk in je 20e jaar, ik weet niet of je dat herkent, dan denk je dat je onsterfelijk bent en inmiddels ben ik 38. Ben je ouder aan het worden en heb je ook het gevoel dat jij en je vrienden wel eens uit elkaar kunnen groeien. Dat hoeft niet per se negatief te zijn, maar denk maar eens goed na. Zijn de vrienden van 10, 15 jaar geleden eigenlijk nog wel dezelfde als degene die er vandaag nog zijn? En hoe erg is dat eigenlijk? Allemaal in combinatie met het bijna obsessieve pianoritme van LCD Sound System uit 2007. Is dit All My Friends op 501?

0: Friends LCD Sound System uit 2007. Het is niet normaal. 7 minuten en 42. Het is het hele album van Roxy Dekker. Wat afgelopen vrijdag uitkwam. En ja, ik weet niet of het een goede ontwikkeling is, man. Ik merk aan mezelf ook dat ik het af en toe irritant vind.
1: Nou, laatst had ik een aantal nummers van 1 minuut 38.
0: Nee, ja. ik snap het. Maar ik weet niet. Het is ook wel goed als er gewoon ergens de tijd voor wordt genomen, weet je wel.
1: En dat is heel belangrijk.
0: Ja, dat heeft wel iets prettigs.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Alright, nummertje 501 om haar fans LCD Sound Sims. Kijk, zelfs dingen uitspreken moet je ook een beetje de tijd voor nemen. Nummer 500 is dan weer iets heel anders. Geef je 1 hint.
1: Oh.
0: Dat weet je gelijk. Dat hoor je direct. Komt eraan binnen nu een paar tellen.
2: NOS op 3.
0: Tijd voor het laatste nieuws van moeder aarde, Suzanne de Vries. Wat is het allerlaatste nieuws?
3: Ja, er wordt morgen en overmorgen gestaakt op Schiphol. De beveiliging legt dan meerdere keren een kwartier het werk neer. De beveiligers zijn boos over de hoge werkdruk. Ze hadden vorige week hun werkgevers en Schiphol een ultimatum gesteld om er wat aan te doen. Maar volgens de bonden bleven maatregelen uit. Er liggen nog 5 slachtoffers in het ziekenhuis na het ongeluk met een touringcar op de A28 bij Wezep. Onder hen is ook de bestuurder van de bestelbus waar de bus op botste. Nou, dat gebeurt allemaal vanochtend toen de bus onderweg was naar Parijs voor een schoolreisje. De burgemeester van Wezep zegt dat de kinderen echt engeltjes op hun schouders hadden.
4: Ze zijn heel erg geschrokken, want iedereen die in die bus heeft gezeten, ze hebben enorm veel geluk gehad. Maar iedereen is lichtgewond, dus het zijn schrammen, het zijn kneuzingen. Het zijn glasplinters.
3: Ja, de weg was door het ongeluk ook de hele dag dicht. Inmiddels is de rechterrijstrook in de richting van Zwolle weer vrijgegeven voor verkeer. En verwacht wordt dat de andere richting ook weer snel open gaat.
0: Kijk, de woede zal er ook wel zijn, hè, van die ouders. De bestuurder van de bestelbus waar de bus op botste. Dus een bus is er opgebotst.
3: Op een bestelbus. Dus dat en is in die touringcar zaten dus ook al die kinderen die op schoolreisje gingen.
0: Ja, dus de bestuurder van de touringcar die is op die bus gebotst. Of het busje.
3: Die touringcar is inderdaad

0: op een buschauffeur.
1: Precies, dus je bent natuurlijk woedend op zo'n buschauffeur. Ja. Dat is gewoon zo.
0: Ja.
1: Maar je moet je ook voorstellen wat het is als ouders natuurlijk. Als je daar gewoon, je staat daar met z'n allen te zwaaien. En ja, die man zal dat niet expres doen. Maar het is een verantwoordelijkheid. Zo'n hele bus vol met die kids, man.
0: Nou, alleen als ik aan het zwaaien denk, krijg ik al een brok in mijn keel.
1: Ja, maar ja, goed. Jij hebt dat ook wel heel snel, hoor.
0: Ja,
1: moet
0: ik ben een beetje. Een van de moeders heeft ook trouwens gereageerd. En die is vanuit Duitsland direct de auto ingestapt. 5 uur gereden naar haar kind.
2: Ach,
0: ja. Je schrikt toch helemaal rot dan.
1: Nou, begrijp ik als geen ander. Nou, steekt dan alle betrokkenen. En volgens mij, het valt mee, toch? Uiteindelijk.
0: Zeker.
1: Ja. Oké, nou, heel goed.
0: De organisatie achter het Eurovisie Songfestival vindt het jammer dat Avrotros ook komend jaar niet meedoet. Avrotros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. De omroep zegt dat het evenement een podium van verdeeldheid is geworden en zijn neutrale karakter is verloren. Nou, Songfestival-commentator Cornel Maas zegt dat hij zelf een ander besluit zou hebben genomen.
3: Er zijn altijd controversies, er zijn altijd gedoe. Er is altijd geopolitiek gedonder. Dat was al tussen Azerbeidzjan en Armenië. Dat geldt ook voor Griekenland en Cyprus. Maar wat dacht je van de winst van Oekraïne? Die kwam ook niet zonder diezelfde geopolitieke invloed tot stand. Dus dat is altijd geweest. En op het moment dat je zelf afhaakt, dan heb je daar ook geen invloed meer op en wordt de verdeeldheid eventueel juist groter.
0: Ja, of Nederland volgend jaar helemaal niet meer meedoet aan het Songfestival, dat weten we niet. Want Avrotros die geeft de deelname nu terug aan de NPO. En die moeten dan gaan bepalen wat er verder gaat gebeuren.
1: Nel, is dat voor jou een droom om het uit te zenden? Anders gaan we vanavond nog even dat Poont het uitzenden. Dan is het voor jou. Ja, dat lijkt me. Dat kan jij wel.
0: Schat,
1: met je hosten en die toestand.
0: Jammer
2: vindt dat leuk. Ik vind het verschrikkelijk.
1: Ja.
2: Ik hou echt van carnaval. Ik hou van feesten. Ik hou van verkleden.
1: Ja.
2: Maar ja, nee, dit vind ik echt heel stom.
1: Nou, alright. Dan gaat het bij deze.
0: De baas van Poont heeft ook al gezegd dat ze het niet willen. Hè?
1: Nee, de WDOM, dus dan kan het persbericht bij deze alsnog bevestigd eruit. Het is tijd voor het weer.
0: Het is morgen vrij zonnig. In het noorden nog wel wat stapelwolken. Het is zo'n 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog en vannacht zo'n 12 graden.
1: Dankjewel, Suus Drieven. Met het verkeer, waar staat het vast nou?
2: Ja, voor veel mensen is de zomervakantie afgelopen. Dus dat is te merken. Onderweg de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk 48 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot 17 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum 23 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle voor knooppunt Hattermerbroek 23 minuten.
1: Het is 3FM met de festival Top 1003. Nummertje 500 ofwel 500. En 1995. Bizar. Het is een nacht, Guus Meeuw.

Nummer 499, The Rope, Wonder Horse. En nummertje 498, die is voor iedereen die gewoon even een dikke vinger naar zijn ex wil opsteken.

altijd lekker, Pinky. Wat een wereldvrouw. Helemaal niks mis mee. Hey, ik zei net tijdens het nieuws, zei ik van... ja, weet je, ik heb helemaal niks met het Songfestival, bla bla. Hoeft van mij helemaal niet. Maar het is misschien ook wel een beetje gelogen. Want er is, weet je wat het gewoon is? Ik heb gewoon heel vaak als ik daarnaar zit te kijken... dat ik denk, wat een poppenkast, wat slecht. Er is zoveel talent op de wereld, zoveel talent. En dan gaan we dit talent allemaal laten zien. Maar er is natuurlijk wel heel veel talent in die afgelopen jaren geweest. Ik noem een Celine Dion, ik noem een Loreen, ik noem een Duncan Lawrence... en ABBA, Olivia Newton-John. Ik bedoel, er zijn natuurlijk onwijs veel artiesten... die heel erg groot zijn geworden door het Songfestival. Onder andere nummertje 497, dan heb ik het over Måneskin, I Wanna Be Your Slave.

0: 26, een soort TGV. Is echt niet normaal. Zeker als je je realiseert dat nummertje 503 ook komt uit het jaar After It Coming. Power combinatie, goed als pindakaas en hageslag, The Weeknd en Daft Punk. En zojuist, ja, echt een festivalknijter of een begrafenisknijter, wat je wil. Op nummertje 502, Just Breathe, Pearl Jam. 501, All My Friends, 7 minuten en 22 seconden. Bizar, lang maar goed, LCD Sound System. Guus Meeuwis en Vagant, absoluut doorbraakplaat van die twee. Zeker van die eerste in 1995 alweer. Nummertje 500, Wunderhaus. Op nummertje 499, The Rope. Klinkt wat morbide altijd, maar het gaat over wat anders. En nummertje 498, Pink So What uit 2008. Nummer ontstond naar de break-up van Pink met Carrie Hart, ook alweer lang geleden. En zojuist het nummertje 497. I Wanna Be Your Slave, Maneskin uit 2021. Oké, tot zover wat het was. En dit is een van de dingen die komt.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer 3FM Festival Top 1003.
1: Met onder andere...

0: zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
4: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
19: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
20: NHA.nl.
21: Goedenavond. Hey, luister, ik ga je oortjes kietelen. Want deze 3FM Festival Top 1003 is zo lekker. Eerst NOS op 3 met Suzanne de Vries.
22: Goedenavond. Als je morgen of woensdag een vlucht pakt vanaf Schiphol, dan sta je waarschijnlijk wat langer te wachten bij de bagagecheck.
23: NOS op 3.
22: Beveiligers op de luchthaven die gaan het werk daar een paar keer een kwartier neerleggen. De beveiligers op Schiphol zeggen dat de werkdruk extreem hoog is en hebben vorige week tegen hun werkgevers gezegd dat er echt iets moet veranderen. Dat is niet gebeurd, dus leggen ze af en toe het werk neer de komende dagen. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken. Op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur gered. En er wordt nog met helikopters gezocht naar meer vermisten. Sommige Utrechters kunnen nog steeds hun huis niet in na de grote explosie in het centrum van de stad begin dit jaar. Dat komt omdat hun huis nog niet hersteld is of door gedoe met de verzekering. Maria vertelt dat het herstellen van haar huis nu pas op gang is gekomen na een boel gesprekken met haar verzekeraar.
0: Er was nog even gedoe met de verzekering. Het is een monument, dus er liggen oude pannen op. Nieuwe mogen niet. Welke pan is nou beschadigd door de explosie? Of welke was al beschadigd? Achterstallig onhoud.
22: Ja, Maria hoopt voor de kerst haar huis weer in te kunnen. En waterpoloers uit 13 landen kwamen naar Ter Apel.
3: Hallo everyone.
5: Bonjour tout le monde.
3: Waarom pozdrav svima.
5: Schmeipelf. Hallo alle, welkom in Ter Apel.
22: Ja, daar werd het grootste waterpolo-toernooi van Europa georganiseerd. 140 teams met 1500 spelers deden mee. En die kwamen niet alleen voor de potjes, maar ook voor...
5: Parties.
3: Have a good time playing waterpolo. Have a good time partying.
20: Wat is wichtiger, Wasserball oder Party?
5: Ich würde sagen, beides ist wichtig, aber vor allem für mich Wasserball.
22: Ja, rondom de zwempool waarin werd gespeeld, werd er ook gekampeerd. Het weer, het is droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken bij 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog en vannacht zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later wel wat meer bewolking. Het wordt dan maximaal 25 graden.
21: Dankjewel, Suzanne.
22: Yes.

0: Amersfoort, Zwolle voor knooppunt Hattermerbroek, 25 minuten. Sterkte, komt goed!
1: 3FM.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
4: ik red me wel hoor.
3: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
0: 3FM. Ja, en we zitten eigenlijk al een beetje op de helft van de 3FM Festival Top 1003. En wat een ongelofelijke lijst is dit. Wat lekker!

0: Sivan en Rush. Op BFM
1: Festival Top 1003.
0: Bepalend en winner. 496, Rush draait helemaal op verlangen, vrijheid en een beetje losgaan. Oké, dan zie ik die thematiek voorbij komen en dan denk ik ook een beetje, ja, is leuk, weet je, allemaal sympathiek. Maar dat je dat anno 2023, waar deze hit vandaan komt, nog steeds doet, deden de Beatles ook al. Weet je, de thematiek verandert bijna niet, weet je, kom eens even op. Ja, toch? Losgaan en be yourself, en verlangen en creativity. Oké, hartstikke goed, topplaat, Forcy Van, dankjewel voor het stemmen. Ik mag ook verder helemaal niet zeiken, want het zijn jouw keuzes die gemaakt zijn. 3FM.nl, dankjewel daarvoor voor het invullen van jouw favoriete festivalbangers alle tijden. Ik zie in de app al mensen langzaamaan ontwaken. Bijvoorbeeld Kennedy, die net uit Lowlands komt rollen en zichzelf weer een beetje bij de positieve heeft gevonden. Luistert en is aanwezig. Lowlandgangers en misschien ja, andere wezens van deze aarde. Laat nog even weten wie je bent en waar je luistert en hoe je geniet van de lijst. Vind ik altijd leuk om te horen. Ja, niet alleen maar Lowlandsgangers. Ik heb net de column van Tina Nijkamp gelezen. Het geweten van de Telegraaf. Waarin ze vindt dat de NPO buitensporig veel aandacht besteedt aan Lowlands. Vind ik altijd zo mooi, weet je wel. Het is echt prachtig dat je altijd gewoon zo'n standaard riedeltje hebt in het jaar. Maar op een gegeven moment komt het allemaal weer los van ja, buitensporig veel aandacht aan Lowlands door de NPO. Ja, dat is zo mooi. Het is gewoon ieder jaar weer in te vullen. En dan komt het wel weer lekker naar voren. En dan denk ik, ja, dat is ook leuk. Die mensen hebben daar werk van weten te maken. Top. Oké, wij gaan door met de zaken die er echt te doen. Ik heb nummertje 495 voor je klaar. En 1981. En het bijzondere is aan het jaar 1981. Toen was zelfs Nelly nog niet geboren. Kun je nagaan hoe lang het is geleden?

95 smorverliefd doen. Maar ik word dus altijd ook een beetje verliefd van dit nummer. Dat brengt het ook, ja, dat haalt het gewoon een klein beetje bij je naar boven. Dan gaan we alweer naar nummertje 494. Dan gaan we naar 1997. Nou, dit klinkt gewoon als een plaat uit 2026. Nee, dat is het niet. Ik heb het over Daft Punk. All around the world. En leuk om die videoclip eens een keer te bekijken. Gemaakt door een geweldige regisseur.

Lekker, Louis Capaldi, Someone You Love blijft gewoon echt een heel mooi nummer. Nummer 493 in de 3FM Festival Top 1003. Ja, en nou hoor ik je denken, Nel, kom op. Ik kom net van Lowlands af. Ik heb het hele weekend staan beuken. Kom jij met zo'n grafplaat? Geef me gewoon even wat om te beuken. Oké, okay, jij vraagt, ik draai. Dan geef ik je gewoon een nummer uit 1992. Out of Space van de Prodigy. Veel verschillende stijlen gemixt. Handelsmerk eigenlijk wel van de Prodigy geworden, toch? Beetje rave is het, beetje breakbeats, beetje electronic sounds. Ja, eigenlijk een beetje zoals Gen Z zich op dit moment kleedt. Heel veel verschillende stijlen door elkaar. En dat ziet er dan eigenlijk gewoon best wel heel lekker uit.

Daantje vraagt in de NPO Luister, heb even een vraag. Ja, waarom is het ja, de top 1003 en niet de top 1000 of de top 1500? Top 1500. Ja, Daantje, we zijn toch 3FM, dus daarom top 1003. Weet je? Nou ja, zoals je merkt, ik zat niet in het marketingteam. Maar vandaar dus. Nou ja, we gaan dus verder met de lijst. We hebben 491. Ja, deze gigantische wereldhit van Taylor Swift. Voor ons dan maar, hier op 3.

NOS.nl en andere nieuwsoutlets. Er zal wel mee geopend worden. Maar dan weet je een beetje waar het over gaat. You're the Cruel Summer Taylor Swift. Voorbij komen in de lijst. Een soort van geheim hit. Iedereen vond het jaren geweldig. Maar het was nooit een officiële single. Bleef massaal gestreamd worden. En er werd ook om gevraagd door de fans van Taylor Swift. Die zijn er nogal veel. Uiteindelijk werd het in 2023 via een Lover, het grote album, alsnog een officiële single. En ja, dat is het mooie wat er gebeurt, hè. Dat je jaren nadat het al uit...

0: Opposite. Chef, crazy zin in bij Bart en Benne. Ik zag Willem van de Opposite, zag ik nog, dat vond ik dan wel frappant. Ik was met Nel was ik bij Lowlands afgelopen vrijdag om daar twee shows op te nemen. De eerste daarvan hoor je aankomende donderdag al. Even een half uur ahoeren met Jonna Fraser in Bart en Benne Ranking Reviews. En wat ik wel apart vond, ik kwam daar aan om denk ik 4 uur of zo, 3 uur zoiets. Nou, ik denk 4 uur. En zo'n Willem, die heeft dan een show om 7:15. Maar die gaat dan wel echt net een uurtje of 1,5 uur ervoor. Gaat hij nog even 1,5 uurtje met Ruud de Wild zitten. Vind ik wel opvallend, toch?
1: Ja, maar ik denk, hij heeft al zo vaak op Lowlands gestaan. En dat betekent niet dat hij het niet meer spannend vindt, denk ik.
0: Nee,
1: dat maar ik denk dat hij denkt, nou, wil even lekker even kletsen. Ik denk wel dat hij minder gespannen is dan net een opkomende artiest, dan Flair of zo.
0: Jonna Fraser ook, weet je. Die kon gewoon lekker aanlopen en ik zat handje 7 uur. Nee, hoe laat? 6:30 zoiets, dat hij met ons ging horen.
1: Ja, zoiets.
0: Ja. En daarna de hele boel afgebroken. Ja. Nou ja, sympathiek, top. Opposite Chef, crazy zin in. Het is, nog een plekje of 1, 2, 3, 4, 5 hebben we weggegeven aan de 3FM Festival Top 1003 Tracks. Die ga je zo meteen horen. Eerst even bijgepraat worden als het gaat om de zaken des levens.
2: NOS op 3.
0: Die er ook te doen, namelijk het nieuws. Wat is het allerlaatste nieuws? Suus, goedenavond.
3: Goedenavond. Tientallen bewoners van het Brabantse dorp Engelen komen vanavond naar de gemeenteraad. Ze praten daar over de komst van 50 asielzoekers naar het dorp. Nou, het dorp is al maanden verdeeld over de plannen en huizen van voorstanders die werden zelfs beklad met scheldwoorden. Het dorp is tot op het bot verdeeld, merkt ook de dorpsraad.
4: En ik merk ook dat mensen ook niet meer met elkaar praten. Dus zelfs binnen gezinnen, binnen families, binnen straten zijn er ook partijen die niet meer met elkaar communiceren. En ja, dat is natuurlijk doodzonde dat zo'n dorp dan daarmee eigenlijk de sfeer helemaal, in ieder geval hopelijk tijdelijk verziekt wordt.
3: Voor het einde van het jaar moet er een definitief besluit liggen.
0: Dank.
3: De verdachte die werd opgepakt vanwege het overlijden van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26. Het gaat om een verpleegkundige van dat zorgcentrum, dat meldt Omroep Brabant. Hij zou rechtstreeks contact hebben gehad met de bewoner die is omgekomen. De politie gaat uit van een niet-natuurlijke dood. De 26-jarige verdachte die werd gisteren opgepakt en zit nu nog vast.
0: Oké, dus even niet om te speculeren, maar toch een beetje wel. Dan gaan mensen er misschien vanuit dat hij heeft geholpen bij een doodwens of zo? Of wat is het idee erachter?
3: Nou, de politie zegt dat ze rekening houden met verschillende scenario's, maar ze willen er niet veel over zeggen.
0: Oh ja.
3: Maar een anonieme bron heeft tegen Omroep Brabant verteld van het is echt iemand die daar werkt, een verpleegkundige. Maar wat er is gebeurd, daar is nog heel weinig over duidelijk.
0: Oh, oké.
3: En de derde etappe van de Vuelta is geannuleerd in de slotfase.
1: Wil even lekker even kletsen. Ik denk wel dat hij minder gespannen is dan net een opkomende artiest, dan Flair of zo.
0: Jonna Fraser ook, weet je. Die kon gewoon lekker aanlopen en ik zat handje 7 uur. Nee, hoe laat? 6:30 zoiets, dat hij met ons ging aanhoren.
1: Ja, zoiets.
0: Ja. En daarna de hele boel afgebroken. Ja. Nou ja, sympathiek, top. Opposite Chef, crazy zin in. Het is nog een plekje of 1, 2, 3, 4, 5 hebben we weggegeven aan 3FM Festival Top 1003 Tracks. Die ga je zo meteen horen. Eerst even bijgepraat worden als het gaat om de zaken des levens.
2: NOS op 3.
0: Die er ook te doen, namelijk het nieuws. Wat is het allerlaatste nieuws? Suus, goedenavond.
3: Goedenavond. Tientallen bewoners van het Brabantse dorp Engelen komen vanavond naar de gemeenteraad. Ze praten daar over de komst van 50 asielzoekers naar het dorp. Nou, het dorp is al maanden verdeeld over de plannen en huizen van voorstanders die werden zelfs beklad met scheldwoorden. Het dorp is tot op het bot verdeeld, merkt ook de dorpsraad.
4: En ik merk ook dat mensen ook niet meer met elkaar praten. Dus zelfs binnen gezinnen, binnen families, binnen straten zijn er ook partijen die niet meer met elkaar communiceren. En dat is natuurlijk doodzonde dat zo'n dorp dan daarmee eigenlijk...

0: binnen gezinnen, binnen families, binnen straten zijn er ook partijen die niet meer met elkaar communiceren. En ja, het is natuurlijk doodzonde dat zo'n dorp dan daarmee eigenlijk de sfeer helemaal, in ieder geval hopelijk tijdelijk verziekt wordt.
1: Voor het einde van het jaar moet er een definitief besluit liggen.
2: Dank.
1: De verdachte die werd opgepakt vanwege het overlijden van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26. Het gaat om een verpleegkundige van dat zorgcentrum, dat meldt Omroep Brabant. Hij zou rechtstreeks contact hebben gehad met de bewoner die is omgekomen. De politie gaat uit van een niet-natuurlijke dood. De 26-jarige verdachte die werd gisteren opgepakt en zit nu nog vast.
2: Oké, dus even niet om te speculeren, maar toch een beetje wel. Dan gaan mensen er misschien vanuit dat hij heeft geholpen bij een doodwens of zo? Of wat is het idee erachter?
1: Nou, de politie zegt dat ze rekening houden met verschillende scenario's, maar ze willen er niet veel over zeggen.
2: Oh ja.
1: Maar een anonieme bron heeft tegen Omroep Brabant verteld van het is echt iemand die daar werkt, een verpleegkundige. Maar wat er is gebeurd, oh ja, daar is nog heel weinig over duidelijk.
2: Oh, oké.
1: En de derde etappe van de Vuelta is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Dat was te horen bij Eurosport.
3: Er is een plek waar geschuild kan worden hier in dit tot een uur geleden vrij onbekende restaurant waar iedereen naar binnen gaat. Kijk, die mevrouw wilde eigenlijk na de lunch de boel dichtgooien. Maar die denkt van 182 gasten.
4: Lekker. Dat kan ze kopen niks.
1: Ze kochten alleen niks. Dat is dan wel weer jammer voor die mevrouw. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra wel gewoon.
5: Ja, even een klein biertje. Gewoon een heel kleintje.
2: Ja, maar meer qua promo's natuurlijk geweldig, weet je. Ik bedoel, dat je gewoon in één keer denkt van al die lui die zitten daar. En dan maar gewoon drie keer de dag op maandag. En nu in één keer staat die hele tent voor. Is toch mooi, man. Oké, Suus, het weer nog even.
1: Ja, het is nog even droog en vrij zonnig. In het noorden wel wat stapelwolken bij zo'n 21 graden. Vanavond helder en droog. Vannacht zo'n 12 graden. En morgen begint gelukkig zonnig. Later wel wat meer bewolking. Max 25 graden.
2: Heel goed, dankjewel. Thanks en een fijne avond voor nu.
1: Dank, jullie ook.
2: Heel goed. Nel, wat gaat er allemaal gebeuren vanavond als het gaat om de spits op dit moment?
5: Nou, het valt mee. Ik heb nog twee belangrijke berichten voor je. De A15 Gorkum-Rotterdam voor de Noordtunnel. Die is dicht door een ongeluk.
2: Oh ja, je het verkeerd.
5: Met de vrachtwagen. Omrijden kan via Utrecht over de A27, A2 en de A12. En dan nog de A28 Amersfoort-Zwolle voor knooppunt Haddermebroek. Daar staat 10 minuten door opruimwerkzaamheden. En de linker rijstrook die is dicht.
2: Hey, even over de rest van de week eigenlijk qua weer. Hoe ziet het eruit, Suus? Zal ik even over nadenken?
1: De rest van de week?
2: Nee, maar gewoon een beetje. Heb je niet een beetje gespiegeld? Ik dacht gisteravond in één keer, ik zat op de bank. Het werd donker om 8:30. Ik dacht in één keer van,
5: oei,
2: het is
5: klaar. Daar komt mijn winter. De depressie,
2: nee, maar het, is in één keer, het voelde in één keer als een heel hard afscheid, voelde dit.
1: Ja, nou, ik zie in de rest van de week dat er wel weer wat regen aan zou kunnen komen.
2: Nee, dat bedoel ik.
1: Er komt niet nog even een hittegolfje aan of zo.
5: Nee, maar dat is oké. Een beetje, dit is perfect,
2: het
5: toch?
2: Het is oké, het is niet je cyclus waar we het over hebben. Je gevoelens die erbij komen.
5: Het is niet oké, dat is echt
2: een
5: orkaan.
2: Alsof je bij een therapeut op de stoel zit. Het is allemaal oké. Het is gewoon heel kut. Het is nog zomer. Nee, dat kan niet. Oké, dan maar even wat opbeurende klanken van Radiohead. Daar gaan we voor. 1996, lekker Street Spirit. Fade out tussen haakjes. Vind je terug op 489 bij 3FM.

Spirit. Ah, omarm hetgene wat je nou niet zo vaak hoort. Het is ook wel eens lekker om te horen. Zo simpel is het. Je hoort hem voorbij komen, nummertje 489. Slow motion en bijzondere camerabeelden. Daar wordt de videoclip door getypeerd. De titel fade out past perfect bij de sfeer. Het nummer voelt alsof alles langzaam wegzakt in de nacht. Nou, kijk eens even. Perfecte koppeling.

hij stond afgelopen weekend stond hij op Pukkelpop Bazaar. Had een weergaloos goed optreden. Helaas was het zonder Pommelien Thijs. Het is 408.

kom hier dan. Hou ik je heel even vast, want er is niks lekkerders als je met je brakke festivalkop, zeg maar, wallen als embryo's, mascara echt gewoon op je lippen, en dat er dan gewoon een klein beetje complimentjes naar je gemaakt worden, dat je gewoon best wel mooi bent. Dat het allemaal helemaal niet zo erg is. Het is gewoon een beetje anxiety.

0: Snoop Doggy Dogg, Pharrell Williams, Beautiful, nummertje 486. Je zal het niet geloven, maar er zijn dus best veel mensen die lezen dus boeken op festivals. Dan gaan ze op een gegeven moment gewoon even naar de tent en dan gaan ze gewoon eens even een boekje lezen. Daar kwam ik dit weekend achter en ik heb zelf ook een boek uitgelezen, namelijk Al het Blauw van de Hemel. Echt een weergaloos goed boek. Het is zo ontzettend mooi en toen heb ik het gisteravond heb ik het uitgelezen en ik was echt gewoon aan het snotteren in mijn bed. Ik moest zo ontiegelijk janken.
1: Waarom is het nou een mooi boek?
0: Omdat het gaat over een jongen met jong Alzheimer.
1: Ja.
0: Hij is 28 jaar.
1: Ja.
0: En hij krijgt
1: sorry,
0: te horen dat hij...
1: Sorry, wat jou... Nee.
0: Nee.
1: Sorry.
0: Ja. Flauw. Ik had het ook helemaal niet
1: door. Het klonk in één keer zo als VPRO boeken.
0: Nee, maar dat kwam dat ik dus achterkwam. Maar in ieder geval, hij heeft jong Alzheimer. En hij zegt, ja, hij denkt, ik wil niet dat mijn ouders mij zien aftakelen.
1: Ja.
0: Dus hij zet een contactadvertentie in de krant.
1: Ja.
0: En hij vraagt, wie wil met mij op reis?
1: Ja.
0: En dan komt daar een meisje aangelopen.
1: Ja.
0: En die gaat met hem op reis.
1: Mooi.
0: Nou, echt, het is zo mooi. Het gaat over in het moment leven. Het gaat over genieten van de kleine dingen. Maar het gaat dus ook over bij iemand willen blijven en de rest even vergeten. Het is echt prachtig. En als je denkt, wat zeg je nou allemaal rare dingen? Dat sluit dus heel erg aan bij nummer 485. Dat is Snow Patrol met Chasing Cars. Want dat gaat precies daarover. Dat je gewoon even bij iemand wil zijn en nergens anders meer aan wil denken.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit... het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's... en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Leren mediteren?
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
12: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
11: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
16: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
15: Wat dan?
16: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
15: Oh, mag ik mee?
16: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
20: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
21: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.

0: Another and Talk to You, uiteraard. Eerst gaan we naar het nieuws van 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. 3FM.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
15: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
19: ik red me wel hoor.
18: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
20: Iedere avond op 3FM.
21: Jouw kans op kaarten voor 3FM Exclusive.
20: Met Fontaine's DC.
21: 3FM.
20: BNN Vara.
21: Mark
0: van der Molen.
6: Plak dus even die oren met een wasknijper aan je hoofd, zodat ze goed gespit zijn. Als je Fontaine's DC hoort, meteen in de NPO luisteren. Inkruipen voor kaarten voor die exclusive. Zometeen live muziek.

blij zijn dat ik een rollende R heb. Anders was het Magakia. Oh, ik ben helemaal gebroken. Oh, dat Lowlands, dat hakt er wel in, hoor. 3 dagen op de bank gekeken. 3 dagen naar mijn scherm getuurd. Oh, ik ben helemaal verrot. Ik voel het echt in mijn lijf. 3 dagen Lowlands kijken op de bank. Voel het gewoon. Ik voel het. Genoten van de optredens, wat heerlijk zeg. Ik kan me ook voorstellen, als je niet op Lowlands was, je denkt, houden nou eens een keer op dat gezeik over dat festival. We weten wel dat het geweest is. Klaar nu. Nou, we gaan toch nog wat hoogtepunten uitzenden. Daar ga ik je toch wel even mee vermoeien. Nou, vermoeien zal het zeker niet zijn, want hallo, Somber, Eefje de Visser, IJsland, misschien ook nog wat leuke hoogtepunten van uitzenden. Mocht je nog een verzoekje daarvoor hebben en denken, ik was er wel bij of heb iets gezien wat nog terug wil horen, dan is dat allemaal mogelijk. We hebben hier een computersysteem waar alles in staat en ik ga het meteen gewoon feitelijk aan je uitleggen hoe dat werkt. Ga ik in de muis klikken. Anders is er niet, die was er vanochtend in de ochtendshow, voordat je denkt, wat een ongelooflijke slappe zak. Dat is dus niet het geval. Als je erbij bent, bouw dan even de streak op. Dat doet al Andres altijd, hè? Ik vind het altijd zelf lastig om dat uit te leggen, want het zit niet in mijn systeem. Maar ik heb een overdracht gehad en ik heb begrepen dat je gewoon eventjes moet appen dat je erbij bent. Dan bouw je een streak op. En degene die aan het eind van de maand de langste streak heeft, dag in dag uit heeft ingecheckt, krijgt een prachtig potje sambal Odijk. En voor dat potje heeft hij ontzettend lopen persen. Dus dat wil je hebben. Heb je luisterapp is er voor je om dat eventjes te melden. Avicii komt eraan met Levels. En dit zijn Nothing But Thieves. In januari in de Ziggo Dome.

0: bij 3FM naar Brussel.
1: Amai.
0: En ontdek als allereerste de nieuwe single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang.
2: We want more.
3: Hey Mark, werk je nou ook al door de week? Zouden?

Ik denk dat ik een van de weinige mensen ben die, als hij een game speelt, dat hij de onderwater levels eigenlijk leuker vindt dan de normale levels. Weet je wat ik altijd vervelende levels vind? Dat zijn van die levels dat je dan op ijs loopt. Dan heb ik veel liever die hele rare zwemcontroles. Dat je een beetje zo zweverig door dat water gaat, dan dat je uitglijdt over een ijsblok.

0: daar gebleven. We hebben heel veel toffe bands en artiesten opgenomen, gezien, gekeken, et cetera. En 3FM was er dus ook gewoon het hele weekend bij om voor je uit te vogelen wat nog de moeite waard is om op een maandag of een dinsdag nog eventjes in de herhaling te gooien. Dit weekend was die te vinden op Lowlands, Somber. En dat was van tevoren een beetje, ik weet er ook van mijn collega Mai, daar maak ik een programma mee in het weekend, die zei een beetje zo van, ik weet niet zo goed wat ik van die show moet verwachten. Wordt het een beetje Harry Styles-achtig? Staat hij daar misschien wel helemaal in zijn eentje, zonder backing band? En uiteindelijk brak hij op zaterdag die Alpha helemaal af met blazers, met toeters, met synthesizers. En het was best wel, ik heb het dan vanaf hier heb ik het hele uur meegekeken en ik vond het een stuk indrukwekkender dan wat ik van tevoren had gedacht. En ja, hoe is dan de voorbereiding van zo'n Somber, waarvoor festivals natuurlijk ook nog een soort van nieuw iets is? Nou ja, er gaat dus een filmpje rond op TikTok. Ik kan je het geluid laten horen, dat is niet zo heel boeiend, maar er stonden dus, mensen die stonden bij Major Lazer. En Major Lazer staat natuurlijk gewoon ontzettende hits te knallen en te pompen. Maar vervolgens achter de barrière zag je dus op het grasveldje waar alleen de artiesten mogen komen, was Somber aan het frisbeeën. Maar dan dus niet met iemand anders, met zichzelf. Dat vond ik ook weer een beetje sneu. Dan gooide hij een frisbee en dan ging hij heel hard rennen om die frisbee weer te pakken en nog een keer te gooien. Arme Somber. Maar ideale voorbereiding dus voor een geslaagde show op Lowlands. Je hoort hem nu met een track die hij dit weekend dus deed bij zijn optreden. Somber, dit is Homewrecker. En live kan je meekijken, hè? De beelden erbij. 3fm.nl/live.
1: Lowlands, if you're not

even op Lowlands 2026 van afgelopen weekend. Somber en Homewrecker. Ik vind het wel weer aandoenlijk dat hij dan van tevoren zegt... It's time to get in the pit. You have to get into the pit right now. En dan denk ik... Gozer, je moet de pit bij Turnstile even zien. De dag daarna. Lekker pitten bij Somber. Maar wat een optreden was dat, zeg.

0: Music van Charlie XCX, volop het album Brad. Later nog een remixversie uitgebracht met Lord. Lord die ook echt op nummer 1 stond te prijken met haar show op Lowlands. Misschien ben ik dan toch een ouderwetse sukkel, maar ik hou er dan toch van die lijstjes die worden gemaakt door de media, zoals 3 voor 12 bijvoorbeeld. De fijne, zeer gewaardeerde, goede collega's van 3 voor 12. Daar zitten gewoon mensen met verstand, daar zitten mensen met kennis, daar zitten mensen ook die... als je ze gewoon ziet, dan denk je van oké, jij snapt dit. En dan vind ik het gewoon leuk om dan die op nummer 1 ook Lord. En dan denk ik, dat is het enige wat we volgens mij ook helemaal niet mochten uitzenden. We mochten er niet eens vanuit hier naar kijken vanuit Hilversum. Ik moest gewoon mijn scherm afplakken. Ik mocht niet naar Lord kijken. Dat was echt exclusief iets voor de mensen daar zo. Dus ik moet het maar gewoon geloven dat het echt super, super goed was. Ik heb het nog nooit live gezien. Als je erbij bent, een streaky, dat is allemaal wat Andres doet, hè. Mark op de plek van Andres, want die heeft even een Lowlands weekend achter de rug en vanochtend een ochtendshow. Maar als je erbij bent, laat even weten via de NPO Luister hebt, dan bouw je een streak op. Doe je dat dag in dag uit en je hebt daar in de meeste streaks behaald, dan krijg je een prachtig potje Sambal Odijk. En heeft hij ongelooflijk veel zijn best voor gedaan. Kevin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, jij bent aan het computeren, zoals ze dat zo mooi zeggen.
1: Ja, nu even niet, maar zo meteen wel.
0: Oké, wat was je aan het doen op de computer? Want ik had het net toevallig even over levels. En ik gooide er een statement uit waar nog meer mensen op reageerden dan Fontaine's DC. Dat is namelijk dat ik zei, ik vind dus onderwater levels vind ik leuker dan ijslevels in games.
1: Ja, ik vind opwater levels met een boot mooier.
0: Onderwater, op het water of onder water?
1: Op het water.
0: Op het water. Je bent niet van de diepzeeduik spelletjes.
1: Nee.
0: Nee. En wat voor spellen zijn er dan met boten op het water? Want ik ken voor de rest alleen maar... wat ken ik eigenlijk van dat soort... Je hebt zo'n piratenspel, toch?
1: Nee, een soort bootsimulator gewoon.
0: Oké, dus je hebt...

0: Confusing van Charlie XCX. Stond op het album Brad. Later nog een remixversie uitgebracht met Lord. Lord die ook echt op nummer 1 stond te prijken met haar show op Lowlands. Dat is, misschien ben ik dan toch een ouderwetse sukkel, maar ik hou er dan toch van die lijstjes die worden gemaakt door de media, zoals 3 voor 12 bijvoorbeeld. De fijne, zeer gewaardeerde, goede collega's van 3 voor 12. Daar zitten gewoon mensen met verstand, daar zitten mensen met kennis, daar zitten mensen ook die, ja, als je ze gewoon ziet, dan denk je van oké, jij snapt dit. En dan vind ik het gewoon leuk om dan die op nummer 1 ook Lord. En dan denk ik, dat is het enige wat we volgens mij ook helemaal niet mochten uitzenden. We mochten er niet eens vanuit hier naar kijken, vanuit Hilversum. Ik moest gewoon mijn scherm afplakken. Ik mocht niet naar Lord kijken. Dat was echt exclusief iets voor de mensen daar zo. Dus ik moet het maar gewoon geloven dat het echt super, super goed was. Ik heb het nog nooit live gezien. Als je erbij bent, een streakie, dat is allemaal wat Andres doet, hè. Marco de plek van Andres, want die heeft even een Lowlands weekend achter de rug en vanochtend een ochtendshow. Maar als je erbij bent, laat het even weten via de NPO Luister hebt, dan bouw je een streak op. Doe je dat dag in dag uit en je hebt daar in de meeste streaks behaald, dan krijg je een prachtig potje Sambal Odijk. En heeft hij ongelooflijk veel zijn best voor gedaan. Kevin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, jij bent aan het computeren, zoals ze dat zo mooi zeggen.
1: Ja, nu even niet, maar zo meteen wel.
0: Oké, wat was je aan het doen op de computer? Want ik had het net toevallig even over levels. En ik gooi er een statement uit waar nog meer mensen op reageerden dan Fontaine's DC. Dat is namelijk dat ik zei, ik vind dus onderwater levels vind ik leuker dan ijslevels in games.
1: Ja, ik vind opwater levels met een boot mooier.
0: Onderwater, op het water of onder water?
1: Op het water.
0: Op het water. Je bent niet van de diepzeeduik spelletjes.
1: Nee.
0: Nee. En wat voor spellen zijn er dan met boten op het water? Want ik ken voor de rest alleen maar... Ja, wat ken ik eigenlijk van dat soort... Je hebt zo'n piratenspel, toch?
1: Nee, een soort bootsimulator gewoon.
0: Oké, dus je hebt truck simulator. Je hebt heel veel simulator. Je hebt

0: Ik moest gewoon mijn scherm afplakken. Ik mocht niet naar Lord kijken. Dat was echt exclusief iets voor de mensen daar zo. Dus ik moet het maar gewoon geloven dat het echt super, super goed was. Ik heb het nog nooit live gezien. Als je erbij bent, een streaky, dat is allemaal wat Andres doet, hè. Marco de plek van Andres, want die heeft even een Lowlands weekend achter de rug en vanochtend een ochtendshow. Maar als je erbij bent, laat het even weten via de NPO Luisterapp, dan bouw je een streak op. Doe je dat dag in dag uit en je hebt daar in de meeste streaks behaald, dan krijg je een prachtig potje sambal Odijk. En heeft hij ongelooflijk veel zijn best voor gedaan. Kevin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, jij bent aan het computeren, zoals ze dat zo mooi zeggen.
1: Ja, nu even niet, maar zo meteen wel.
0: Oké, wat was je aan het doen op de computer? Want ik had het net toevallig even over levels. En ik gooi er een statement uit waar nog meer mensen op reageerden dan Fontaine's DC. Dat is namelijk dat ik zei, ik vind dus onderwater levels vind ik leuker dan ijslevels in games.
1: Ja, ik vind opwater levels met een boot mooier.
0: Onderwater, op het water of onder water?
1: Op het water.
0: Op het water. Je hebt niet van de diepzeeduik spelletjes.
1: Nee.
0: Nee. En wat voor spellen zijn er dan met boten op het water? Want ik ken voor de rest alleen maar... Ja, wat ken ik eigenlijk van dat soort... Je hebt zo'n piratenspel, toch?
1: Nee, een soort bootsimulator gewoon.
0: Oké, dus je hebt truck simulator. Je hebt heel veel simulator. Je hebt farm simulator. En je hebt dus ook bootsimulator. Hoe ziet dat eruit? Wat moet je doen dan?
1: Ja, dan kun je een haven kiezen. Bijvoorbeeld Rotterdam.
0: Ja, ken ik.
1: En dan mag je ook een boot kiezen. En dan mag je daarmee zo mooi mogelijk proberen te varen.
0: En is dat dan een boot met een cruise ship? Of is dat een vrachtschip?
1: Dat mag je een beetje zelf kiezen. Dus je mag zelf kiezen of je een cruise ship of een klein bootje pakt.
0: En hoe ziet jouw ideale boot eruit?
1: Mijn ideale boot is een katamaran.
0: Katamaran, dat is ook een snack, toch?
1: Dat weet ik niet.
0: Katamaran. Ja, want een patatje katamaran. Ja, patatje katamaran. Oh, dat is friet katamaran. Dat ziet er inderdaad uit als een boot. Nu heb ik nu, dat is mijn referentie altijd. Nu weet ik exact hoe die boot eruit ziet. Hey Kevin, leuk dat je erbij bent. Jij bent gewoon weer genoteerd voor de streak. En als jij... hoeveel heeft hij er eigenlijk inmiddels, Kevin, qua streak? Kracht even aan de administratie hier zo. Maar maakt ook niet uit. Kevin, het wordt allemaal bijgehouden in een tekstbestandje. Dat vinden we heel verwarrend. Moeilijk zoeken. Ja. Heb jij een dikke streak, Kevin? Zo, even kijken. 8 keer al?
1: Ja.
0: Allemaal machtig. Nou ja, misschien word je dus aan het eind van de maand gebeld. En dat is nog niet zo eens zo heel erg ver uitzicht voor een potje sambal Odijk. Dankjewel, Kevin. Veel plezier met het spelletje.
1: Ja. Dankjewel.
0: En dan is hier

die 50 euro. Of je komt morgen nog een keer terug, maar dan voor 100 euro of niet. Ik heb alvast een kwalificatievraag voor je. De kwalificatievraag is als volgt. Suzanne en Freek hebben een zoontje. Wat is zijn naam? Suzanne en Freek hebben een zoontje. Wat is zijn naam? Dat is de inkomvraag. Of was het een beetje... Die zit er ook zo meteen bij, toch, in het lijstje? Ja. Zoontje heet Seth.

Weet ik niet zoveel van. De laatste FIFA die ik ooit heb gespeeld was FIFA 1999. Nou, dat was echt heel erg lang geleden. De PlayStation 1. Met Shota Arveladze, Nikos Machlas en Fred Grim. Geen idee waar die mensen allemaal zijn tegenwoordig. Maar sportfans zijn altijd best wel creatief als het gaat om hun liefde uiten voor hun club en spelers. Bijvoorbeeld ook bij SC Barcelona. Bij Barcelona Spotify is de sponsor van de Catalaanse club. En ze hebben dus een nieuwe speler overgenomen van Manchester City. En wat hebben de Barça-fans vervolgens gedaan? Nou, die zijn massaal dingen gaan commenten zoals... Hey, welcome to Barça, Rodri! Hey, Rodri, you're the best! Welcome to us! Rodri, you're gonna make us champion! Alleen het mooie is, die Rodri die heeft dus geen social media. Dus hebben de fans iemand... Die gingen zoeken naar Rodri, die hadden geen idee. Die zijn allemaal op de pagina gekomen van Olivia Rodrigo. Dus nu staat heel haar pagina staat vol met voetbalfans. Hey, welkom! Welkom bij Barça! Dit is Olivia Rodrigo en Vampire.

0: Vriend van Afida bij 3FM. Hallo, goedenavond. Dit is de avondshow. Mark op de plek van Andres. En aan de lijn hebben wij Fleur uit Volendam. Hallo, Fleur.
1: Hallo.
0: Hallo, hey. Ik heb hier liggen €50 concertengoed. Wat zijn jouw favoriete artiesten?
1: Favoriete artiesten zijn Fontaines natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja, je zit ook te wachten op het alarm.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja.
1: Ook de Monkees, de Strokes, dat soort
0: bandjes. Oké. Nou ja, goed. Ik heb hier €50 concertengoed. Ik ga jou zo meteen 5 vragen stellen in 60 seconden. Jij moet alle vragen goed hebben. Je mag er 1 passen. Maar uiteindelijk moet je dan wel weer terugkeren daar en alsnog het antwoord geven.
1: Oké.
0: Heb je iets fout of gaat het je niet lukken? Dan ben je af.
1: Ja.
0: Laten we gaan aftellen naar de 60 seconden. Dan gaan we officieel beginnen. 3, 2, 1. Vraag 1. Suzanne en Freek hebben een zoontje. Wat is zijn naam?
1: Chef.
0: Gisteren was de laatste Grand Prix van Zandvoort. Hoeveelste is Max geëindigd?
1: Oh, shit. 7e.
0: Hij is gecrashed in de eerste ronde.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, shit.
1: Nou, ik wist het.
0: Dit ging hartstikke snel, maar ik snap het. Met de druk en alles, dan ineens denk je toch, waar was die dan geëindigd? Maar ja, in de barrière, daar is die geëindigd. In de barriers,
1: ja, dat
0: zou ik mooi zeggen. Hey, maar dat is op zich mooi, want omdat je nu niet hebt gewonnen, maak je gewoon zo meteen nog steeds kans met Fontaines DC met de Ticket Alarm. Want ja, als je gaat natuurlijk niet 2 prijzen op 1 dag winnen, hè? Dat is natuurlijk, dat gaat je niet lukken. Dus wat dat betreft kan ik je, dat is een soort van de troostprijs dan maar, hè?
1: Ja, dan wacht ik dat maar af.
0: Wie weet spreek ik je straks dan nog weer. Je weet het nooit.
1: Ja, tot zo.
0: Dag Fleur, tot zo. Doei. Doei. Er is Jesse Hoefnagels en kapot.

0: Zometeen al je Bruno Mars naar het nieuws On My Soul. En een live-opname van Eefje de Visser, die afgelopen weekend op Lowlands stond. En mijn persoonlijke hoogtepunt altijd bij haar optredens zijn is altijd als zij de parade doet. Ik vind dat zo'n mooi nummer. En toen iemand zei tegen mij, ze heeft een andere versie van de parade gedaan dan dat ze normaal doet. En ik heb het dus nog zelf niet geluisterd. Dus dat ga ik straks collectief gezellig met jou doen.
1: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
2: Download de NPO Luister app.
1: Of ga naar 3FM.nl.
2: 3FM.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem.

0: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: Het past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: de parade. Ook hoor je nieuwe muziek van Anthony Shemirek. Spoken word kunstenaar. Dat klinkt meteen heel ingewikkeld allemaal, maar er zit altijd gewoon een hele goede beat bij hem onder. Denk ik, op dit moment is hij een van de artiesten met de beste beats. De beste beats. Anthony Shemirek. Zometeen op 3FM. Eerst gaan we naar het nieuws en dat is het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek. En dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
1: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 miljoen.

0: minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. 3FM.
1: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend, online, leren.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
4: ik red me wel hoor.
3: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
5: Deze week, iedere avond op 3FM.
6: Jouw kans op kaarten voor 3FM Exclusive.
5: Met Fontaine's DC.
6: 3FM. Mark van der Molen.
7: Hoor je Fontaine's DC, dan moet je meteen in de NPO luisteren kruipen om te vertellen waarom jij er naartoe wil, die exclusive op 3 september. Zometeen nieuwe muziek van Entry Schmirek. Eerst is hier Bruno Mars, On My Soul.

Della eet in L.A. was dit weekend op Lowlands uit Slovenië. En zette daar gewoon een hele fijne show neer. Dit is 3FM op de maandagavond. Morgen is Andres er weer, geen zorgen. En als je denkt dat het een luie donder is omdat hij een Lowlands heeft gehad en dus vanavond er niet is. Nee, hij heeft vanochtend ook weer even de ochtendshow gedaan. Nou, dat vind ik echt, chapeau. Meteen nieuwe muziek van Anthony Shmirek. En dan zeg je, nee Mark, nu zit je gewoon artiestennamen te verzinnen. Die man bestaat niet. Nee, zeker wel. Anthony Shmirek. Ik heb hem gezien in de Tolhuistuin ooit een keertje. En het is zo'n jongen die, hij heeft een snorretje, hij heeft krulletjes. Hij komt uit Engeland, hij klinkt echt ongelooflijk Engels. En hij heeft op dit moment gewoon, en dat zeg ik eerlijk, hij moet het eigenlijk gewoon copyrighten die term. Hij heeft nu the best beats. Hij heeft echt de beste beats. En daar rapt hij niet overheen, daar zingt hij niet overheen. Hij heeft een soort spoken word act. Waarbij, ja, ik vind het zo goed. Ik ga het je zo meteen laten horen, dan valt het allemaal op zijn plaats. Ook hoor je zo meteen Fireboy DML, die we overigens echt... er wordt ineens... We moeten Madonna bedanken voor Fireboy DML. Dat vind ik wel grappig, want ja, als je dan eens in je DM's wordt gegleden door iemand die meer dan 30 jaar ouder is, dan denk je van oké, ik word in de maling genomen. Dit is weer een of andere erfenis. En dan ben ik, moet ik mijn creditcardgegevens weer geven. Dat ga ik niet doen. Ben ik al 5 keer ingetimed bij oude vrouwen. Maar het was dus Madonna. En die heeft geen creditcard nodig, hoor, voor jou. Het overkwam Fireboy DML. 26 was die toen. En het was geen scam. Oprecht, de Queen of Pop is er. En wat kwam eruit? De start van zijn carrière. Want zonder Madonna hadden we nooit Fireboy DML gehad. Die gewoon meteen dacht van, jij moet echt een contract krijgen. Je hoort na live muziek van Evie de Visser. En Evie de Visser stond op Lowlands. Ook een van de acts waarvan ik ontzettende FOMO had. Dat ik hier in Hilversum zat. En daar wel dingen van meekreeg. Maar er niet vooraan stond. Want je moet weten, Evie de Visser. Die heb ik denk inmiddels zo'n 9 keer live gezien. Waarvan 5 keer in België. 4 keer in Nederland. En in België zal het net even wat fijner. Het publiek is wat minder uitbundig, moet ik eerlijk bekennen. Maar ze zijn wel stiller bij de stille momenten. Dus dat is een beetje pick your battles. Wat vind je dan het belangrijkst? En een van mijn favoriete nummers is De Parade. Ik heb dus de versie van dit jaar op Lowlands. Ik kijk ze ook altijd allemaal terug van alle andere festivals. Ik heb hem nog niet gehoord, ik heb hem nog niet gezien. Dus ik ga hem nu live met jou beleven. Evie de Visser.

Heel erg benieuwd wat je van de volgende track vindt. Ik zou het leuk vinden om even van je te horen via de NPO Luisterapp. Anthony Schmirek, hij komt uit Manchester. Dat hoor je ook overduidelijk aan zijn accent. En aan hoe hij praat en hoe hij, ja, ik wou zeggen zingt, maar hij praat vooral. Hij is 35 en is al echt graag geziene gast in Nederland. Ik heb hem zelf een keer gezien in de Tolhuistuin in Amsterdam. En binnenkort komt hij terug voor best wel een opmerkelijk iets. Het is overigens al uitverkocht, maar je weet nooit of iemand het op ticketswap gooit. 5 september doet hij een in-store concert bij de Concerto in Amsterdam. En dat doet hij dan 2 dagen later ook nog eens een keertje.

Schmierek. Hij heeft een nieuw album uit, dat is echt net uit. En iedere track heeft een goede beat, iedere track heeft goede teksten. Dus het is moeilijk uit te kiezen welke ik dan wil draaien. Maar ik ben gegaan voor deze. Dit is The First 5 Minutes of Magnolia, zo heet de track. En die doet hij samen met Pretty Girl. Anthony Schmierek is dit.

Grote, de nieuwe single Marianne, live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Dit is 3FM op de maandagavond. Als je het Fontaine's DC alarm hoort, en dan zou je zeggen, wat is dat dan? Nou, dat is eigenlijk gewoon de mega-hit. Want ze hebben namelijk een mega-hit, die heet Marianne. Echt een heel fijn herfstig liedje. Ik weet dat heel veel mensen al nerveus worden als ik het H-woord op de radio zeg, maar Jotem, I love autumn. En de herfst komt eraan. Je kan het, ja, je kan het proberen te ontwijken. Net als mijn vriendin, die zegt, zullen we in oktober nog even naar een zonnige bestemming gaan? Ik zeg, nee! We blijven hier. In het midden van de oranje blaadjes. Yeah. Ik hou er zo van. Nou, dan is de nieuwe muziek van Fontaine's DC helemaal fantastisch. Als je die meegeeft hoort, dan moet je gewoon onmiddellijk sturen waarom jij naar die exclusive wil. Wat is een 3FM exclusive? Nou, we hebben het echt al heel erg lang niet gedaan, dus het werd wel eens een keertje tijd. En gelukkig is dat dus met Fontaine's DC 3 september in Brussel. En dat is dus eigenlijk een hele intieme setting. Je zit in een hele kleine ruimte. Je kan het nekzweet, kan je in feite oplikken. Mocht dat je fetish zijn. We faciliteren graag van alles. Dus hoor je Marianne van Fontaine's DC onmiddellijk appen naar de NPO Luister-app. Ik weet dat Andres, die normaal op deze plek zit, ontzettend een fan is van drum en bass. Nou ben ik geen drum en bass kenner, maar heb ik wel één groep, één band eigenlijk zou je kunnen zeggen, die in mijn optiek onder drum en bass valt en die ik zelf ongelooflijk vet vind. Ik heb ze gezien op Pinkpop en toen dacht ik, nou, dat ze ongetwijfeld met generatiegenoten zijn, maar gelukkig was dat jong en oud door elkaar. Ik heb het over Pendulum. Een van de beste tracks van hun is Watercolor en die hoor je

0: 3FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister app.
1: En ga naar Fontaine's DC. 3FM.
2: Hey, it's Diego from Fontaine's DC, and this is our new song, Mariana.

0: De mega-hit van Fontaine's DC.
1: 3FM. Exclusive. Fontaine's DC.
0: Lekker nieuw herfstliedje van Fontaine's DC. Marianne hoorde je. Donderdag 3 september samen met Studio Brussel in België organiseren wij een Fontaine's DC Exclusive. Dat houdt in dat je in een hele kleine intieme setting met een handjevol mensen mag gaan kijken naar een sessie van Fontaine's DC. Hun vijfde album Dopamine Chamber komt uit op 16 oktober. Zie je, dan blijf ik er toch bij, hè? Toch echt een herfstbed voor heel veel. Zeker hoor. En eens even kijken. We hebben zoveel mensen hangen. Ik ga een willekeurige lijn prikken en dan ga ik kijken bij wie ik uitkom.
2: Even serieus.
0: Wie zei daar even serieus?
2: Marloes, oh my god!
0: Hallo Marloes!
2: Nee, oh my god!
0: Hey Marloes, jij moet even uitleggen. Volgens mij ben jij aan het werk op dit moment.
2: Ja, maar ik ben wel nogal bezig hoor, als iemand luistert. Ik heb mijn collega's hebben me even overgenomen.
0: Waar ben je? Je bent in de Efteling mee aan het werk.
2: Ja, klopt.
0: In welk pak zit jij? Zit jij in dat pak van Pardoes?
2: Nee, ik ben Max van Moritz.
0: Oké. Hey, vertel eventjes, waarom wil je naar Fontaine's DC? Want je hebt het nog niet in de pocket, hè?
2: Nee, mijn vriend en ik die zijn al 5 jaar samen.
0: Ja.
2: En ze release natuurlijk hun 5e album. Dus ik dacht, het is echt perfect als we dan een weekendje naar Brussel gaan. En dat is ons jubileumfeest. Ja, dat zou echt geweldig zijn.
0: Hoe zou hij reageren als je dat tegen hem zou zeggen, dat je dit geregeld hebt? Of zou je dat dan nu nog stilhouden tot die dag?
2: Nou, hij is nu ook aan het proberen, dus ik heb het gehoord.
0: Hey, hoe heet jouw vriendje?
2: Ferens.
0: Nog één keer?
2: Ferens.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, vertel maar even op de radio nu aan hem dat je tickets hebt gewonnen.
2: Ja. Oh my god.
0: Hey, heel

Harris Dickinson. Het is een beetje stom misschien, dus een beetje, ja, het is niet heel feministisch wat ik nu aan het doen ben. Maar Harris Dickinson, daar heeft de volgende artiest mee gedate. Die heeft ook twee video's voor haar geregisseerd. En na die date kwam ook een trouwerij, zeg trouwens inmiddels. Ik dacht, geef je een klein beetje duiding. Want zo kunstzinnig als dat hij is, dan merk je gewoon meteen, getalenteerde mensen weten elkaar altijd te vinden. Want zij is een partijtje goed, is 29, is geboren in Londen en is dus inderdaad...

0: je hebt erop gewacht. Niet op het ticketalarm van Fontaine's DC. Die is al geweest. Ook niet het nieuws van 9 uur. Ook niet het weerbericht. Nee, nee, nee. Heel Nederland wacht in spanning. Met een linker of een rechteroor gekluisterd aan de radio. Misschien wel allebei de oren. Linkse speaker, rechtse speaker. En je noten tegen de subwoofer. Met de belangrijke vraag. Je kan het googlen, je gaat het niet vinden. Je kan je oma bellen, die weet het antwoord niet. Geen één kruiswoordpuzzel heeft deze oplossing. Wanneer komt Die Die van Shakira en Burna Boy? Ik kan het je vertellen. Ik geef het toch niet helemaal weg. Maar ik vermoed, als ik zo kijk naar de klok in de planning en de playlist en het draaiboek, dan vermoed ik... Zo om en erbij 21 uur 42. Zorg dat je erbij bent. Mis het niet. Het moment van de avond. Anders moet je naar bed. Zonder Shakira te hebben gehoord. En dan ben je een mislukkeling. Een hoelewapper. Tot zo.
1: 3FM.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de

0: Koop met Lidl Plus premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: we hebben live muziek van IJsland. Die stonden op Lowlands. Dit jaar, dit weekend zelfs. Tijdsgeest hoor je zo meteen de live-opname van Lowlands. En ook Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Eerst het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. 3FM.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Deze week, iedere avond op 3FM.
12: Jouw kans op kaarten voor 3FM Exclusive.
11: Met Fontaine's DC.
12: 3FM. Mark van der Molen.
0: Ik zal zometeen ook even aan Jasper Leijdens vragen of hij in 3 voor 12 radio ook kaarten weggeeft voor Fontaine's DC. En als dat niet zo is, dan ga ik hem prikken. Met een cocktail prikken in zijn onderrug. In de hoop dat hij het alsnog wel gaat doen. Dit zijn

Robin Williams en Mr. Know-It-All. Dit is 3FM. Het is exact 13 over 9. Mark op de plek van Andres. En voordat je dingen gaat lopen sturen als Andres van een slappe zak. Andres van een ongelooflijk lui stuk vreten. Andres, zak stront dat je er bent. Andres, ouwe bedpoeper. Nee, dat moet je allemaal niet sturen. Want Andres heeft vanochtend de ochtendshow gedaan. En die heeft het weekend op Lowlands gezeten. Dus dan is het niet raar dat ik hier zit. Hallo. Eventjes, Andres, die kwam dus gewoon vrijdag. Vrijdag was hij op Lowlands. Kwam hij even heen en weer rijden vanuit Biddinghuis om hier een show te doen van 2 uurtjes. Ging hij weer terug. En dat deed hij zaterdag ook. En dan is hij gisteravond tot in het... En dan zat hij vanochtend weer bij Wijnand in die...

Voor 12 jaar, het is eigenlijk meer een lange EP dan een album. Het album is niet lang. Het heeft 8 nummers. Het zijn ook echte popnummers. Dus ze zijn ook wel echt kort. Tegenwoordig is dat ook. Weet je, dat is ook als radiopresentator gewoon rot. Moet je 8 tracks achter elkaar doen, wil je een beetje

Lekker en Bare Minimum hoor je nu. Staat er eigenlijk op het album ook een track genaamd De Lulu? Nee, hè? Ik roep dat al maanden. Ik zeg, de volgende track van Roxy Dekker gaat De Lulu heten. Zonder enige kennis, maar dat is nog steeds niet zo. De nieuwe Roxy Dekker nu de...

Red Hot Chili Peppers en Tell Me Baby. Daarvoor Roxy Dekker en Bare Minimum. Zo meteen ga ik hem draaien. Die Die van Shakira, Burna Boy. Een Boxer Rebellion en Diamond. Wat een heerlijke avondtrek is dat, zeg. Misschien heb je genoten van de livestream van Lowlands. Misschien was je erbij. Een van de grote hoogtepunten was IJsland. Echt zo'n act die... Volgens mij moeten zij zelf ook denken van... we brengen iets uit, we gooien het online... en wat dat dan toch teweeg brengt is echt werkelijk krankzinnig. Het eerste album van IJsland, dat was eigenlijk een soort van brain fart... wat even online werd gezet. En kort daarna stonden ze op Lowlands en was het mayhem. Nu was het iets verder, die opbouw. Duurde dat iets langer. Het album is al een tijdje uit. Ze hebben een show gedaan in Paradiso. Ze zijn volgens mij ook Paaspop geweest. In oktober, november komt er ook nog een clubtour. Gaan onder meer ook naar België gaan ze. Maar de show op Lowlands was misschien wel toch wel echt iets waarvan je dan denkt... hoe gaat dat zijn? Hoe bouwen ze het op? Allebei kwamen ze het podium op in een soort Ku Klux Klan outfit. Witte puntmutsen, maar dan eigenlijk zwarte puntmutsen. En het was een uur lang één grote pit. Graag wil ik je even meenemen naar het optreden toe. Alleen zit ik een beetje te twijfelen wat te draaien. Omdat het allemaal zo goed is, allemaal zoveel energie is. Nou, vind ik Tijdsgeest vind ik echt een geniaal nummer. Is natuurlijk ook van het laatste album. Maar Twee Schorpioenen van het eerste album is zo'n ongelofelijk anthem... dat ik het gewoon...

En ga vooruit. Zet hem even in zijn vrij. Zet je spiegeltjes goed. Goed kijken, achteruit, kijk spiegeltjes goed. En ga achteruit.

IJsland en Tijdgeest. Zoals we die deden afgelopen weekend op Lowlands.

heb helemaal geen bericht binnengekregen. Ik ga naar de wc, ik zit op de wc, ik haal hem van Airplay Mode en de appjes, de DM's, ze stromen maar binnen. Hey Mark! Allemaal verschillende mensen probeer ik hierna te doen. Dat waren drie verschillende stemmen. Ik kreeg zoveel berichten. Hey Mark, ik zie dat jij vanavond Andres vervangt in de programmering van 3FM. En de vraag niet, er wordt niet gevraagd waarom is dat? Er wordt niet gevraagd, is Andres ziek? Gaat het wel goed met het? Nee, er was één dringende vraag die op de grote, roze, schrale lippen van mensen brandde. En die vraag was, ga jij vanavond nog Shakira draaien met Die Die? En toen zat ik met mijn broek op mijn enkels, want nog steeds op de wc. Ik moest al die berichten beantwoorden. Ik zat er inmiddels al drie kwartier. Ik heb iedereen, heb ik persoonlijk een bericht teruggestuurd. Jazeker ga ik die draaien vanavond. Maar niet in een versie zoals je die kent. Zoals in de, bijvoorbeeld in de verlanglijst of de top 40 of wat voor lijsten dan ook. Nee, ik draai vanavond de versie van DJ Actraiser. Die, die.

0: Razor en Shakira, Die, Die. De recensies stromen binnen via de app.
1: Mark? Dat klinkt fucking goed.
0: Oh, dat ging over een ander liedje. Zijn er wel mensen die het leuk vonden, deze? Die wel, toch? Eens kijken of Robin er wat van vindt.
2: It's hardstyle!
0: Dat klopt. You can ring my bell. Bedankt voor het definiëren van het genre.

0: DJ Eggraiser en Shakira Die Die. De recensies stromen binnen via de app.
1: Mark? Dat klinkt fucking goed.
0: Oh, dat ging over een ander liedje. Zijn er wel mensen die het leuk vonden, deze? Jawel, toch? Eens kijken of Robin er wat van vindt.
2: It's hardstyle!
0: Dat klopt. You can ring my bell. Bedankt voor het definiëren van het genre.

0: Ga de frituur aanzetten en een fanfare huren als George. Nou goed, George Ezra, Green Green Grass. Zometeen de Daily Discovery. Ik ben heel erg benieuwd, wat heb jij recentelijk ontdekt qua muziek en hoe heb je dat ontdekt? Zij het via Shazam, misschien heb je wel ergens in een kroeg gestaan en dacht je van, hé, misschien zit je wel een oude serie terug te kijken. Ik heb dus een tijd geleden, jaren 80 series hebben echt niet de tand destijds doorstaan. En dat heeft dus bijvoorbeeld de serie Miami Vice ook echt niet. Dat is echt een hele, hele oude serie. En ik vond alle afleveringen ergens, ik weet niet, op YouTube of zo. Maar de soundtrack is dan nog best wel goed. Phil Collins en heel veel van die synthpop uit de jaren 80. De Crockett's Theme bijvoorbeeld. Nou ja, dat zijn dingen. Misschien heb je wel iets ontdekt in een serie of in een film. Of misschien wel een tip gekregen van een vriend of vriendin. Stuur het door naar de NPO Luisterapp. Want die track die jij ontdekt hebt, wil ik zometeen gaan draaien. Eerst is hier Antoon, beetje van mij, zoals hij hem dit weekend deed bij zijn Lowlands debuut.
1: Lowlands, mijn naam is Antoon. Dit is mijn band. En dit is wat we doen. En we gaan dit nooit meer vergeten. Maar voor we naar huis gaan, gaan we er nog één.

0: Boxer Rebellion en Diamonds bij 3FM. Ik dacht, ik zet een coole beat onder mijn stem, dan klink ik nog stoerder. Hoi Danielle.
1: Hey Mark, goedenavond.
0: Werkt die beat onder mijn stem?
1: Ja hoor, absoluut. Ik zit nog helemaal hoog in de energie van Lowlands hoor, dus komt goed.
0: Wat heb je allemaal gezien op Lowlands?
1: Ik ging voor Wonderhorse, dus ik heb vooral Wonderhorse en Wonderhorse gezien. Maar ik heb ook nog wel, wat ik heel tof vond was Seeing Jesus en nog wat Rebels of zo vond ik fantastisch. En Dion vond ik ook goed. Turnstile heb ik gezien, Lord heb ik gezien. Ja, toch best een leuke ronde gemaakt.
0: Nou, ik moet zeggen, jij hebt je wel, je hebt aardig wat hoogtepunten meegekregen dan.
1: Ik was best onder de indruk van wat ik zag, ja.
0: Was er een momentje in het weekend dat je het even niet meer zag zitten? Dat je dacht van, ik moet mezelf even terugtrekken. Och, dit was net even te pittig allemaal. Want iedereen heeft even zo'n inkakmomentje in het weekend, hè?
1: Nou, ik moet zeggen, ik was er alleen gisteren. Want mijn aanloop was zo slecht. Want mijn startmotor was kapot van de auto. Dus ik kon gewoon echt alleen maar gisteren gaan. Maar ik heb gelukkig wel... Ik was op tijd voor Wonderhorse en ik heb gelukkig de rest ook nog kunnen zien wat ik wilde zien. Dus,
0: dat vind ik top. Ik snap zat dat je met die tegenslagen dat je er toch nog heen bent gegaan.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Hey, eventjes qua Daily Discovery. Ik vroeg aan je, wat heb je ontdekt recentelijk en hoe heb je dat ontdekt? En jij komt met een liedje. Leg eens even uit.
1: Ik kom met een liedje van de band At All. Is in Nederland nog niet bekend. Ik weet eigenlijk zeker dat ze nog nooit gedraaid zijn. Is een nieuw trio uit Manchester. Het zit een beetje in de hoek van Kyo, Fontaine, Bleach, een beetje Wonderhorse invloeden. Maar zijn stem van die frontzanger is een beetje dat rauwe randje. Het heeft melancholiek, maar er zit ook zo'n toffe energie in. Het nieuwe band uit de UK en ik ben helemaal enthousiast.
0: Hoe heet dit liedje?
1: Dit liedje heet Fat Kid.
0: Fat Kid van At All uit Manchester. Ik ben ontzettend benieuwd en ik ga het op de radio draaien nu.
1: Dankjewel.

0: Et al uit Manchester. Fat Kid hoorde je. Danielle die heeft die ontdekt in Daily Discovery. En die zei van nou, die moet je zelf op de radio draaien. Dat is best wel goed, hè Jasper?
1: Ja, enorm.
2: Ik hou van dit soort muziek.
0: Dit is al zo'n band waarvan ik altijd denk, oh Jasper kent dit al lang.
2: Ja, ik had er wel eens van gehoord inderdaad.
0: Oh, toch wel?
2: Ja.
0: En jij gaat ook ieder jaar naar Engeland, toch? Voor het...
2: Ja,
0: hoe heet dat ook alweer?
2: The Great Escape. Dat Great is elk Escape. Jaar in mei in Brighton. En daar kom je echt aan een shitload aan nieuwe artiesten. 2019 speelde daar bijvoorbeeld al een Arlo Parks. En in 2018 een Lola Young volgens mij. Dus dat zijn echt de broedplaats voor nieuwe muziek.
0: Vraag. Wat is London Calling dan tegenwoordig? Ja. Is dat nog steeds, want ik ben daar echt al jaren niet meer geweest. Maar London Calling, dat was ooit zeg maar zo van nou, kijk eens even, deze mensen hebben allemaal de boot genomen.
2: Ja.
0: En die, uit Engeland. En kijk eens even, zij kunnen ook muziek maken. En kijk zo goed. Maar wat is dat tegenwoordig van London Calling? Toch wordt het steeds georganiseerd?
2: Zeker wel. En het is in principe gewoon verplaatst zelfs voor The Great Escape. Omdat al die artiesten in Brighton zitten. Daar even de ferry nemen naar Engeland. Ja. Of naar Frankrijk. En dan zijn ze in Nederland. Hoe lekker is dat?
0: Oké, maar London Calling is nog wel steeds puur Engels.
2: Grotendeels af en toe Australië. Of Amerika.
0: Oh ja, het is,
2: maar,
0: het is net Eurovisie Songfestival, een soort van.
2: Het klinkt als Londen.
0: Oh ja, ja. Maar goed. Het is net het Songfestival, maar dan zonder kindermoordenaars. Oké.
2: Okay. Ja,
0: ja, toch? Ja.
2: Jij gaat het niet organiseren, denk ik, hè?
0: Denk je dat ik
2: op
0: dat
2: persoonlijke
0: moet,
2: titel.
0: Moet ik het doen anders? Dat Avrotros laat het liggen, het Songfestival.
2: Wie zou je inzenden?
0: Wie zou ik inzenden?
2: Ja. Vanuit Nederland.
0: Nou, ja. Nou, dan zou ik echt gewoon... Dan zou ik wel een grote middelvinger willen sturen. Wie als artiest zou je dan... Douwe Bob. Sturen we gewoon Douwe Bob.
2: Ja, of gewoon, als je dan toch iets goeds wil doen, gewoon IJsland.
0: IJsland, ja, we moeten IJsland sturen. Oh, dat vind ik wel goed, dat Avrotros meedoet met het Songfestival, maar dan IJsland stuurt.
2: De inzending voor IJsland is...
0: Ja. En dat dan Sef in een Palestina onderbroek staat ineens.
2: Het lijkt me echt fantastisch.
0: Trekt hij die broek, zo'n leren broek, trekt hij dan af en ineens staat hij daar zo. Ja, oh, dat lijkt me echt fantastisch.
2: Let's go.
0: Nou, ik vond het ook wel, ik wil niet politiek gaan doen, maar als de NOS het nu alsnog gaat organiseren, dan gaat het de punt zo ook wel een beetje voorbij.
2: Ja, tenzij Rob Trip heel goed kan zingen.
0: Ja, nee, precies. Maar ik vond het vorig jaar zo raar. Dat deden wij als publiek omroep, we gaan er niet heen. En dan gaat de NOS, een neutrale nieuwsorganisatie, gaat zeggen, nee, wij gaan dit wel organiseren.
2: Ja, dat vind ik ook interessant.
0: En dan heb je ook dus nog twee mensen die zich laten lenen om daar commentaar voor te... Dat vond ik zeer teleurstellend.
2: Ja.
0: Dat vond ik echt teleurstellend. Die gingen dat ook een beetje dan goed weerlopen spelen.
2: Maar goed, als IJsland volgend jaar meedoet... samen met Rob Trip, dan gaan wij twee commentaar.
0: Abel en Sef daarheen, dat lijkt me echt lachen, man.
2: Let's go.
0: Die mensen op de eerste rij, die weet niet wat zo...
2: Nee, daarom.
0: Wat goed. Nou goed, reclame.
3: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smartspeaker.

0: auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
7: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het met Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Het Koninklijk Concertgebouworkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.

0: Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Ja, hallo, het is de maandagavond van 3 voor 12 Radio. Zometeen een nieuwe editie, heel veel Lowlands, heel veel Fontaines DC, let's go!
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
3: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
2: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een pijninstallatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. De rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. 3FM.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Het is gekkenhuis bij Leenbach.

0: alleenbakker.nl.
1: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Deze week, iedere avond op 3FM.
6: Jouw kans op kaarten voor 3FM Exclusive.
5: Met Fontaine's DC.
6: Oh shit. 3FM.
5: VPRO.
6: Jasper Leijdens.
7: Ja, ik zou zeggen, let's go. Dit is 3 voor 12 Radio, de maandageditie. Heel veel Lowlands, maar ook heel veel Fontaine's DC. Zometeen eerst Phoebe, na Raven Lanay. Dit is Love Me Not. En dat is dan weer de nummer 21 volgens 3 voor 12... als het gaat om Lowlands 2026. Vandaag heel veel live muziek, heel veel hoogtepunten. En dan beginnen we dus met deze. Raven Lanay bij 3 voor 12 Radio. Dit is Love Me Not.

0: toch alweer een paar jaar geleden. Maar ze was er een paar jaar geleden ook wel bij op Lowlands. Niet solo, dat heeft ze dan nog niet gedaan, maar in de gelegenheidsformatie Boy Genius. In dit geval hoorde je Phoebe Bridgers, Lost Boys bij 3.
1: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Ja, ik ben benieuwd, volgend jaar wellicht, want het nieuwe album is uit, dat heet Lost Weekend. Ik zou het wel weten hoor, gewoon Phoebe Bridgers solo in de Bravo. Dat is de grote tent op Lowlands. Ja, daarvoor de nummer 21 als het gaat om Lowlands 2026. Volgens 3 voor 12, Jordan Raven Lené. Hey, hallo, het is 3 voor 12 Radio. Beetje gek om dit te zeggen op de maandagavond, want normaal als je deze woorden vanuit mijn mond op de radio hoort, dan weet je dat het bijna weekend is. Nee, niks is minder waar, de werkweek is net begonnen. Maar wellicht lig je lekker een beetje uit te brakken van Lowlands itself. Dat kan best. Dat laatste doet Eva namelijk vanavond, Eva Kleven. Daarom zit ik naast je vanavond. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Ja, laat vooral even van je horen via de NPO Luisterapp. Ook als je Lowlands hoogtepunten hebt, al was je thuis, al was je op het festival. Ik wil het allemaal weten. Misschien hebben we wel samen links voor gestaan bij Gies of bij Radio Z. Hey, sowieso een goed idee om die NPO Luisterapp nu alvast even te downloaden en te testen. Want voor 12 uur vanavond gaan er 2 tickets uit voor de meest exclusieve gig van het jaar. Ik zeg het je. Dit kan bijna niemand in de wereld meemaken. Het is namelijk Fontaines DC. In een zaaltje voor 200 man of zo. Ja, er is me verteld dat er niet meer dan 200, 250 man in die zaal past. Een nieuwe 3FM exclusive met de beste band van dit moment, Fontaines DC. Download de NPO Luisterapp even in je App Store op je telefoon. Test hem even door nu alvast een bericht te sturen naar de studio. Dan stuur ik ook even een reply terug, dan weet je dat het goed is gekomen. Ja, over Lowlands gesproken en over Fontaines DC. Het is een kleine stap naar Kneecap. Zij stonden afgelopen vrijdag op het festival. Toen al direct een van de hoogtepunten. Better Way to Live met Grian Chatten, de zanger van Fontaines DC, zat in de setlist. Maar ook zeker Finian. Vanavond veel live muziek vanaf Lowlands, waaronder nu Kneecap.
2: Wherever we go, Japan, Bulgaria, Istanbul, Holland, it doesn't matter. There's always a room full of fucking Finians.

Wat een tune, hé. Kneecap en... Ik stond ook zo in het publiek toen ze Get Your Brits Out deden. Moest heel erg denken aan de serie House of Guinness. Legendarische serie inmiddels op Netflix van de makers van Peaky Blinders. Daar zit dus heel veel muziek in van nu. Van Kneecap onder andere, maar ook van Fontaines. Toen dacht ik, zou er een nieuw seizoen komen? Is vandaag ineens aangekondigd. Hoe kan dat nou? Kneecap op Lowlands, House of Guinness seizoen 2. Let's fucking go. Hey, dus 3 voor 12 radio, straks tickets voor Fontaines DC. En een nieuwe track uit Engeland van een band die je absoluut leuk gaat vinden. Zometeen de track van de dag van The North.

0: American Girls. Daarvoor Kneecap vanaf Lowlands. Wil je de hele show een keer zien? Dat kan op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Staat alles op. Ook Kyo bijvoorbeeld, zo'n geweldige Britse band.
1: 3 voor 12 Radio. Track van de dag.
0: Hey, welkom bij de late avondshow. Mijn naam is Jasper Leidens. En als je ingetuned bent, dan weet ik, je houdt van muziek. En het is lekker druk vanavond, hoor. Ik zie Daniel, die doet al de groeten aan Devani en Marloes. Cheert, die zegt, mijn zoon van 8 heeft vrijdag bij de livestream van Kneecap enorm staan springen. Hij heeft ook gelijk even de geopolitieke situatie besproken. Nou ja, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Hallo Nelle, hallo Nora, hallo Dion, hallo Sterre, hallo Ophelie, welkom. Hey, ik wil je voorstellen aan een gloednieuwe band uit Engeland. Ze heten The North. Dit is zo'n band waarvan je nu al voelt, dit gaat een hele grote band worden. Hier gaat heel veel mee gebeuren. Ik zag ze een maandje of 3, 4 geleden in Brighton op The Great Escape. Een festival dat draait om nieuwe muziek. Het was in een bovenzaal van een kroegje. Zweterig, donker, warm. En toen dacht ik, wat gebeurt hier? De live-energie van de Noord is niet normaal. En op de plaat hoor je ook echt wel die rauwe gitaar, een beetje zeurderige vocals, vooral veel goede melodie. Je hoort een beetje flarden van Block Party, The Kooks, klassieke Britse indie. Maar het voelt dan weer totaal niet als een nostalgische kopie, dus dat is lekker. Ze hebben vandaag een nieuwe track uitgebracht, die heet Wallow. En ja, op die nieuwe single klinkt The North alsof ze de energie alleen nog maar eventjes omhoog willen gooien. En daarom wil ik dit graag even aan je voorstellen als track van de dag. Ik ben heel erg benieuwd of dit een band wordt die volgens jou volgend jaar misschien wel de X-Ray gaat slopen of überhaupt naar Nederland gaat komen. Weet je, luister maar even goed. Dit is de belangrijkste release die vandaag is uitgekomen. Daarom stellen we hem voor aan je in 3 voor 12 Radio. De band heet dus The North. Hun nieuwe single heet Wallow. Stem op de poll of knal je reactie in de NPO Luister-app.

0: zijn mega jong, maar nu al mega lekker bezig. Door de gloednieuwe muziek van een band uit Engeland die je waarschijnlijk nog nooit op 3FM gehoord hebt, of überhaupt op de Nederlandse radio. Ze heten The Nord. Moeilijker moet je soms niet maken. Ze hebben een track uitgebracht die heet Wallow. Ik ben benieuwd naar jouw eerste reactie. Die kun je deze kant op sturen via de NPO Luister-app. We hebben een polletje gemaakt. Maar je kan ook gewoon je uitgebreide mening deze kant op gooien. Laat weten hoe jij Wallow van The Nord vindt. Hey, sowieso een bijzondere avond, want...
1: 3FM Exclusive met Fontaines DC. Ga met 3FM naar Brussel. En ontdek als allereerste de nieuwe single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM. En maak kans op toegang.
2: 3FM. We want more.

De headliner van de zaterdagavond van Lowlands, Tyler the Creator. Got a new magic wand. Stond op nummer 11 trouwens in de toplijst van 3 voor 12... als het gaat om het hele weekend Lowlands. Zometeen live muziek van Geese, maar eerst even terugblikken op wat je net hoorde, de gloednieuwe single van The North.

0: eerste reactie.
1: Deze single is echt letterlijk net uitgekomen en ontdekte je nu hier al bij 3FM, Jorde Wallow. Net als elke dag is daar als eerste Johan, de emoji-man. Die omschrijft elke dag even een paar emoticons hoe hij het liedje vindt. Eerst wat vragende gezichtjes, dan een hele big smile en dan een duimpje omhoog. Ja, ik denk dat Johan dit wel gewoon kan waarderen. Denk het wel. Ik zie ook Rosalien die zegt, het klinkt alsof deze band gewoon mega veel ervaring heeft. Wanneer zijn ze begonnen? Ja, 1,5 jaar geleden een eerste single, dus ze zijn echt lekker fris, hé. Ik zie ook David die zegt, ja, de Noord, lekker man. Martin is er ook bij, die zegt, Jasper, wat een heerlijke tune. Barry die zegt, ja, ik weet niet, ik vind het niet super speciaal, ik vind het ook niet verkeerd. Maar ja, je moet hem misschien nog maar even een keer draaien om mijn ultieme mening te krijgen. Lorenzo die vindt het een beetje eentonig, dat mag ik ook. Cheer die zegt, de Noord heeft een beetje zo'n energie als Wonder Horse. Erwin vindt het een heel erg lekker plaatje. Wees er gewoon eerlijk mee, hè. Je kan altijd je reactie deze kant op knallen via de NPO Luisterapp. Of je doet dat via het polletje. En de poll is echt, nou ja, 90% positief. Ik zie Ernst, Haley, Joke, Nora, Bonnie, Emma, Erwin, Jim, Frank, Martine, David, Dora, Barry, Sietke, Milan zelfs, Doortje, Leo. Wat een massale stemming, hé. Ja, het is 3 voor 12 radio. De Noord ga je dus vast wel vaker horen. Wellicht morgenavond gewoon in de Indie Disco. Elke week even een uurtje knallen. Over knallen gesproken. We zijn op Lowlands geweest afgelopen weekend met 3FM. Heel veel shows meegenomen om aan je te laten horen. Waaronder de show van Geese. Geese is eigenlijk een van de meest besproken indie bands van de afgelopen jaren. Er gaan ook heel veel memes over rond. I'm listening Geese! I'm listening Geese! Terwijl niemand er omgeeft dat je naar Geese luistert. Doe dat gewoon. Ja, gelukkig hebben we die show opgenomen. En ik moet zeggen, het was in die Bravo-tent, de grootste tent op Lowlands, als het gaat om binnenconcerten. En het was best wel een duistere show. Er stonden weinig lichten aan. Je zag alleen het logo van de band een beetje à la Word Art 2007 ronddraaien. Maar toen Texas begon, toen gingen de lampen aan. En dit riffje, misschien wel de beste van de afgelopen tijd. Kijk ook mee via 3fm.nl/live. Dit is Geese Live. Dit is Texas.

Listening Geese. En als je dit zo hoort, dan snap je het toch? Er staan een aantal tracks van de show op Lowlands online op het 3 voor 12 YouTube-kanaal. You're the Geese, I'm listening Geese. En Texas, nummer 5 als het gaat om het hele festival Lowlands, hè? Zometeen de nieuwste van Royal Blood, moet ik je ook even over bijpraten. Maar eerst misschien wel de meest zomerse tune van dit moment. Dit is Jungle en Sun.

bezig melden. Ja, het is 3 voor 12 radio met binnen nu en pak een beet een uur tickets voor Fontaines DC. Ze komen volgende week naar België. Daar kun je exclusief bij zijn als je 3FM-luisteraar bent. Wordt heel bijzonder. Sowieso is het een goede periode als je gewoon een beetje van gitaren houdt. Heel veel mensen hebben de gitaar een paar jaar geleden doodverklaard. Ik ben nooit meegegaan in die theorie, want ja, weet je, het is altijd doorgegaan. En dat zag je afgelopen weekend ook wel op Lowlands. Ze hebben echt wel wat goede gitaarbands neergezet. Later vanavond nog live muziek van Kyo. Lambrini Girls was te gek. En last minute toegevoegd op de line-up, Royal Blood. Ja, dat was te gek. Die gasten hebben in de Heineken-tent gestaan. Dat is een van de kleinere podia van het festival. En dat hebben ze gewoon gedaan omdat ze dachten, we hebben anderhalf jaar niet gespeeld. We willen een beetje opwarmen. Nou, opwarmen was vanaf seconde 1 gewoon geen doen aan, want ze waren opgewarmd voordat ze het podium opkwamen. En dat snap ik wel, want ze komen met hun meest heavy album in jaren. Speelden ze twee songs van. Swallow the Bomb, heb ik even een fragmentje van op mijn TikTok gezet. Jasper Leidens, ook daar mocht je het willen zien. Aan deze nieuwe single ga ik de komende tijd nog wel even aan je laten horen, hoor. Nieuwe muziek van Royal Blood. Dit is 10 over 10 bij 3.

Jungle bij 3FM. Staan in november in de Ziggo Dome. Ja, dat is wel een goede timing hoor. Dat is echt leuk. Want dan is het gewoon hier klote weer. Begint het weer een beetje winters te worden. En dan komen zij gewoon de winter een beetje upgraden met dit soort zomerse tunes. You're the someday, somewhere bij 3FM. Hey, goed dat je erbij bent. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Stel dat je voor het eerst 3FM aan hebt gezet. Goed dat je bij 3 voor 12 radio bent, want je gaat hier sowieso even met iets nieuws onder je arm naar buiten. Het is eigenlijk de grootste platenzaak van Nederland. Je ontdekt hier heel veel nieuwe dingen. En het mooie is, je kan het ook gratis gewoon meenemen de rest van je leven. Hoe lekker is dat? Ik zie Dion bijvoorbeeld via de NPO luisteren en die zegt: yo, Jasper, topman. Lekker aan het nagenieten van Lowlands. Wat was Geese vet, hé. Ontdekking van het hele weekend. Ik zie ook Melle die zegt: I'm listening, Geese. Lekker.

Ben, a.k.a. Royal Blood. Jorden 10 over 10 en dat om 10:45 s'avonds. Het is 3FM. Zometeen checken we in hoe het is in Paradiso bij Kurt Vile. Naar deze van Junior Senior.

zou kunnen kennen van Tijdmachine, tezamen met Ray Fuego. En ze stonden op Lowlands, de Optima Forma. Het is nu vandaag de aftermath van Lowlands. Maar vanavond ook veel concerten in het land. Waaronder de coole nieuwe band TVOD in Amsterdam. Dit is even rocken. Zij stonden vanavond in de toekomstmuziek. En Jet Rebel, die stond dan weer in Middelburg.

0: artiest waarvan ik dacht, nou, die had eigenlijk ook best Lowlands kunnen doen, maar die doet het gewoon op eigen kracht vanavond in Paradiso, Kurt Vile. Pieter, jij was erbij vanavond. Is dit alles wat je verwacht had van Kurt Vile en meer vanavond? Hoe was het?
1: Hey Jasper.
0: Hey.
1: Ja, het was leuk. Het was niet verrassend als je Kurt Vile kent. En, maar gewoon heerlijk. Helemaal als je het rammelt, het kraakt, het piept en het knort. Soms denk je van, wordt hij live geïmproviseerd? Maar volgens mij stonden daar een paar mannen op het podium die heel goed wisten wat ze aan het doen waren.
0: Ja.
1: En dat is heerlijk om naar te kijken. Super authentiek. En het is ongelooflijk hoe die man gewoon klinkt als zichzelf.
0: Ja, ja, dat is mooi. Dat je één keer Kurt Vile gehoord hebt, weet je gewoon, dit is Kurt Vile.
1: Ja, ontzettend, ja. Dat stemgeluid heeft gewoon echt niemand.
0: Nee, zeker, ja. Hij heeft dit jaar ook nog een nieuw album uitgebracht. Philadelphia's Being Good to Me. Stond dat die show in het teken van deze plaat? Want...
1: Ja, ik kwam veel van langs, hoor.
0: Ja.
1: Dat niet de hele plaat speelt, maar echt wel wat materiaal. En dat... ik denk dat twee derde van die plaat wel langskwam.
0: Hoe bevalt het in de mix?
1: Hij brengt live wel wat harder, hoor. En dat is het is echt wel ruiger. Het vliegt wat meer uit de bocht. En dat is ook live wel lekker, hoor. Want op zich, die plaat die kappelt wel, denk ik.
0: Er is
1: helemaal niks mis mee. Maar live is het wel wat edgier, wat hoekiger. En schuilt hij niet om even lekker uit de bocht te vliegen. Leuk.
0: Wat voor mensen trekt Kurt Vile anno 2026 een beetje?
1: Ik had het net even over, ik ben met de maat. En dat is eigenlijk best wel gemixt. Genoeg sub-30, laat ik het zo zeggen.
0: Oh ja, precies. Ja. Dus de TikTok-generatie heeft Kurt Vile misschien nog niet ontdekt.
1: Weet je, we stonden helemaal achterin. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb niet een goed geëikt onderzoek kunnen doen. Maar...
0: Nee, wellicht moeten we er gewoon voor zorgen dat Kurt Vile een keer Kurt Viral gaat dan.
1: Alsjeblieft, zeg. Ja, laten we het doen.
0: Goed, het is misschien wel tijd om gewoon de muziek te gaan draaien, toch?
1: Zullen we het doen?
0: Pieter, dankjewel. Heb een goede reis naar huis en wie weet het sneller.
1: Fijne avond. Yo. Ciao, ciao.
0: Vanavond in Paradiso, nu op 3FM. Kurt Viral bij deze.

0: had ook mijn tekst kunnen zijn. I woke up this morning and I didn't recognize the man in the mirror. Ik kom ook net terug van Lowlands. Kleine oogjes, grote wallen. Nog een grotere smile op de face, want dat was er veel moois te horen. En er is nu gewoon alweer iets moois om naar uit te kijken. Dat is het mooie van muziek. Volgende week donderdag is er een exclusieve gig van Fontaines DC. De allerbeste band van de afgelopen 7 jaar. En daar kun jij bij zijn. Als je nu de NPO Luister-app downloadt. Test hem alvast eventjes. Want je hebt hem binnen nu en... Oh, pak hem binnen een uur nodig. 3FM.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober... wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen... in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route... en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat... geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
14: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
17: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
17: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
0: Hey, niet schrikken, maar binnen een uur en een uur maak je kans op tickets voor Fontaines DC. En je hoort zo meteen welke artiest volgend jaar in Ahoy staat.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of ja 21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. 3FM.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
20: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
21: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Hallo chat. Ben je klaar voor Fontaine's DC? Dit is niet het alarm. Dit is nog maar een teaser.
2: Deze week, iedere avond op 3FM.
3: Jouw kans op kaarten voor 3FM Exclusive.
2: Met Fontaine's DC.
3: 3FM. Jasper Leijdens.
1: Maar ja, het gaat wel gebeuren. Voor 12 uur, jouw kans op tickets voor de 3FM Exclusive van Fontaine's DC. Eerst muziek.

Night met net al muziek van Tame Impala. Nou ja, dat is meer dan alright, want de eerste headliner van Rock Werchter 2027. Het is toch eigenlijk absurd dat we nu net Lowlands hebben gehad en dat we nu al denken aan de festivalzomer over een jaar. Ja, ik kan niet wachten. Tame Impala komt ook naar Nederland voor een show in Ahoy in Rotterdam. En dat wordt ook wel bijzonder, want ik weet niet of je beelden hebt gezien van de meest recente tour van Tame Impala. Dat is een 360-show. Daar staat het podium in het midden van de zaal. En dat is echt wel even iets anders dan vorig jaar dit jaar in Ahoy in Rotterdam. Neemt ook nog eens Wetlag mee als voorprogramma. Dat gaat een topavond worden. Ahoy Rotterdam, volgend jaar Tame Impala. Hey, het is 3:12 radio. Jasper hier. Op de maandag van 3FM stand-in voor Eva Kleven. Normaal hoor je me elke woensdag en donderdag op 3FM. Dus niet denken dat het bijna weekend is. Hè. Je moet morgen gewoon weer terug naar school of terug naar je baas. Maar ik heb wel veel moois meegenomen. Heel veel Lowlands. Zometeen nog live muziek van wat mooie acts. Zoals Kyo bijvoorbeeld. Wil ik je echt even aan voorstellen. En dit uur tickets voor Fontaines DC. Ja, die band is legendarisch. Ze zijn begonnen in 2019 met het album Dockrell. Postpunk met daarop Big bijvoorbeeld, Boys in the Betterland, het geweldige Liberty Bell. Via het album A Hero's Death zijn ze via Skinty Via bij Romance uitgekomen. En nu komen ze volgende week dus naar België, naar Brussel, voor 3FM. Ja, ze gaan daar spelen. Dingen van het nieuwe album dat eraan gaat komen. Dopamine Chamber, DC. Als je daarbij wil zijn, dan wil ik je zeggen, download nu de NPO Luister-app, want anders ben je zometeen absoluut te laat. Ja, zo is het wel. Oké, zometeen stel ik je dus voor aan de band Kyo. Ze stonden op Lowlands, maar eerst, heb je al gehoord van Florence Road? Zo niet? Dan is dit een hele mooie kennismaker. Ze stonden al eerder in het voorprogramma van Wolf Alice. Ze hebben zelf heel veel mooie shows gedaan, waaronder Down the Rabbit Hole. Dit kan ook best maar eens een grote band worden uit Ierland. Hun nieuwe single heet 7563. En hoor je nu bij 3FM. Dit is Florence Road.

0: overkomt bij zo'n Silva Bampa. Nou ja, dit past daar ook perfect in het rijtje. Het enige wat ik grappig vind is dat deze band in het Engels natuurlijk niet afgekondigd mag worden. Want Engelse radio mag je niet schelden, mag je niet vloeken. Het is allemaal zo preuts als wat. Deze band heet in Engeland FC UKers. In Nederland mogen we ze gewoon fuckers noemen, hoor. Heel goed, heel goed. Hey, het is 3 voor 12 radio. Mijn naam is Jasper. We houden van muziek. Ik zie Cas bijvoorbeeld, die is ingecheckt voor Fontaine's DC. Net als Daphne, Daan, Nora, Melle, Doortje. Nevaya is er ook bij. Emma, Janet. Ik zie Michelle. Ja, het gaat gebeuren, hoor. Vanavond jouw kans op tickets voor Fontaine's DC. Maar goed, we zijn met 3FM ook net terug van Lowlands. Fuckers, de show, staat op nummer 15 bij 3 voor 12... als het gaat om allerbeste shows. Misschien ben je erbij geweest. Misschien heb je flarden van shows gezien op de livestream van NPO Start bij Eva en Vera. Misschien heb je het gehoord op 3FM. Ik ben heel blij zelf dat de show van Kyo is opgenomen. Je hebt ze eerder dit jaar op 3FM vaak gehoord met deze. Goed liedje. Ze zijn heel erg meegegaan de afgelopen tijd op de trein van Wonder Horse. Maar dit was gewoon net zo goed en dit is fijn om te zien. Ja, die band is dus op Lowlands geweest. Ze zijn al eventjes bezig. Ze kwamen vorig jaar met een debuut-EP. Maar ja, ze spelen steeds langere shows, steeds meer shows. En dat doen ze met muziek die, nou ja, nog weinig mensen kennen. Althans, dat zou zo moeten zijn. Ik sprak ze op Lowlands en toen zeiden ze het volgende daarover.
1: Our entire set for a long time was unreleased, so we're kind of used to it.
2: Yeah, we're kind of more used to playing unreleased music than released music, which is it's had like its ups and downs doing it that way. It's exciting because, you know, it's flattering that no one knows the songs yet they like them. And they come to shows.
1: Or there's no recordings of the songs and people are singing the words, you know.
2: But it can be a little bit frustrating when you kind of...
1: It's almost a bit of a curse as well, because you feel like everyone's rinsed them to death
2: before
1: by the time they come
2: out.
1: Yeah. And then you think...
2: Everyone's already heard them too many times. I don't know.
0: Ik vind het toch wel mooi dat de band inmiddels meer gewend is aan het spelen van liedjes die nog niet uit zijn dan liedjes die wel uit zijn. En dat is aan de ene kant een vloek en aan de andere kant is het ook weer heel leuk. Ik vind het heel erg bijzonder. Ze spelen die liedjes zo lang, zonder dat ook maar mensen weten wat eraan komt. Maar ook weer wel, want het wordt dus flink gebootlegd. Staat ook al vaak online. En de band heeft ook een hele groeiende fanbase. Het gaat heel erg hard in Nederland. Ze stonden een tijdje geleden nog in de Echo in Utrecht. Dat deden ze met Bleach 93. Maar wat er ook gebeurd is, is dat ze een maandje of wat geleden een soort pop-up gig gedaan hebben in een uitpuilende kroeg in Camden. De wijk in Londen waar elke beetje alternatieve band al sinds de 90's komt. Oasis speelde daar, Arctic Monkeys, Amy Winehouse. Maar nu ook Youngblood en Wolf Alice. Daar speelden ze uiteindelijk Thorn, een van hun eerste liedjes in een soort raamopening. Hier, luister even.

live vanaf Lowlands. Check de hele set met onder andere That's Me erin via 3 voor 12. Zet je schrap voor meer muziek van Lowlands? En zet je wellicht ook schrap voor de beste band van de afgelopen jaren, Fontaine's DC? Maar eerst Olivia Dean. Hey, ik hou mijn mond, want er is muziek te horen.

zeker Fontaine's DC bij, hoor. Komt helemaal goed, voor 12. Maar goed, eerst wil ik je meenemen naar een nieuwe band uit... ja, misschien wel de belangrijkste muziekstad van Engeland... naast Brighton en Londen. Oasis, Blossoms, 1975, Joy Division. De lijst van muzikanten uit Manchester is er eentje om u tegen te zeggen. En nu kun je uit die stad ook Westside Cowboy aan je lijstje toevoegen. Ze bestaan inmiddels 3 jaar, hebben nog maar 2 EP's uit, 10 liedjes. Maar dat heeft ze niet weerhouden om vorig jaar gewoon via een competitie op Glastonbury te staan. Het legendarische Engelse festival. Afgelopen vrijdag kwam eindelijk het debuutalbum uit van de band, It Goes On. Maar ja, het is geen typische Manchester sound. Je hoeft er niet met een soort parka naar te luisteren en met een shaker in je hand. Ze noemen het Britannica. Beetje Amerikaanse folk meets een Britse gitaarversterker. Nou, dan weet je een beetje wat je kan verwachten. Ze hebben het album dus uitgebracht. En voor het debuutalbum hoefden ze niet compleet de strijkers uit de kast te halen om het grootst te maken. Dat komt later allemaal wel. Maar eerst willen we dit even aan je laten horen. Want met de hele redactie bepaald, dit is het 3 voor 12 album van de week. Het album is uit, het album van Westside Cowboy. En daar staat deze op. Dit is Pin Up Boys.

Cowboy. Het album heet It Goes On. Zou dat gaan over het teasen naar Fontaines? Nee. Goed, zet je schrap. Want het kan zomaar zijn dat het 3FM ticketalarm afgaat voor Fontaines DC. Maar eerst nog eventjes terug naar Lowlands. Daar stond namelijk Nia Archives. Normaal gesproken een DJ die achter een DJ-booth staat. Nu had ze een volledige liveband meegenomen. Dat geeft zo'n extra dimensie aan die hele show. Nia Archives, dit is So Tell Me, live vanaf Lowlands 2026.

Cowboy. Het album heet It Goes On. Zou dat gaan over het teasen naar Fontaines? Nee. Goed, zet je schrap. Want het kan zomaar zijn dat het 3FM ticketalarm afgaat voor Fontaines DC. Maar eerst nog eventjes terug naar Lowlands. Daar stond namelijk Nia Archives. Normaal gesproken een DJ die achter een DJ-booth staat. Nu had ze een volledige liveband meegenomen. Dat geeft zo'n extra dimensie aan die hele show. Nia Archives, dit is So Tell Me, live vanaf Lowlands 2026.

0: Lives. Live op Lowlands 2026. De nummer 28 als het gaat om 3 voor 12. Is dit dan die knop?
1: Iets naar links.
0: Iets naar links.
1: Nee, stukje naar rechts.
0: Andere links, andere rechts.
1: Ja, die.
2: 3FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app. En ga naar Fontaine's DC.
0: Holy shit. Ik heb een goede knop, hè? Holy shit.

0: Kun je lachen, maar dat is wel echt mijn reactie wat er nu gebeurt, jongen.
1: 3FM, exclusive.
2: Fontaine's DC.
0: Ja, ze komen terug. The Legends uit Ierland, Fontaine's DC. Een weekje geleden kregen we een gloednieuwe single, Marianne. Had alles te maken met hun show op het grote Reading & Leeds Festival. Daar zijn ze headliners voor het eerst. Ja, dit is een band die in Nederland 2 keer AFAS Live gedaan heeft. Dus waarschijnlijk richting de Johan Cruijff Arena gaat. Zo groot zijn ze. Ze komen terug voor 3FM. Naar Brussel. Voor een 3FM exclusive. Tickets zijn niet te koop, alleen te winnen hier bij de avond van 3FM. Er kunnen 200 mensen in die zaal. Once in a lifetime experience. Ik kan je wel zeggen, ik heb nog nooit in de 1,5 jaar dat ik hier zit zoveel berichten gekregen. Maar goed, we gaan eens even bellen. We gaan eens even kijken waar in Nederland deze telefoon afgaat. Of in België, kan ook natuurlijk. Want ja,
3: hè? Met Daphne?
0: Hallo, met wie?
3: Met Daphne.
0: Daphne, hallo, met Jasper van 3FM.
4: Hoi Jasper.
0: Hallo. Groot fan jij, Daphne van Fontaine's DC. Wat betekent deze band voor jou?
4: Nou, ik heb echt wel de mooiste herinneringen gemaakt met mijn vriendinnen met de concerten van deze band.
0: Want je hebt gewoon vriendinnen ook leren kennen door deze band?
4: Nou, eigenlijk door Arctic Monkeys.
0: Kijk.
4: En toen samen erachter gekomen dat we nog meer artiesten heel erg leuk vinden. Waaronder Fontaine's.
0: En dat is waarom dat je vanavond ook luistert naar 3 voor 12 Radio. Meer van dat soort muziek te ontdekken, denk ik.
4: Ja, uiteraard. Ik hoorde al hele goede artiesten voorbij komen. Dus ik zit wel goed bij 3FM.
0: Wanneer heb je ze voor het laatst gezien en hoe was die show voor je?
4: Zo, de laatste keer was op Lowlands vorig jaar.
0: Dat was een goede show, hè?
4: Ja, niet normaal. En daar ook, de meiden zitten nu ook allemaal te luisteren. Ik krijg nu ook allemaal berichtjes binnen in de groepsapp.
0: Ik dacht, ik bel je gewoon eventjes gewoon voor de gezelligheid. Want ja, je bent Fontaine's DC fan.
4: Gezellig dat je belt.
0: Daphne, jij bent er volgende week bij de 3FM Exclusive van Fontaine's DC.
4: Oh mijn god. Oh, dank jullie wel.
0: Het is dan nu wel de vraag, wie ga je meenemen? Want je zit in een Fontaine's DC community. Ik denk dat het echt moordend wordt, denk ik, of niet?
4: We hebben wel een beetje overlegd wie zou meenemen mocht er iemand winnen. Dus dat komt wel goed, gelukkig.
0: Daphne, ik zie je volgende week donderdag in Brussel bij Fontaine's.
4: Super, tot dan. Dankjewel.
2: 3FM Exclusive met Fontaine's DC. Ga met 3FM naar Brussel.
4: Amai.
2: En ontdek als allereerste de nieuwe single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang.
1: 3FM, we want more.
0: Ja, ik lieg niet dus, hè, als ik zeg dat ik nog nooit zoveel berichten heb gekregen in de NPO Luister-app. Wat ik je wel kan beloven is dat morgenavond er nog meer tickets uitgaan. In de avondshow bij Andres vanaf 7 uur 's avonds. Bij mij in 3 voor 12 Radio vanaf 9. Ja, check gewoon de hele week 3FM, want de kans is groot dat je gewoon een keer gebeld gaat worden. Manifest het, hè. Draag gewoon de merchandise de hele dag. Tatoeëer het op je voorhoofd. Fontaine's DC, volgende week in Brussel. Nu nieuwe muziek van Grote Komeet. Dit is Go To Gym.

0: Nou, ik hoop dat je me helemaal niet met rust laat, want 3 voor 12 radio is er nog tot 1 uur vannacht, met zometeen een uur lang terugblikken op Lowlands, met onder andere live muziek van Turnstile.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Maar eerst gloednieuwe muziek uit Nederland. Want als je inmiddels luistert naar 3 voor 12 radio, dan weet je dat we houden van nieuwe muziek. En als dat uit Nederland komt, dan heeft het net even een streepje voor. Ik wil je graag voorstellen aan Suus. Ze was hier pas geleden nog in de studio van 3FM tijdens Vooraan, de late avond in het weekend van 3FM. En toen had ze nieuwe muziek mee, maar er is nu nog meer nieuwe muziek. Dat heeft alles te maken met de popronde. Het popronde-festijn gaat in september los. Dan kun je dus in zo'n beetje elke grote stad in Nederland, kun je gratis naar nieuwe muziek uit Nederland kijken. Ooit deed Kensington dat, Rondé deed dat. Dit jaar dus Suus te zien tijdens de popronde. Eens even inchecken over die nieuwe single. Hallo Suus!
2: Hey Jasper, wat ontzettend leuk dat je It's Your Call gaat draaien. Ik schreef dit nummer ooit nadat ik een uur lang in de regen stond te wachten op een date. Waarmee het uiteindelijk helemaal niks is geworden ook. En dus wilde ik een nummer schrijven over wat mensen allemaal wel niet over hebben voor een heel klein beetje liefde. Achteraf altijd een beetje gênant, maar stiekem hou ik wel een heel klein beetje van dat desperate gevoel en echt alles over willen hebben voor iemand. Het is een plaat waarvan ik zelf nog steeds zoveel energie krijg. En hopelijk de mensen die hem zo op de radio horen ook. Groetjes!
0: De gloednieuwe single van Suus bij 3FM. Dit is It's Your Call.

lekker zeg, wat een goede energie. De energie van Suus, you're the It's Your Call. Nieuwe muziek bij 3FM. Zometeen kijken we nog steeds terug op Lowlands, maar dan een uur lang. Je gaat alleen maar hoogtepunten horen van Lowlands 2026. Live muziek onder andere van Wonderhorse, Eefje de Visser, live muziek van Turnstile. Dat zometeen. Meer muziek in 3 voor 12 radio. Ook IJsland zo.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbach.

0: alleenbakker.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Dit uur nog meer Lowlands Throwback... met zometeen live muziek van Wonderhorse. Na het laatste nieuws, het is bijna 12 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. En Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking. En daar een graad of 21.
9: 3FM. Jasper Leijdens. We kijken samen terug op een hele mooie editie van Lowlands 2026. Dit uur alle hoogtepunten namens 3 voor 12. Waaronder deze van IJsland.

0: IJsland. Stonden in de Bravo. Een soort kruisachtige tent als je hem ziet. En het is mega.
1: Are you guys having fun?
2: 3FM op Lowlands.
0: Ik heb even een klein stukje van gezien van de show, omdat het zo massaal druk was dat ik dacht, ja, hier ga je niet eens meer bijpassen, joh. In die Bravo-tent kunnen denk ik 10.000 mensen, er stonden er nog 5.000 buiten. Maar bij 3 voor 12 was het de absolute nummer 2 van heel Lowlands. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens, net terug ook vanuit Biddinghuizen. Komend uur hoor je heel veel hoogtepunten van 3 voor 12. Ook de hoogtepunten van Eva Kleven, die er vanavond eventjes niet is, om even bij te komen van het festival. Een van mijn hoogtepunten wil ik je nu alvast laten horen. Dit is Wonder Horse, band uit Engeland. The Rope heb je het afgelopen jaar best wel vaak bij 3FM kunnen horen. Maar deze versie was zo goed. Het begon akoestisch, daarna die hele band erbij. Kijk mee via 3fm.nl/live of via de NPO Luisterapp. Wonder Horse, dit is The Rope.

Wonder Horse. Vanaf Lowlands 2026. Je hoort het geweldige The Rope. VFM. Op Lowlands. Ze stonden al één keer eerder op het festival. Dat was 2 jaar geleden. Toen stonden ze in een van de kleinere tenten van het festival. En er hing binnen de band een soort dreigende sfeer. Jacob, de zanger, die keek niet al te happy. Hij viel ook op een deur uit richting de drummer van de band. Ze wilde Silver spelen, wat toen uiteindelijk ook niet gebeurd is. Ineens was de show ook klaar toen hij de microfoonstandaard op de drums gooide. Er was daar wel iets gaande. Het was vet, maar ook dat je achteraf dacht van, wat heb ik hier gezien? Maar dat is het explosieve van Wonder Horse, gebleken in dit geval. Nou ja, gisteren was het een iets andere show, een iets grotere show in de Heineken-tent op Lowlands. Het was positiever, kan ik je zeggen. Ik zag een grote glimlach op de bek van Jacob Slater, de zanger van de band. Hij deed ook op den duur zijn zonnebril af. Dat heb ik ook nog nooit gezien bij deze band. Ja, je hoort het net live bij 3FM. You're the Wonder Horse and The Rope. Dit uur alleen maar hoogtepunten van Lowlands 2026. Straks ga ik even bellen met Atze de Vrieze. Inmiddels de bestie van Lord. Ja, serieus. Hij heeft goede contacten in ieder geval. Maar eerst wil ik je even iets laten horen van Dov Ellis. Dov Ellis is een bijzondere guy. Hij komt uit Ierland, woont inmiddels al tijden in Manchester. Ja, dit is een man die eigenlijk alleen maar kan spreken met zijn muziek. Hij zegt niet zoveel tegen zijn fans, behalve in de muziek. En dat is eigenlijk ook al meer dan genoeg. Ik heb er één liedje van kunnen zien, omdat ik daarvoor een lang interview had. Dus ik heb niet meer kunnen zien. Maar dat ene liedje overtuigde me zo. Heel erg in het straatje Elliot Smith, Jeff Buckley. Het is zo mooi. Dov Ellis, dit is Heaven Has No Wings.

Heaven Has No Wings. Prachtig. In de 3 voor 12 toplijst op nummer 9. Adela was er ook bij, die staat op nummer 12. Dit is live vanaf Lowlands, Superscar. Kijk mee via 3fm.nl/live of de NPO Luister-app.

0: Ik hoop dat je een beetje meegekeken hebt via 3fm.nl/live. Dan kun je zien hoe een grote popshow dit was. Ja, graag gedaan. Adela. Graag gedaan. Door de Superscar vanaf Lowlands 2026. Bekend geworden door dezelfde talentenjacht als waar Cat's Eye in gevormd werd.
1: 3FM op Lowlands.
0: Ze zou eigenlijk 3 kwartier moeten spelen. Werden 38 minuten. Maar ja, ze wist wel absoluut te overtuigen. En kwam daarmee op nummer 12 in de toplijst van 3 voor 12. Het is Jasper hier tot 1 uur. Zelf ook net teruggekomen uit Biddinghuizen vanaf Lowlands. We hebben daar heel veel moois gedaan. Dat check je allemaal via 3 voor 12 op Instagram of op YouTube. Het bijzondere was, het festival was voor het eerst in jaren niet echt uitverkocht. En dat was ook wel echt op het terrein te merken. Er waren gewoon wat rustigere plekken. Misschien zou je het meer ademruimte kunnen noemen. Traditiegetrouw hebben we met 3 voor 12 een slotinterview gedaan met de baas van het festival. Inmiddels is dat Camille Lerut, de nieuwe festivalbaas Camille Lerutte. Hoe kijkt hij daar zelf naar, die lagere kaartverkoop?
2: Nee, we zijn net iets boven de 60.000 geëindigd.
3: Okay.
2: 60,5.
3: Het voelde misschien daardoor ook wel toch ook...
2: Daardoor heb je natuurlijk ook wat meer ruimte. En ik denk dat kun je ook zeker wel zien. En ook voornamelijk ook in de crowdbewegingen tussen de podia door. Ik denk dat uitverkopen niet het enige criterium tot succes is. Ik denk dat we met dit gevoel allemaal naar volgend jaar gaan kijken. En we zijn met z'n allen heel erg tevreden. Ik ben ontzettend veel op het veld geweest. En ik heb daar ook veel gepraat met mensen. En dit heb ik vaker teruggehoord. Nou, het is iets wat we mee gaan nemen om te gaan kijken van hoe we dat in kunnen steken volgend jaar.
0: Het waren dus nog steeds 60.000 mensen op dat megaterrein in Biddinghuizen. Bijzonder, tussen die 60.000 bezoekers liep dit weekend ook een complete filmploeg rond. Als je op Lowlands bent geweest, ja, dan kon je er eigenlijk niet omheen. En wellicht ben je komend jaar wel gewoon figurant in een grote Nederlandse nieuwe bioscoopfilm. Die speelfilm die speelt zich dus af op Lowlands en het evenemententerrein van Walibi in Biddinghuizen. Het was dus eigenlijk gewoon de grootste filmset van Nederland.
2: In grote lijnen, het is een project dat al een aantal jaren loopt en wat Erik samen met 100% de producenten heeft opgestart. Het is 2 jaar lang geproefgeschoten om te kijken van hoe ziet het eruit. Het schiet op een festival zo'n gigantische filmproductie in een gigantische productie die Lowlands is. Dat was heel erg spannend, die 2 jaar, maar dat pakte heel goed uit. En toen is de financiering rondgekomen en zijn we het echt gaan uitvoeren. En dat is te gek dat we dit op deze manier kunnen doen. Het is de bedoeling dat in het voorjaar, volgend jaar, in de bioscoop draait. Het wordt een van de grote bioscoopreleases. En het is waarom ik ook zo enthousiast van word. Toen ik erbij betrokken raakte, toen Erik dat al deed, toen kon ik het script lezen en daarin meedenken van hoe maken we het nog meer Lowlands. Het is een liefdesverhaal van 2 Lowlanders die eigenlijk de flow door het festival meemaken en daar meemaken wat de Lowlanders hier meemaken. En dat vind ik echt te gek. Dus als ik mijn ogen sloot en ik las het script, zag ik de hoofdrolspelers lopen. Ik had ook ideeën bij plekken. Nou, daar hebben we heel veel over gepraat en dat is wel mijn betrokkenheid geweest in het proces.
0: Je hoeft een keer niet naar Ibiza of Curaçao om een film op te nemen. Het kan gewoon in Biddinghuizen op Lowlands. Het duurt nog wel eventjes voordat je Lowlands op het grote witte doek kan gaan zien. Dat zal ergens volgend jaar worden. Maar goed, je kan nu de Lowlands al gewoon horen op de radio. Hoe mooi is dat? Bij 3 voor 12 Radio blikken we de hele avond al terug op het afgelopen weekend. In de Bravo, op Lowlands. Die grote kruisvormige tent stond Viagra Boys. En als je denkt van, hoe is mijn summer body? Zoek maar eens even beelden op van de zanger van Viagra Boys. Die staat namelijk vanaf seconde 1 op het podium zonder shirt. En nee, hij ziet er niet zo uit als Adela van net. Ja, het is even iets meer vlees. Oftewel, man of man.

0: 3 als het gaat om Lowlands. Ja, die eer gaat niet alleen naar Dijon, maar ook naar zijn geluidsman. Hij heeft een mix engineer mee op tour, Andrew Sarlo. En die staat dus gewoon op het podium de hele show te mixen. Als je vaker bij een concert bent geweest, dan heb je vast wel eens dat kleine vierkantje gezien in het midden van de zaal, waar dan een man met een geluidstafel staat. En die staat dan na schuifjes, een beetje zoals ik dan bij de radio zo een beetje kan doen, dat je volume een beetje harder en zachter zo kan zetten. Maar dat doet die Andrew dus live op het podium. En dat is gewoon een show in een show. Als je die man ziet mixen, dan weet je dat je ja, een bijzondere guy aan het werk ziet. Dijon op nummer 3, Lowlands 2026. Daarvoor nog Viagra Boys, Man Made of Meat op nummer 4. Iemand die ook een, toch hoge ogen heeft gegooid op het festival is Eefje de Visser. En dat doet ze niet voor de eerste, niet voor de tweede, maar voor de 6e keer op Lowlands. En elke keer is ze een stapje verder gekomen. Afgelopen zaterdag was ze uiteindelijk de headliner van de Bravo, de grote tent op Lowlands. En die show die ze heeft gespeeld, die wordt steeds groter, steeds losser en theatraler. En bij het slot van de enige festivalshow van dit jaar wou ze iets bijzonders doen met het Lowlands publiek. Wellicht heb je dat een keer meegekregen bij 3 voor 12. Ze heeft namelijk 10 fans uitgenodigd om hun Lowlands-debuut te maken. Die mochten staan op het podium van de Bravo. Eva Kleven die heeft direct met Eefje gesproken na haar show over wat voor mijlpaal dit nou was, met al die fans op dat podium.
1: Dit is wel echt een heel bijzonder moment, want dit is niet je eerste keer, ook niet je vierde keer, dit is gewoon je 6e keer Lowlands.
2: Oh, is dat? Ik heb het eens geteld, mijn 6e keer. Ja, het is fantastisch. Ja.
1: En het is ook nog dat je op het laatst even alles uit de kast hebt gehaald en niet alleen dansers op het podium hebt uitgenodigd, maar het gewoon het Lowlands publiek, om met je mee te dansen.
2: Ja, inderdaad. Zo, ja, het leek me zo leuk om een keer iets te doen met publiek en met dansen. Het is zo ineens in ons hoofd geschoten dat wel misschien wel eens heel erg leuk kon worden. En nu hebben we eigenlijk met die hele groep een hele leuke avond gehad. Ja, super.
0: Er werd 's middags ook al gerepeteerd op het terrein. Dat was echt gaaf om te zien dat Eefje de Visser daar gewoon in haar normale kloffie eventjes dat oefenen met die fans. Ja, dan denk je dus, je hebt voor de 6e keer op Lowlands gespeeld. Je staat even rustig bij te komen met Eva Kleven. Totdat Abel en Sef, a.k.a. IJsland, eventjes dat interview komen crashen. Zowel vlijmscherp als kritisch.
1: Dan is het zo'n 6e keer Lowlands en dit is ook meteen
3: ja, de afsluiter.
1: Abel, je hebt non-stop gedanst.
3: Ik heb non-stop gedanst.
1: En
3: dit is mijn goat. Dit is mijn goat.
2: Ik zag jou wel hoor, je bent
3: knalgeel. Dit is mijn goat.
2: Dankjewel.
4: No notes, geweldig. 6 sterren.
2: Oh, merci, merci. Thanks.
0: Mag ook wel toch, als je voor de 6e keer op Lowlands staat, 6 sterren. De komende 6 minuten live muziek van Eefje de Visser. Dit is Vlammen, live vanaf Lowlands 26.

Mocht je meegekeken hebben via 3fm.nl/live... dan heb je een mega dansensemble kunnen zien. Van fans die gewoon echt goed kunnen dansen. Het is goed dat ze mij niet gevraagd hebben. Ik sta een beetje op het podium zoals de zanger van Viagra Boys. Daar heeft niemand wat aan. Evie de Visser, live vanaf Lowlands 2026. Zometeen eens even bellen met, ja, de beste vriend van Lorde.

Mocht je meegekeken hebben via 3fm.nl/live... dan heb je een mega dansensemble kunnen zien. Van fans die gewoon echt goed kunnen dansen. Het is goed dat ze mij niet gevraagd hebben. Ik sta een beetje op het podium zoals de zanger van Viagra Boys. Daar heeft niemand wat aan. Evie de Visser, live vanaf Lowlands 2026. Zometeen eens even bellen met, ja, de beste vriend van Lorde.

0: 21 jaar oud. Geproduceerd door Chad Hugo en Pharrell Williams, a.k.a. de Neptunes. Maar over de afgelopen jaren hebben ze ook met zoveel verschillende namen samengewerkt, waaronder Pusha T, Kendrick Lamar. Ze stonden op Lowlands. Door de clips bij 3FM. Op plekje 16 geëindigd in de toplijst, in de top 30 van Lowlands 2026. Tot 1 uur heel veel hoogtepunten. Zometeen nog live muziek van Turnstile, de favoriete act van Eva Kleven. Maar eerst eens eventjes terug naar gisteravond. Mijn naam is Jasper, net terug vanaf Lowlands. Beetje moe, beetje kleine oogjes. Maar iemand die nog kleinere ogen heeft is volgens mij Atze de Vriese. Is wakker gebleven tot dit tijdstip, gelukkig. Je zou Atze de Vriese inmiddels best wel de bestie kunnen noemen van Lord.
1: Hey Jasper.
0: Wat is daar gebeurd bij die show, hey?
1: Ja, dat was een heel gek momentje. Ik stond daar in haar optreden. Ik stond aan het gangpad van de, ja, zeg maar, bij de barrier in het midden. Daar stond ook zo'n B-stage klaar. En daar ging ze dan, het allerlaatste nummer, ging ze daar naartoe. Rips, dat was het. Na anderhalf uur, zeg maar.
0: Ja.
1: En ze loopt ze langs en een beetje zijn handjes geven aan alle fans terwijl ze langs rent en zo. En op een gegeven moment ze is gewoon aan het zingen. En midden tussen twee zinnen draait ze zich om naar mij en zegt ze: I've seen you before. Ja, dat was heel raar. Want ja, dat klopt wel. Want ik heb haar 13 jaar geleden, toen zij 16 was, heb ik haar dus geïnterviewd in Utrecht. Het was echt nog een klein lordje. En ze had net Royals uit. De debuutplaat kwam eraan. En toen heb ik haar gesproken, inderdaad. Maar kennelijk in het voorbijgaan, dat vind ik echt wel bizar. Dat je überhaupt iemand onthoudt die je geïnterviewd heeft. Dat vind ik al vrij bijzonder. Want ja. je komt iets halen, hè, bij zo iemand. Je geeft eigenlijk niks. Dus ik ga er altijd vanuit dat het een artiest die zijn leven verder gaat en duizenden mensen naar jou ontmoet, dat die 13 jaar later geen idee heeft wie je bent, laat staan in zo'n flits van een moment.
0: En dan ook nog tussen zo'n mensenmassa.
1: Ja, ook dat nog. Dus dat was echt heel bizar, vond ik. En ik vond het vooral heel leuk, omdat ik dacht van, oh, dit zegt echt iets over haar. Want jij bent zo scherp, zo intelligent en zo kennelijk goed in het onthouden van gezichten, dat je dus in zo'n high stress en uitputtende situatie, zoals echt natuurlijk, ja, gewoon bijna klaar met haar optreden, je zou denken dat je dan wel wat anders aan je hoofd hebt.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik heb de audio er even van bijgepakt. Luister even wat er hier inderdaad gebeurt. Ja, je hoort het gewoon echt inderdaad van I've seen you before. Maar überhaupt dat oog voor detail, dat is zo bijzonder voor haar. Zo'n moment, maar ook die hele show, toch? Dit is de beste popshow die misschien in tijden op Lowlands te zien geweest is.
1: Misschien wel zelfs ooit. In de zin, het was, wat ik er goed aan vond, is ik had een recensie gelezen van haar show in AFAS. En er stond in van, ja, er zitten heel veel ideeën in die show. Maar het zijn er ook misschien wel te veel. Ze heeft eigenlijk alles gedaan wat er in de brainstorm op tafel kwam. En ik had het gevoel dat ze daar wat aanpassingen aan had gedaan. Of die show is natuurlijk nu een festivalshow.
0: Ja.
1: Die net iets anders was. Dus ze had twee enorme grote soort van dozen, wat dan eigenlijk een soort ledschermen waren, die steeds gebruikt werden voor inderdaad kleine ideetjes, die steeds anders waren, maar omdat het steeds rond die twee grote blokkendozen, als het ware, gecentreerd was, voelde het toch als één idee, als één coherent geheel. En ze deed daar van alles mee. Op een gegeven moment draaiden die dozen naar elkaar toe met 10 meter ertussen en er kwamen de lasers uit. Er gingen de twee dansers had ze, die gingen heen en weer rennen. En er was op een gegeven moment werd er haar lichaam in de vorm van puntjes als een soort wolk geprojecteerd op een van die dozen. En die ging echt een eigen leven leiden. En op een gegeven moment werd haar jongere zelf op haar borst geprojecteerd. Zo waren er steeds visuele ideeën en ook ideeën die dan soms ook echt wel te maken hadden met waar die liedjes over gaan.
0: Ja.
1: Dus het zijn allemaal liedjes die gaan over identiteit, over waarnemen hoe mensen ten opzichte van elkaar zich gedragen. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik vind haar altijd een beetje, zeg maar, dat meisje dat je op een feestje ziet en die echt wel overal aan meedoet, maar tegelijkertijd ook een beetje een buitenstaander is en die een soort mysterieuze blik in haar ogen heeft, waarvan je denkt van, wat gaat er in jou om? En wat spookt er allemaal in jouw hoofd?
0: Ja, dat is blijkbaar heel erg veel in zo'n show. Want van de herkenning van mensen in het publiek tot het oog voor detail. Ik heb enorm genoten van die show. Het enige wat jammer is, we mogen het niet uitzenden. We hebben het zelfs niet eens opgenomen. Maar goed, Lord heeft heel veel muziek gemaakt. Die kunnen we gewoon draaien op de radio.
1: Ja, wat ga je draaien?
0: Het wordt What Was That natuurlijk.
1: Oh ja, die recente single, ja.
0: Ja. Nou goed, Adse, dankjewel voor je tijd. Geniet nog even na van dit mooie moment. De video trouwens is te vinden op het Instagram-account van 3 voor 12... met de ontmoeting gisteravond met Lord. En ik wens je een hele goede nachtrust eventjes. Dat heb je nodig, Mullin.
1: Ik ga erbij slapen, ja.
0: Tot snel.
1: Jongen.

artiest je na zo lang nog herkent. Gisteravond als headliner, de afsluiter van het festival. Het enige wat een klein beetje jammer is, is dat we de show niet aan je kunnen laten horen, want we mochten het niet opnemen. Lord bij 3FM, what was that? De absolute nummer 1 volgens 3 voor 12 als het gaat om het hele weekend Lowlands. Ja, misschien wel een van mijn hoogtepunten, de band Turnstile. Ik was er niet bij die ene legendarische show in AFAS Live. De hele redactie van 3 voor 12 was daar. Ik niet. Baal er nog steeds een beetje van. Maar goed, gisteren hebben ze het helemaal goed gemaakt. Op het hoofdpodium van Lowlands, Turnstile. Met de track die je absoluut op 3FM hebt kunnen horen. Dit is I Care.

0: Turnstile. Op Lowlands, you're the I care.
1: VFM op Lowlands.
0: Wil je nog meer terugkijken, terugblikken? De website 3voor12.vpro.nl staat bomvol met alles over Lowlands 2026. Mijn naam is Jasper Leidens. Je hoort me normaal gesproken als je richting het weekend gaat, woensdag en donderdag met 3 voor 12 radio. Vandaag en morgen eventjes in plaats van Eva Kleven. Want die heeft het hele weekend de stream aangekondigd met alle live shows samen met Vera Simons van Vera on Track. Klein beetje raspje in het stemmetje bij Eva. Toch even inchecken. Eva, wat was jouw hoogtepunt?
2: Hey Jasper. Ja, terug van 3 dagen Lowlands. Ik heb natuurlijk de livestream gepresenteerd. Daardoor heb ik een beetje weinig concerten kunnen zien. Maar gelukkig staat er zoveel nu al online op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Daar ben ik heel erg blij mee. Dan kan ik lekker terugkijken in de komende dagen dat ik vrij ben. Woensdag ben ik er weer. Maar in de tussentijd wilde ik je even laten weten wat een van mijn hoogtepunten was. En dat was in de India. Daar stond de artiest Zepp, die ik al heel lang volg, waar ik fan van ben. En bij hem op het podium kwam Boys Noize. Die natuurlijk in de nacht geprogrammeerd staat op Lowlands. En ik hou echt van dit soort samenwerkingen en verrassingen die dan ineens voor je neus aan het gebeuren zijn. Het is hoge energie, het is veel, veel en nog meer. En ik hou er enorm van. Ik vond dat echt een van de tofste momenten van Lowlands.
0: Nog één hoogtepuntje. Zepp, dit is Nobody. Zometeen Teun op je radio. Veel plezier daarmee. Snel slapen. Lowlands is lang geleden inmiddels. Althans, ja.

0: dinsdag. Man, wat gaat de tijd snel als je het naar je zin hebt, hè? En dat gaat goed komen met de muziek van 3FM. Zo bijvoorbeeld de opposite Cameron Whitcomb, maar eerst de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve reacties, positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. Die voedselfabrikanten die moeten we voortaan maar goochelaars gaan noemen. En waarom dat is, dat vertel ik je zo. Eerst muziek van de opposite, slapeloze nachten hoor je naar Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

die slapeloze nachten net zo goed voelen als deze track klinkt, dan hoef ik nooit meer te slapen. Wat blijft deze lekker, zegt de Opposites, hoor je op 3FM. Hey, een hele goede nacht. Welkom bij de midnachtshow van 3FM met mij, Teun Willems, je maat. Tot laat. Hey, gefeliciteerd hè, je hebt een maandag weer overleefd. Radiootje aan, je luistert naar 3FM. Dus wat dat betreft ben je de week echt goed begonnen. En die week wordt alleen maar lekkerder hoor. Zo bijvoorbeeld nog Blackpink Jump voor je. Nou, ook niet mis. Het is weer gelukt hoor. En wat dat betreft kunnen we ze een beetje goochelaars gaan noemen. Ik heb het over voedselfabrikanten. Want opnieuw zijn er gevallen van krimpflatie. Je weet wel, kleinere verpakkingen voor dezelfde of voor een hogere prijs. Oftewel, jij betaalt steeds meer voor steeds minder. En de Consumentenbond heeft er onderzoek naar gedaan. En die noemt het zelfs, nou, bedenkelijke goocheltrucs. En ik ben benieuwd of jij dat ook gemerkt hebt. Ik wel, bijvoorbeeld met de chocopasta, waar je vroeger zo'n liter pot kreeg. Nou ja, krijg je nu voor hetzelfde prijs een klein potje en dan staat er dan op met een verbeterde formule. Maar het smaakt gewoon exact hetzelfde, is allemaal bullshit. Heb jij dat ook gemerkt? Krimpflatie. Ik ben wel benieuwd. Met welk product wordt volgens jou steeds kleiner, terwijl jij er steeds meer voor betaalt? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Of bellen. Mag natuurlijk ook altijd, hè, 0909-1336. Want misschien is jouw favoriete product inmiddels zo klein dat je met een vergrootglas uit het schap moet halen. Maar dat je wel met een enorme portemonnee aan moet komen zetten, zeg maar. Goed, van welke producten zie jij ze steeds kleiner worden, maar betaal jij steeds meer? Ik ben benieuwd. In de NPO Luisterapp.

0: Nieuw op 3FM.
1: Hey yo, this is my new single.
2: And you're listening to my new single.
3: Nieuw op 3FM.
1: Rondé, oh my god. Met 3FM ontdek je nog.

0: Pink in your area.
1: Toch wel lekker. Even zo'n grimmig beukertje op het einde. Blackpink Jump hoorde je op 3FM. Krimpflatie. Kleinere verpakkingen voor dezelfde prijs of voor een hogere prijs. Oftewel, jij betaalt steeds meer voor steeds minder. De Consumentenbond heeft er onderzoek naar gedaan. En dat gebeurt nog steeds, dus ik vroeg jou, bij welke producten merk jij dat? In de App Your Luister App zegt Lisa, bij van die voorverpakte wraps, dan denk je zo'n unit te krijgen en er zitten er twee van die mini-stukjes in met een kartonnetje ertussen. Och, Lisa, dat is zo herkenbaar. Verschrikkelijk is dat. Er irriteer je gewoon aan. Erik zegt, weet je nog hoe groot een Mars vroeger was? Dat is het ultieme voorbeeld van de krimpflatie. Erik, vroeger moest je hem bijna met twee handen vasthouden en nu heb je aan twee vingertjes voldoende. Dat is echt niet normaal. En Frido, die slaat de spijker wel op zijn kop. Die zegt, OnlyFans. De filmpjes zijn korter en ik blijf maar meer betalen. Frido, herkenbaar man, herkenbaar.

3, 2, 1, niet op 1, niet op 2, maar op 3 natuurlijk. Hey, de maandag is weer voorbij. De kans is groot dat jij in een soort van, mentale jetlag bent beland. Want je weekendritme is verstoord, je brein moet weer even opstarten en het weekend is opeens weer heel erg ver weg. Voor dat gevoel gaan we even omgooien naar wat positieve gedachten. Dat doen we door wat leuke dingetjes door te nemen, grappige nieuwtjes waar je toch weer eventjes een glimlach of een gniffeltje van krijgt. Een beetje positiviteit in die nacht. En heb je zelf nou iets leuks meegemaakt, iets moois, gewoon iets grappigs? Ook dat scharen we onder leuke dingetjes. Drop het even in de NPO Luisterapp, kunnen we heel Nederland wat vrolijker maken met jouw persoonlijke leuke verhaal. Hoor ik van je na somber, eerst The Magician. Dit is Sunlight voor je, natuurlijk, op 3FM.

Dus laten we even een spelletje doen. Ra, ra, ra, ra. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben hier.

0: Dus laten we even een spelletje doen. Ra, ra, ra, ra. It's my life. En hoeveel herkende jij er?
1: Ik ben

ring. Schoentje hier, schoentje daar. En meenemen die handel. En ik las dit bericht. En toen moest ik gelijk denken. Dit klinkt een beetje als een bijzonder kinderboek. De vossen met een voetfetish. Nou, misschien verkoopt hij niet zo goed als ik vanmorgen dacht. Maar ja, goed, toch bedacht. Hey, en dan naar Pukkelpop, hè, want Zara Larsson die is daar op de planken geweest. En tijdens haar optreden dit weekend ging ze compleet stuk om een actie van haar fans. Die deden haar dolfijnpose na, die ze in die clip heeft gedaan. En Zara Larsson, nou, die kon de lach niet meer inhouden. Oh, zelfs lachend klinkt ze nog goed, zegt die Zara Larsson. Ongelooflijk. En Sjoerd, die laat in de NPO Luisterrap weten... joh, vandaag met 15-plus man op het terras gezeten... en afgeteld voor de verjaardag van onze maat Mees. Eén en al chaos met zelf meegebrachte hoedjes, toeters, staart... en natuurlijk kaartjes. En het was weer een heerlijke avond. Nou, Sjoerd, alvast gefeliciteerd met je maat Mees. Maak er wat moois van. En als je verjaardag nu al begint... dan belooft het nog wat te worden dit weekend. Heerlijk. Zo, is die maandag jetlag weer voorbij. Kunnen we de week weer... met positieve energie beginnen. De

0: zeg ik ook elke zondag als de maan nog weer gaat aanbreken. Ik ben er nog niet klaar voor, alsjeblieft niet. Maar toch is het dan weer zover, die maandag. Gelukkig is die voorbij, hè. Wel is de kans groot dat je daardoor een beetje een mentale jetlag bent opgelopen. Je weekendritme is verstoord. Je brein moet gewoon weer eventjes aangetrapt worden. Dat dieseltje moet weer gaan draaien. En het weekend voelt gewoon echt nog fucking ver weg. Maar niet getreurd. Want dat gevoel gaan we even omgooien met wat leuke dingetjes.
1: Leuke dingetjes! Leuke dingetjes! Leuke dingetjes!
0: Vijf vossen in Canada hebben ruim 100 schoenen gejat van een camping. Ze liepen daar gewoon een beetje rond over die camping.

0: Wat moet deze plaat leuk zijn geweest om te maken, zeg. Fuck You van Lily Allen hoor je natuurlijk in de nacht van 3FM. 3FM. Ik heb een rijmpje voor jou dat jou verschrikkelijk goed nieuws gaat brengen. Maar dat rijmpje, dat hoor je zo pas. Eerst hebben we de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uitten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Ben je wakker en wil je geld? Dat kan je krijgen als je naar de NPO Luister-app snelt of misschien zelfs belt. Kijk, daar heb ik even op lopen broeden hoor. Zo vertel ik je hoe je dat geld kunt krijgen dan.